Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: The sky. Locker.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Dit was het NOS Journaal. Hartelijk dank.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op woensdag 26 augustus. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Plaatselijk een bui. Een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Van harte welkom. Mooie dag is het om elkaar te ontmoeten. Hier op de radio natuurlijk. Of zoals in Rijmerswaal doen, met een kop soep op straat. Het verslag daarvan hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws. In Oosterland is een uienloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand afgelopen nacht. De weg tussen Vogelwaarde en Ter Hole is vanmorgen dicht voor onderzoek naar dat ongeluk in juni, waarbij 3 leerlingen en een schooldirecteur omkwamen. En in onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Sinds deze maand is het bezit en afsteken van vuurwerk verboden, althans bijna al het vuurwerk. Zullen we ook gewoon gaan beginnen? Jij en ik, vanmorgen. We zijn samen.

0: Ja, die Dolly Parton is er ons toch opeens ontvallen. Veel reacties lees ik, zo her en der. Werkelijk niemand had een hekel aan Dolly Parton. Dat is een van de koppen die ik vanmorgen zag. Heb jij nou een herinnering aan Dolly Parton? Laat het me weten. Via Facebook kreeg ik al een paar reacties van mensen over bijvoorbeeld 9 to 5, mijn favoriete film, laat Keith weten. En mijn favoriete nummer. En meer mensen hebben dat soort reacties. Ook wel van mensen die zeggen, ja, het is helemaal niet mijn muziek. Maar ja, toch wel. Akelig dat ze nu is overleden. Dolly Parton overleden, de vrouw die mensen bij elkaar hield. Ze is dus niet meer. Maar wat is het verder nog voor dag? De Stichting Wakker Dier maakt zo dadelijk bekend welke uitspraak over dierenwelzijn het misleidendst is. Voor die persoon of organisatie is de Liegbeest Award. Het is La Tomatina. In het Spaanse dorpje Brunol is het jaarlijkse tomatengevecht. Eigenlijk wel jammer, die moet je gewoon eten, niet weggooien. En bij ons in de regio houden scholen uit Zeeland en Gent een onderwijstop samen met havenbedrijf North Seaport om opleidingen en scholen en het werk in de haven wat beter op elkaar te laten aansluiten. En verder zie ik ook nog op het lijstje van Peter, het is Hondendag. En het was een gezellige boel in de Torricelli-straat in Kruiningen. De soepkar van buurtwerk Rijmerswaal kwam daar langs, zodat je met de buren kon praten met een lekker kopje soep in de hand. Han Verbeem van Streekomroep de Beverlanden was daar voor ons.
1: Van Jorinda. En hoe heet dat jongetje?
2: Lars.
1: Ezo. Alsjeblieft.
3: In Napolei, ja, u doet het al heel wat jaren hier, soep koken.
1: Dat de jaar.
3: Gaat u dan vooraf al die soep al koken?
1: Ja, de dag ervoor.
3: Hoe lang bent u daar dan mee bezig?
1: Niet lang, hoor, een uurtje.
3: Ik zie dat de eerste buurtbewoners er al aankomen. Ja, volgens mij is dat klandizie voor u. Ja, u bent aan het genieten van een bakje soep, smakelijk eten.
4: Dank u.
3: Ja, en wat heeft u vandaag?
4: Ik heb Chinese tomatensoep.
3: En meneer, wat zit er bij u in de kop?
5: Champignonsoep.
3: En smaakt het?
5: Heerlijk.
4: Smaakt heel goed.
1: En dan kom je al wel.
3: Jan Willem de Koning, u bent een van de initiatiefnemers van dit buurtsoepje hier. Ja, hoe is dat zo ontstaan?
6: Nou, uiteindelijk leek het mij als buurtwerker van de gemeente Rijmerswaal leuk om laagdrempelig de mensen het huis uit te gaan krijgen. Dus in samenwerking met Beverland Wonen, de woningbouwvereniging, hebben wij gedacht, we gaan soep maken voor mensen, koffie, thee. Uiteindelijk doen we een flyertje in de bus de week ervoor en bellen we op de dag aan. En proberen we mensen het huis uit te krijgen om ook weer een stukje samen en de gezelligheid met elkaar te hebben.
3: Ja, mevrouw, u bent ook buurtbewoner en u heeft al 2 grote soepkommen bij.
1: Ja, dat klopt. We kennen Ina en die maakt geweldige soep. Dus we gaan ervan uit dat we een lekker kopje soep krijgen vandaag.
3: En wat zijn de smaken vandaag?
1: Geen idee. Tomaat of champignon? Nou, dan kies ik dit keer voor de champignon.
7: En ik ook.
1: Jij ook.
3: Ja, want hoe heeft u hiervan gehoord van deze actie?
1: Ik vond vanochtend een flyer in mijn bus. En daar komen wij dus op af.
3: Het is een mooie buurt, die actie, wat dat betreft.
1: Ja, erg leuk. Draait al een poosje.
3: Is het een hechte buurt hier in Kruiningen?
1: Deze buurt, nee. Kan ik niet zeggen. Want er is een vereniging, een dorpsvereniging. En daar zitten weinig mensen uit deze buurt eigenlijk bij. Dus dat valt een beetje tegen.
3: Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.
1: Precies, precies. Dus we zullen zien.
3: Smakelijk eten.
1: Dankjewel.
3: Hoe smaakt de soep bij u?
1: Prima. Heerlijk gewoon. Ja, die zegt met liefde gemaakt. Dat zit erin. Ik proef het.
0: Lekker. De buurtsoepjes in Kruiningen in de Torricellistraat. Nou, later gebeurt het ook nog in Ierseke en Hans Weert.

Niall Horan en Dinner Party. 6:11. Goedemorgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Met plaatselijk een bui, een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Morgen opnieuw bewolking, dan ook weer wat perioden met zon en ook buien. Onweer morgen in de verwachting en de dagen daarna verlopen wisselvallig met beduidend lagere temperaturen. Het wordt dan, na morgen, 20 tot 22 graden. Maar goed, eerst hebben we nog eventjes die warme dagen, vandaag en morgen. Het is nu afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 8:09. Hoogwater vanmiddag om 3:07. De zon op 7:12. De zon gaat onder vanavond om 9:15. En de watertemperatuur, ik zie de zee bij Vlissingen en Cadzand 21 graden. De Westerschelde bij Kloosterzande ook 21. De hele Oosterschelde 20 graden. Grevelingenmeer is 20 graden. En het Veersemeer 21 graden. Wat zijn jouw plannen vandaag? Waar ben je mee bezig? Waar vertel je graag over? Het kan allemaal, laat het maar weten. Via de WhatsApp 0118-499-999. Dan hoor ik jouw verhaal hier op Omroep Zeeland.

Fleetwood Mac en You Make Lovin' Fun. 14 minuten voor half 7. We weten nu dat Dolly Parton niet meer onder ons is. Heb je een Dolly herinnering? Ik hoor het graag. Favoriet plaatje van Dolly? Laat maar weten via 0118-499-999. En straks de vroege beller Janneke Jacobs. Die is altijd druk bezig met de paardenmessen en zo. En nu heeft ze weer iets nieuws. Voor de volgende generatie. Zij gaat zo vertellen als vroege beller. Na Alvaro Soler.

0: Sofia. Alvaro Soler en Sofia op Omroep Zeeland. Waar ben jij zoal mee bezig? Ik hoor je graag weer 0184 5x9. Tieneke liet al weten, moet nog een verslag uitwerken. Oesters ga ik wit schilderen, zodat ik ze kan bewerken. Hè? Wat doe je daar dan weer mee? Vertel maar een keertje, Tieneke. En een rekening maken voor een gebruiker van het dorpshuis Vrouwenpolder. Nou, heel veel succes erbij, Tieneke, dank je wel. Janneke Jacobs uit Grijpskerke, die ken je natuurlijk als paardenmessensnijdster. Ze heeft ook dat hele mooie boek gemaakt over paardenmessen. En nu wil ze haar kennis eigenlijk overdragen aan een nieuwe generatie met een nieuw soort snijproject, las ik in elk geval. Janneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, dat snijden, dat is echt wel jouw ding, om het zo maar te zeggen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Mijn grote passie.
0: Ja, de paardenmessen. Nog heel even de geschiedenis van die paardenmessen. Hoe zat dat ook alweer?
1: Die droegen de boeren vroeger in hun boerenpak. En het was echt een veiligheids- en gebruiksvoorwerp op het boerenland. En het is uniek voor Zeeland en cultureel erfgoed.
0: Ja, want de mesheften die zijn heel mooi bewerkt. En dat doe jij dan bijvoorbeeld ook, hè? Waarmee het echt wel een cultureel erfgoed is. Nu heb jij een nieuw project, speciaal voor jongeren. Wat wil jij doen?
1: Nou, ik heb deze workshop al langer. Die is eigenlijk speciaal voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Dan kunnen ze bij mij een sleutelhanger leren maken. Dus dan snijden we op een sleutelhanger randjes die ook op de paardenmessen staan. Maar normaal duurt deze les 3 uur. Maar ik ga in september naar het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam. Dus we gaan het Zeeuwse erfgoed verder op het land inbrengen.
0: Jo.
1: En daar moet deze workshop, een workshop een uur korter duren dan dat hij normaal doet. Dus dan moet iets in een ander jasje. En altijd als ik iets nieuws bedenk of het moet in een ander jasje, dan doe ik dat een keer proefdraaien. En daar zocht ik inderdaad mensen voor.
0: Ja, die heb je ook gevonden, want het ging eigenlijk best snel volgens mij dat die mensen daar waren.
1: Ja, dat gaat inderdaad best snel. Ik merk ook dat er gelukkig ook bij de jeugd nog steeds en steeds meer in interesse komt voor dit unieke houtsnijwerk.
0: Want wat is voor jongeren dan het interessante om daarmee bezig te zijn? Wat laten ze jou dan weten tijdens het snijden?
1: Nou, ze zeggen altijd, het is nooit saai. Je kunt hier mee maken en wat je wil. En wat de meesten zeggen, het is zo lekker om met je handen bezig te zijn. En als ik met mijn handen bezig ben, dan zit ik niet meer in mijn hoofd.
0: Oh ja.
1: En word ik lekker rustig van.
0: Ah, en ook een beetje therapeutisch dus eigenlijk. Ja, nu moet die cursus dus een uur korter. Heb je zelf al enig idee wat je er dan uit gaat halen?
1: Ja hoor, normaal hebben mensen best veel ruimte om dat hele kleine sleutelhangertje zelf te ontwerpen qua indeling. En nu heb ik die indeling er al opgezet en het aantal randjes waaruit gekozen kan worden heb ik ietsje kleiner gemaakt, zodat het allemaal wat beter te behappen is in 2 uur.
0: Ja, ik wens jou daar heel veel succes bij de proef in elk geval. En later zeker ook in Amsterdam, als je dat mooie, die kunst van het houtsnijwerken van de paardenmessen gaat overbrengen naar mensen in Amsterdam, dan weten ze eindelijk daar in de Randstad ook een keertje wat voor mooie dingen wij hier in Zeeland doen. Janneke Jacobs in Grijpskerke, dankjewel voor jouw verhaal en heel veel succes.

Surreal en Stumbling In. Wat een mooi verhaal net met Janneke. Dat ze die kennis van het paardenmessen wil doorgeven aan de nieuwe generatie. Zelfs aan mensen in de Randstad. Hartstikke mooi. Hey Janneke, dankjewel voor jouw verhaal. Laten we contact houden, want je doet mooie dingen. 0118-499-999. Dat is het nummer om aan jou of voor jou om door te geven wat jij zo wel doet. En natuurlijk de plaat om 6:55. En dan kom ik toch weer even terug bij Dolly Parton, die is overleden. Vrouw die mensen bij elkaar hield, van rijk naar arm, van links naar rechts. Dat hoor ik toch in elk geval. Eigenlijk hield iedereen, nou ja, misschien niet iedereen, maar hield bijna iedereen van Dolly Parton. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, dank je wel. Dat is het thema van de plaat om 6:55. Hoeft niet per se een Dolly plaatje te zijn, hè? Als maar wel iets is met dank je wel. Laat het me weten. 0118-499-999. Plaatje gezocht bij het thema dank je wel. Turn the lights up, baby.

0: Faith No More. En Easy, Omroep Zeeland, ondertussen 6:30. Gauw naar het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: In Oosterland is een uienloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit. Om te kunnen blussen zijn stukken van de loods met een kraan uit elkaar gehaald. Eigenaar Jan Stouten zegt tegen de PZC dat het fout ging vlak nadat de ventilatoren waren ingeschakeld. Onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad de oorzaak is. Havenbedrijf Noord-Sierpoort houdt een grote onderwijstop. In Gent komen scholen en bedrijven bij elkaar om te bespreken waar behoefte aan is en welke opleidingen daarop aansluiten. Vanuit Zeeland doen Hogeschool HZ, MBO-school Scalda en University College Roosevelt mee aan de top. De havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen bieden werk aan ruim 100.000 mensen. De weg tussen Vogelwaarde en Terholen is vanochtend dicht. De politie doet onderzoek naar het dodelijk ongeluk in juni, waarbij 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Aksel omkwamen. Familieleden en nabestaanden van de slachtoffers zijn straks bij het onderzoek. Met de auto van het ongeval controleert de politie of eerdere berekeningen kloppen. In onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Bijna alle consumentenvuurwerk is sinds deze maand verboden en komende jaarwisseling geldt het vuurwerkverbod. Wie nog vuurwerk heeft, kan dat zonder straf te krijgen inleveren komende dinsdag in Terneuzen, volgende week woensdag in Middelburg en op maandag 7 september in Bergen op Zoom. En ook elders in het land zijn dit soort bijeenkomsten. Volgens het Rijk gaat het om een eenmalige inleveractie. En dan nog het weer in Zeeland. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke bui, een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. Straks de Zeeuw van de Dag aan de lijn. Die zoekt het tussen de dieren, want Kakelhof, Kip en Co, een kort genus en dierenweide, is verhuisd, moest allemaal, hoor je straks al eventjes waarom dat is. Vandaag openen ze op hun nieuwe plek, dus dat is een hele mooie dag voor dat Kakelhof. En ja, dan zoek ik natuurlijk ook nog samen met jou een plaat om 6:55. Dolly Parton overleden, de vrouw die mensen bij elkaar hield. Eigenlijk, nou ja, een paar uitzonderingen. Maar eigenlijk hield iedereen van haar. Durf ik toch wel te stellen. Dankjewel, Dolly, voor die mooie muziek. Dus het thema van de plaat om 6:55. Dankjewel. Hoeft geen Dolly-plaatje te zijn, mag wel. Maar een plaat in elk geval die jou aanzet bij dankjewel. Laat maar weten. 0118-499-999.
1: Dit is

0: Miles Smith en Wait For You. Plaatje gezocht, dank je wel. Dat is het thema van de plaat om 5 voor 7. Allemaal vanwege het overlijden van Dolly Parton, die zulke mooie liedjes heeft gemaakt. Dank je wel voor die muziek, dank je wel voor die liedjes. Dank je wel. Heb je een plaatje daarbij? Laat me weten. 0118-499-999.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor de mensen van Dierenweide Kakelhof Kip en Co. in Kortgene. Ze moesten verplicht verhuizen. En vandaag gaat hun nieuwe onderkomen officieel open. Ronald Breunis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Dat is dus een hele mooie dag voor jou en de dieren, kan ik me voorstellen.
2: Ja, we hebben daar toch wel, denk ik, bijna 2 jaar naartoe gewerkt. Dus vanwege het opstarten ook hier van nieuwbouwprojecten op de oude locatie van de oude basisschool, zijn wij verhuisd naar een volledig nieuwe omgeving aan de Stadspolderlaan.
0: Maar dat lijkt me wel heel apart, dus, want je moet dan alles opnieuw inrichten, misschien ook wel opnieuw uitdenken?
2: Ja, dat klopt. Je zit hier natuurlijk toch al jaren, ik loop hier nu vanaf 2009 rond. En dan hadden we al natuurlijk allerlei bestaande stalletjes en bestaande gebouwtjes. En nu konden we eens even nadenken over een normale wateraansluiting, stroomvoorziening, bestrating en ook stallen die wat meer naar wens zijn.
0: Ja, dus eigenlijk biedt dit dan ook een soort kans voor jou, maar ook voor de dieren, voor hun dierenwelzijn.
2: Daar ga ik wel vanuit. Ik heb nog geen klachten mogen ontvangen van de inwoners. Die zitten allemaal zeer tevreden naar hun etensbakje te kijken. Het enige wat ze niet leuk vinden is dat de dames met de gevederde vrienden op dit moment nog opgehokt zitten in de ren. Maar die mogen op korte termijn gewoon overal straks los gaan lopen scharrelen in een geheel nieuwe weide.
0: Ah, wat moet dat heerlijk zijn voor de dieren, ook voor jou, denk ik. Heel even terug, het begon ooit als een schoolproject bij die school die nu dus niet meer bestaat. Hoe ben jij er dan zo bij betrokken geraakt, bij die dierenweide?
2: Nou, de school bestaat nog steeds, die zijn alleen... Die

0: zijn al eerder verhuisd naar een nieuwe locatie vanwege een nieuwbouwproject. En ik ben er op een gegeven moment dankzij mijn kleinkinderen ingerold. Omdat ik in een ver verleden een historie heb bij kinderboerderijen. Heb ik dierverzorging altijd wel leuk gevonden. Ik heb er alleen nooit verder wat mee gedaan. En op een gegeven moment werd er het verzoek ingediend of opa zich wilde aan bemoeien tegen het verzorgen tijdens een vakantieperiode van wat schooldiertjes die bij mij aan de overkant van de straat zaten.
1: Ja.
0: En ja, goed, ik ben daar begonnen en ik vond dat op zich zo leuk dat ik maar de functie grasmanager en kipfluisteraar heb bedacht. En daar heb ik toen naar gesolliciteerd.
1: Nou ja, kennelijk doe je dat heel goed, dat kippen fluisteren. Vandaag, hè, de opening van de dierenweide, waar je echt al heel lang naar hebt toegeleefd. Wat is, ja, het is een beetje raar om te denken over momenten in de toekomst, maar wat is straks voor jou het moment dat je denkt van, yes, hè, eindelijk?
0: Nou, op deze oude locatie hebben we natuurlijk best wel een terugloop gezien in bijvoorbeeld kinderen van het dorp die bij ons best wel vaak kwamen, omdat ook de school zich natuurlijk op een gegeven moment teruggedrokken heeft vanwege de verhuizing.
1: Mm.
0: En men wilde de financiën op een iets andere manier gaan besteden dan aan de dierenwei. Klaarblijkelijk zijn wij nog steeds levensvatbaar, want wij bestaan nog steeds. En krijgen alles ook gewoon financieel rond. Ook zeker in dit geval met dank aan de gemeente.
1: Dus het mooie moment is als ze straks allemaal kinderen naar binnen lopen en daar gelukkig worden van de dieren die je daar hebt.
0: Ja, nou ja, goed dat we dat weer een beetje op het oude peil kunnen krijgen. En ja, goed, je merkt toch dat heel veel kinderen bij ons hun eerste dierervaringen opdoen. En,
1: ja, mooi is dat.
0: Dat scheelt ook een hele horde aan konijntjes die aangeschaft worden en waar men dan later een soort van reddeloos mee loopt te leuren.
1: Daar zeg je wat, Ronald Breuners. Succes, vooral heel veel plezier. Gefeliciteerd ook met de opening van het nieuwe onderkomen van Dierenweide Kakelhof Kip & Co. Jij, maar eigenlijk jouw dieren, jij bent de ziel van de dag. Hello.

Roxette en de Joyride, 7:11. Even kijken bij de collega's van het nieuws van Tiesewal brengen vandaag. Dan zie ik, ja, die mooie kop. Werkelijk, niemand had een hekel aan Dolly Parton. De zangeres is overleden nadat ze een tijdje kampte met gezondheidsklachten en kanker. Gisteravond werd het bekend. Sinds die tijd zijn er heel veel reacties binnengekomen. Die van jou mag er natuurlijk ook bij. Benieuwd waar je straks mee komt bij het plaatje. Dat toch een beetje over haar gaat, dankjewel. Dan, wat is er aan de hand in Westkapelle? Op en rond de Zeedijk zijn er sinds eind juli al 12 branden geweest, waaronder 3 uitrukken op 1 avond. De PZC vraagt het in het dorp, maar inwoners willen niet echt speculeren over brandstichting, maar het roept natuurlijk wel heel veel vragen op. Zoveel branden in korte tijd. Daar moeten ze toch iets mee. Bij de politie is geen hard bewijs dat het brandstichting is en de brandweer onderzoekt het verder niet. Dat moet de politie doen. En opnieuw een waarschuwing voor fraude, maar nu via de brievenbus krijg je opeens een brief van een advocatenkantoor die er heel echt uitziet, waarin staat dat je mogelijk recht hebt op een nalatenschap. Maar dan moet je wel eerst eventjes geld overmaken en een kopie van je paspoort opsturen. Niet doen, trap er niet in alsjeblieft. Ga een plaatje kiezen.

0: Bruno Mars en Risk It All. Gauw naar de plaat om 6:55. Dolly Parton overleden. De vrouw die mensen met elkaar kon verbinden. Iedereen hield van haar, hoor je steeds. Dus dan kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen... Dankjewel, Dolly. Dus dankjewel. Dat is het thema. Ingrid Braams liet weten dat ze eigenlijk van iedereen houdt. Als je erover zingt, dan kan je er een liedje van maken. Robert Tijn komt met Vincent Edwards, Thanks. En hij laat dan weten, waren er maar meer mensen als Dolly Parton. We zullen haar missen. Maddie Papen en Linda van Ardenne, dank jullie wel voor Dido, Thank You. Flip Reiniersen kwam met The Scaffolds, Thank You Very Much. En Marion Baton, die komt met John Miles, Music Was My First Love. Dan Lenny Bogaert, Paul van Vliet, Er is nog zoveel niet gezegd. Oh, dat is ook een mooie. Jolande Linsen, Kees Otte en Jeanette Andriessen. Die komen alle drie met Guus Meeuwis. Dank je wel. Jan Stuut heeft Jim Reeves, I Won't Forget You. Dat is ook een mooie. Joke Josiasse, die kwam met Andrew Gold, Thank You For Being A Friend. En ja, de plaat die het uiteindelijk is geworden... Paula Michielsen, Jacqueline Strobos, Kobe Gielsen, Jaap van Klinken, Wim Waleboer, Ralf Staap, René van der Vliet, Connie Boudens, Petra Maguta, Tineke Bulder, Thomas Schouten, Janna Maas, Cor Oudesluis. Cor, goedemorgen.
1: Hey Remco, goeiedag.
0: Jij kwam vrij snel met welk liedje?
1: Thank You For The Music van ABBA.
0: Er kan eigenlijk ook niet anders. Ik had er zelf nog niet direct aan gedacht. Tot inderdaad jij en jouw collega's aankwamen met dit liedje.
1: Ja, ze heeft zelfs 300 nummers uitgebracht. Waarvan 100 miljoen platen verkocht.
0: Hmm.
1: Dus ze was wel altijd wel actief in die wereld natuurlijk. Vooral een country zangeres.
0: En wat vond jij zelf van Dolly? Want ik lees steeds nu ook weer. Oh, ze verbond iedereen met elkaar. Iedereen vond haar leuk. Was dat ook zo?
1: Nou ja, het was niet eerst mijn eerste voorkeur zelf, de muziek die zij maakte, maar desondanks is het mooie muziek, de country muziek, het is gevoelige muziek, het is dansmuziek. Je kan er alle kanten mee op natuurlijk. Nou ja, Dolly was zelf een kind van 12 broers en zusjes, die was er zelf op. Dus ja, ze is op die manier opgegroeid tussen het landelijke gebeuren. En dat heeft haar wel grootgebracht. Ja. Grootgebracht dankzij Johnny Cash zelfs.
0: Ja, klopt inderdaad. Uit armoede geboren, zou ik maar zeggen. Uiteindelijk rijk geworden. En ze deelde haar geld ook uit, hè, zo her en der. Dus ze deed ook goede dingen met haar inkomsten. Oh, nou, dat leg je mooi uit, Cor. Dank je wel.
1: Ja, alsjeblieft. Fijne dag.
0: ABBA is het dus. Dolly, thank you for the music.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
6: Greenwave.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen, zon en wolken wisselen elkaar af. Met plaatselijk een bui, een matige oost-zuidoostenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Van harte welkom. Als je wil meezingen met een bijzonder project, dan moet je straks even luisteren. Je kunt namelijk de zee of de wind nadoen. Bij een kunstwerk op Noord-Beveland gaat heel bijzonder worden. En verder in het nieuws vandaag. In Oosterland is een uienloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand. De weg tussen Vogelwaarde en Terholen is vanochtend dicht voor onderzoek naar dat ongeluk in juni, waarbij 3 leerlingen en een schooldirecteur omkwamen. En in onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Sinds deze maand is het bezit en het afsteken van het meeste vuurwerk verboden. Van harte welkom.

0: Silence in the Stream, Dolly Parton en Kenny Rogers. Ja, Dolly Parton overleden. Ze is 80 jaar oud geworden. En ik merk ook wel in de reacties die ik van jou krijg dat dat wat losmaakt bij mensen. Henk Smit van de Platenbar in Goede. Goedemorgen, Henk.
1: Een hele goede morgen, Remco.
0: Hoe kan dat? Waardoor is Dolly toch zo geliefd bij zoveel mensen?
1: Ja, kijk, als je kijkt naar haar muziek en naar de Verenigde Staten, dan heeft ze natuurlijk een enorme stempel gedrukt op de country music, ook samen met heel veel andere artiesten, waaronder Kenny Rogers, die ik zojuist hoorde met Silence in the Stream. Nummer wat we ook graag vrijdagavond willen gaan zingen tijdens de sing-a-song in de platenbar. Dan moet ik wel in de huid van Kenny Rogers kruipen, want Dolly Parton, dat red ik niet. Maar ze heeft natuurlijk een enorme stempel op de muziek gedrukt. En daarnaast was het, en dat lees je ook overal terug in reacties van een Paul McCartney, een Mick Jagger, een Rod Stewart. Een enorm geliefd mens, omdat ze ook enorm goed was voor mensen die het slechter hadden.
0: Ja, want zelf kwam ze natuurlijk uit een gezin in armoede. Dat heeft ze ook nooit onderzocht. Stoelen of banken gestoken. Ze gaf ook geld weg.
1: Ja, ze heeft heel veel van haar geld weggegeven. Juist om mensen die het slechter hebben te helpen. Dus in die zin wordt ze natuurlijk ook gewoon enorm gewaardeerd.
0: Ja. Je zei al dat je komende vrijdag bij jou in de platenbar eigenlijk een soort moment ervan wil maken. Wat ga je dan doen?
1: Nou ja, ik wil in ieder geval donderdag, want donderdag gaan we om 11 uur open. Donderdag, vrijdag en zaterdag veel muziek van haar draaien. Het liefst natuurlijk op vinyl. En iedere laatste vrijdag van de maand hebben we sing-a-song. En het lijkt mij natuurlijk gewoon geweldig als de vaste zangers en zangeressen die iedere vrijdag of iedere laatste vrijdagavond van de maand komen zingen, nummers van Dolly Parton komen zingen.
0: Dat zou wel heel erg mooi zijn. Komende vrijdag dus een eerbetoon aan Dolly Parton in Goede. Henk Smit, het is jouw eerste reactie in elk geval op het nieuws over het overlijden van Dolly Parton. Dankjewel. Hou me op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen bij jou in Goede in die platenbar. In elk geval dus komende vrijdag heel veel muziek met de sing-along van Dolly Parton.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. 7:15 is het. Mario Echthuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Met het weer voor vandaag. Ik zag net een prachtige zonsopkomst in elk geval. Het leek wel goud te zijn.
1: Ja, mooi hè. Het is toch die verstrooiing van zonlicht in druppeltjes, in stof, wat er natuurlijk ook nog in de atmosfeer aanwezig is. Maar ja, die druppeltjes geeft het al een beetje aan, want vandaag zien we toch wel de eerste scheurtjes in het fraaie zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er zijn ook enkele buitjes. En een van die buitjes werd zojuist al door collega John Havinga bij Oost-Soeburg in de buurt gespot. En ik zeg buitjes, want de hoeveelheden zullen vandaag nog wel meevallen. De neerslag hangt samen met een verzwakte buistoring die nu vanuit België-Zeeland is ingetrokken. Een deel van de neerslag bereikt niet overal de grond. Het wordt vanmiddag 23 tot 27 graden overigens in die opklaringen bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind. En komende nacht is het vrijwel overal droog en loopt de temperatuur terug naar hooguit 17 tot 19 graden. Dus veel minder koud dan de voorgaande nachten. En er blijft ook wel wat bewolking aanwezig. Dus dat tempert natuurlijk ook de afkoeling. Morgen opnieuw zonnige periode, maar ook bewolking met nog iets hogere middagtemperaturen. Ik denk dat we rond de 27 graden kunnen uitkomen. Misschien zelfs in Zeeuws-Vlaanderen 28. Bij een naar zuid krimpende wind. Ruimende wind moet ik zeggen. De atmosfeer raakt dan behoorlijk onstabiel. En er gaan dan gemakkelijk enkele regen- en onmisbuien ontstaan. Waarvan sommige al best wat neerslag kunnen produceren. Met name in de avond. En daarbij zal ook de komende dagen het warme zeewater weer een rol gaan spelen. Nou, na donderdag zien we dat het wisselvallig blijft, met op vrijdag en zaterdag ook weer fikse buien, lokaal met onweer en meer wind uit zuidwest, en mogelijk tijdens de buien ook windstoten, met dan nog maar 20 à 22 graden.
0: En inderdaad, dat eerste buitje waar je het over had, zie ik hier inderdaad op de straat gevallen. Het glinstert allemaal een beetje. Mario, dankjewel. Afgaantij met laagwater in Vlissingen om 7:59. Hoogwater vanmiddag om 7:30. En de watertemperatuur 20 à 21 graden.

0: Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Met het nieuws uit binnen- en buitenland. En ook bij ons uit Zeeland, kunstwerk waar jij kunt gemeezingen, hoor je straks meer over. Eerst gemeenten die besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4, zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. En deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in dat bewegen.
1: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
0: En ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, zeggen de onderzoekers. Maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te kunnen organiseren voor die kleine kinderen. Volkskrant meldt dat er een nieuw onderzoekscentrum naar post-COVID komt. Wetenschappers en patiënten nemen het voortouw. Het overheidsbudget is opgedroogd, dus is er nu privaat geld voor. En dan dat onderwerp waar ik je al over vertelde. Bij camping Catharina Mariahof in Kampeland ligt al een tijdje een kunstwerk in de grond. Dat is een spiraal van 370 meter lang gemaakt van schelpen. En daar wordt zaterdag een soundscape bij gemaakt. Muziekproject dus. Mensen doen daar met hun stem de zee en de wind na. Onder leiding van dirigent Rob van der Meulen. Je kunt je nog aanmelden. Omroep Zeelands Mark van Dam, die ging er vast heen.
2: Dan is dat ook een bepaald, geeft dat ook een bepaald geluid. Dus ik denk dat hij dat wel mee kan nemen in zijn.
3: We staan in Kampeland. Aan de achterzijde van de bomen staan de caravans, de tenten, huisjes. En op een weiland zie je een spiraal liggen. Helemaal uitgetekend, neergelegd, met schelpen daarop. En die schelpen vormen een belangrijk onderdeel van wat er gaat gebeuren komende zaterdag. Dat maakt natuurlijk ook het geluid. 16 ton schelpen heb ik me laten vertellen. En dat ligt hier allemaal op dat weiland. En dat weiland, dat is van Gino Antonissen, de eigenaar hier, maar ook degene die de kunstenaar heeft uitgenodigd, hè?
4: Ja, klopt. Wij hebben Giuseppe uitgenodigd hier om een landschapskunstwerk te maken. Wij hebben, stellen onze weiden elk jaar beschikbaar voor openbare kunst. En dit jaar was het aan Giuseppe Licari de eer om iets te bedenken.
3: Waarom deze man?
4: Het is een bekend kunstenaar die veel met landschapskunst werkt. Vaak hele grote, indrukwekkende kunstwerken. Wij zijn bezig met de transitie van de wei. Van voormalig schapenweide noemen we het, naar landschapstuin. En dit vonden we een heel mooi moment om die transitie eigenlijk vorm te geven door middel van een kunstwerk.
3: Nou, laten we een klein stukje lopen dan. Want schelpen, dat weten we, dat maakt natuurlijk geluid. Er zijn allerlei soorten schelpen. Hoe kom je overigens aan 16 ton schelpen? Waar haal je dat?
4: Het is gewoon te bestellen. En het is een bijvangst eigenlijk van de visserij. En daardoor is het een soort bijproduct. En vonden we het extra mooi om het juist weer hier een plek te geven. Dus het zijn schelpen uit de Noordzee.
3: Nou, toen kwamen jullie terecht bij Rob van der Meulen. Een bekend dirigent in Zeeland. Verschillende koren onder de hoede. 60 mensen hebben jullie nodig om het kunstwerk uit te kunnen voeren. Wat gaan die doen? Gaan die een mooi lied zingen?
5: Die gaan geen mooi lied zingen. In feite wat Giuseppe doet is, hij wil de zee terugbrengen eigenlijk naar het land. En al het leven wat in de zee is. Dus die zee is een belangrijk onderdeel. Die kun je hier niet zien natuurlijk. Wel de schelpen zijn onderdeel van de zee. Dus het heeft alles te maken met transformeren, transformatie. En het koor moet eigenlijk een stem zijn van die zee.
3: Hoe gaat dat dan klinken?
5: Je moet denken als als heel veel stemmen die heel veel geluid maken. Dat kan van dat kan sissen zijn. Maar dat kan ook het geluid zijn van het herhalen van bepaalde woorden. Als ik shell, shell, shell, schelp. Als ik dat door 60 mensen op verschillende toonhoogtes eigenlijk niet laat zingen, maar laat spreken. Dat aan laat zwellen, af laat sterven. Crush is ook, het verpulveren is ook een belangrijk woord. Dus je hebt heel veel klanken. En dat daar kun je ook de zee in horen. Maar ook gewoon het laten blazen met je stem. Er zijn heel veel mogelijkheden. We kunnen meer met de stem dan alleen maar mooi zingen.
0: Zegt de dirigent Rob van der Meulen. Zaterdag leidt hij die uitvoering om 17:00. Catharina Mariahof in Kampeland. En je kunt dus nog meedoen door je stem eigenlijk uit te lenen aan dit bijzondere project.

0: of the Times. Kreeg een mooie regenboogfoto van Ronnie de Bruyne. Zag hij net bij Geers Dijk die regenboog. Dankjewel, Ronnie. Havenbedrijf North Seaport houdt een grote onderwijstop in Gent. Komen scholen en bedrijven bij elkaar. Maar wat gaan ze daar dan precies doen? Nou, dat hoor je zo dadelijk na het nieuws van 7:30.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In Oosterland is een uienloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit. Om te kunnen blussen zijn stukken van de loods met een kraan uit elkaar gehaald. De eigenaar, Jan Stouten, zegt tegen de PZC dat het fout ging vlak nadat de ventilatoren waren ingeschakeld, maar onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad de oorzaak is. De weg tussen Vogelwaarde en Ter Hole is vanochtend dicht. De politie doet daar onderzoek naar het dodelijk ongeluk in juni, waarbij 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel omkwamen. Familieleden en nabestaanden van de slachtoffers zijn straks bij het onderzoek. Met de auto van het ongeval controleert de politie of eerdere berekeningen kloppen. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht 2 mensen van een lichtboei gered voor de boulevard in Vlissingen. Ze waren erop geklommen, maar konden door het opkomende water zelf niet meer naar de kant komen. De politie stond ze daar op te wachten. In onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Bijna alle consumentenvuurwerk is sinds deze maand verboden. Een komende jaarwisseling is dan ook een jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Wie nog vuurwerk heeft, kan dat zonder straf krijgen in te leveren bij Interneuzen. Komende dinsdag is dat. Volgende week woensdag in Middelburg. En dan maandag 7 september in Bergen op Zoom. En volgens het Rijk gaat het om een eenmalige inleveractie. Het weer, zon en wolken wisselen elke af met plaatselijk een bui, een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Komt een melding binnen van de ANWB A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West, 7 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Rob de Nijs en Bange Hart op woensdag. Straks even de radiotuin in met insecten. En ik denk dat je ze wel kent. Een rood schild. En ze gaan gewoon daar zitten waar je ze precies ziet. Ze zijn helemaal niet bang. Voor vogels ook niet. Ze worden helemaal niet opgegeten. Ga je straks meer over horen. Nu eerst naar het havenbedrijf North Seaport. Dat houdt voor het eerst een grote onderwijstop. Bedrijven en scholen uit Zeeland en Vlaanderen komen bij elkaar om na te denken hoe opleidingen goed kunnen aansluiten bij wat bedrijven in de havens willen. Het wordt allemaal geleid door Sylvie Lefebvre, directeur van North Seaport Talent. Sylvie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Jullie willen dus eigenlijk gewoon dat er voldoende nieuw personeel is. Mag ik het zo samenvatten?
1: Ja, het is een historisch tekort natuurlijk, maar het is ook zo dat met 6000 vacatures zitten doorheen het hele gebied, van Gent, Terneuzen tot Vlissingen. En dan is het mooi om te zien van, dat daar een aantal kansen kunnen liggen die we best samen nemen, zou ik zeggen.
0: Want het is nu voor het eerst, hè? Wat gaan jullie daar vandaag dan doen?
1: Ja, het is een unicum eigenlijk. Wij brengen eigenlijk het gremium van het onderwijs samen met CEO's uit de havenwereld. Denk aan Dame Naval, denk aan Dow, denk aan ArcelorMittal. En die komen vandaag samen om eigenlijk te gaan kijken van oké, welke grote innovaties gebeuren in dit gebied? Want er zijn wel wat transities. En je weet allemaal in welke wereld we vandaag leven en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Dat betekent dat bedrijven heel sterk moeten inzetten op transities en vernieuwingen. Denk aan energiemix, het kernenergiedossier die op tafel ligt voor Zeeland. Denk aan duurzaamheid, digitalisering en AI. En dat is natuurlijk allemaal zaken die van belang zijn ook voor jongeren. En dat is voor onderwijsinstellingen.

0: kunnen zetten. Dus dat betekent dat daar dingen nog liggen die we nog niet als kans genomen hebben.
1: Maar betekent dat dan dat bedrijven moeten veranderen of moeten juist de scholen veranderen? Of hoe zie je dat?
0: Ja, dat zal dat in mijn beleving, in mijn visie, denk ik aan partnership formule. Hè. Dus dat zit niet bij de een of bij de ander. Het kan maar werken als beide naar zichzelf kijken en met elkaar kijken wat hebben we dan samen te doen. Hè. Dus dan zie je ook eigenlijk dat onderwijsinstellingen die gaan eigenlijk naar een opleiding en een medewerker kijken. Maar bedrijven zijn aan het evolueren. Die medewerkers die werken in een team, die werken in een organisatie. Dus dat is niet alleen maar de medewerker op zich.
1: Ja.
0: En als we daarnaar gaan kijken, dan zie je toch wel een aantal zaken naar boven drijven van competenties van de toekomst, zoals we die heten. Dingen die in de toekomst belangrijk zullen zijn, die eigenlijk elke student zal nodig hebben.
1: Goed inderdaad om daar met elkaar over na te denken. Vanuit Zeeland gaan Hogeschool HZ, MBO-school Scalda en de UCR, de University College Roosevelt, naar die onderwijstop. Vanuit Vlaanderen zijn er ook onderwijsinstellingen, scholen en bedrijven. Was het eigenlijk lastig om al die mensen te vinden en bij elkaar te brengen? Of zat iedereen toch te wachten van wie neemt nou eindelijk een keertje het voortouw?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een kwestie was dat wij de handschoen hebben opgenomen. Ik voel dat het momentum er was. Het voorbije jaar heb ik heel veel overlegmomenten gehad, één op één met de diverse onderwijsinstellingen en met de bedrijven. En daar zag je eigenlijk duidelijk van, waarom hebben we dit nog niet gedaan? Hè? Dus het momentum is er meer, denk ik. Hè?
1: Ja,
0: iedereen heeft zijn uitdagingen en het is een kwestie nu van elkaar te vinden.
1: En dan kun je inderdaad denken van wanneer doet iemand het nou eens? Maar doe het gewoon. En jullie doen het nu. Sylvie Lefebvre, dankjewel. Directeur van North Sea Port Talent. Het gebeurt allemaal in Gent met de scholen en bedrijven uit de Zeeuwse en Gentse haven. Gaan er allemaal mooie dingen bespreken met elkaar, waardoor de bedrijven hopelijk toch snel meer personeel kunnen vinden. Sylvie, heel duidelijk uitgelegd. 11 minuten over 7:30.

0: Pointer Sisters en I'm So Excited. Het hele jaar door. In mijn tuin zie ik ze eigenlijk wel. Maar nu extra vaak lijkt het wel. Van die opvallende rode diertjes van een centimeter of kleiner vaak nog. Volop in de hibiscusstruik bij mij in elk geval. Een rood schild met zwarte strepen erover. Het ziet wel heel bijzonder eruit eigenlijk. Nou, mijn vaste natuurvriendje Erik Milieu is zoals elke woensdag weer eventjes bij me komen kijken.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat is dit?
1: Ja, het lijkt eigenlijk bijna op een Afrikaans schildje, hè, zo als je het zo bekijkt. Dit is een vuurwans. Een van de vele wansen die ons land rijk is. Een wans lijkt eigenlijk een beetje op een soort kever, maar die is het niet. En het belangrijkste verschil van een wans en een kever is dat een kever heeft kaken. Dat zeker die grote neushoornkevers, zo, die hebben enorme kaken. En dat heeft een wans niet. Een wans heeft eigenlijk niet veel meer dan een soort slurpzuigsnuitje.
0: Ik zag er veel meer. Kijk, moet je hier kijken.
1: Och, heb je kijk, er... kijk nou, joh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och, die hele struik zit vol. Ja, die zijn er lekker van aan het genieten.
0: Maar wat betekent dat voor die struik dan?
1: Ja, goede vraag. Kijk, wat wansen eigenlijk doen, is die eten van alles. Maar die hebben dus eigenlijk maar zo'n soort steekslurpsnuitje. Dus
0: die steken een ze in een blad?
1: In een blad, in een insect, in een stammetje. Ze kunnen dat ergens in stoppen. En dan kunnen ze het opslobberen wat erin zit. En in dit geval kan het heel goed zijn dat ze bijvoorbeeld inderdaad in die bloemknop aan het zuigen zijn. Wat ook kan, is dat ze die in een luis steken.
0: Dus, als eten?
1: Als eten, ja. Het is niet echt een heel erg kieskeurig insect. Als die een beetje kan slobberen, vindt hij het vaak best. Ja. In dit geval, deze zijn ook aan het rondwandelen.
0: Oh jee, ja. Durft hem bijna aan te raken.
1: Ja, want ze hebben wel één nadelig effect. En dat is dat ze ongelooflijk kunnen stinken. Dat is een verdedigingsmechanisme van ze. Als ik hem vast zou pakken en ik knijp een beetje, nou ja, dan ruik je dat wel even hoor.
0: Doe dat dan maar niet.
1: Nee, dat ga ik maar eens even niet doen. En dat is ook eigenlijk wel iets wat ze heel slim doen. Want ze zijn ook heel opvallend rood. En dat is ook niet voor niks. Want eigenlijk zijn ze een waarschuwing aan het uitsturen. Ik ben niet zo lekker. En dat is vooral voor vogels. Die hebben inmiddels in de gaten dat rode insecten helemaal niet lekker zijn.
0: Oké, ja, want nu het zegt, ik zie hier heel veel van die vuurwansen. Hier in die plant bij mijn radiotuin. Ze doen niet bepaald hun best om niet op te vallen.
1: Nee, het is de meest opvallende verschijning. En ik zie de musjes al langs vliegen, maar die blijven er vanaf, hè?
0: Moet ik hier iets mee of gewoon lekker laten zitten?
1: Ik zou ze persoonlijk lekker laten zitten, want het zijn vaak je bondgenoten. Heel af en toe dan heb je wel eens dat ze inderdaad je bloemknoppen aanprikken en dat je ziet dat het wat minder mooi bloeit. Maar ik moet zeggen, jouw hibiscus ziet er prachtig uit. Staat mooi in bloei. Ik denk dat je er een bondgenoot aan hebt om af en toe eens wat luizen op te peuzelen. Dus lekker laten.
0: Vuurwansen, jullie mogen blijven zitten in de radiotuin. Wel heel mooi, hè? Het is een mooie tekening heet dat geloof ik dan, op dat schild. Het lijkt inderdaad wel een beetje op een Afrikaans kunstwerkje.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Weet je wat eigenlijk een heel bijzonder feitje is van wansen, dat ik er toch even moet aanhalen, is zij paren langdurig. Soms dan zie je twee wansen die zeg maar met hun kont aan elkaar vastzitten. De ene die loopt vooruit en de andere die loopt dus achteruit. En dat daar nemen ze rustig de tijd voor. Want dat kan soms een uur of zeven duren tot, ik geloof zelfs bijna een week af en toe is er gezien dat ze met die paring bezig zijn. Dus je kan je voorstellen, als ze aan paren zijn, ja, dan gaan ze in de tussentijd maar gewoon een beetje eten, drinken, rondwandelen.
0: Dat is pas echt een passie, 7 uur met elkaar.
1: Ja, of een week.
0: Of een week.
1: Ja. Dus nee hoor, die nemen daar de tijd voor.
0: Erik, dankjewel. Mooi verhaal over de vuurwansen.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: wacht op jou.
1: Op jou heb ik gewacht om 8:05. Jij reageert op de dood van Dolly Parton. Ida Wisse, die laat me weten. Ze komt iedere week met haar liedjes voorbij op de line dance lessen. Binnenkort beginnen die weer in Geersdijk. Emiel Jansen, wat een icoon gaan we moeten missen. Ze kan zo de recycling in. Maar wat een legacy laat ze achter. Leuke liedjes, laat Emiel weten. André Pieters schrijft. Een geweldige zangeres. Een icoon. En een van mijn favorieten. Rust in vrede. En Marjan de Vouw laat nog weten. Lekker meeblaren met Jolene. Zoveel mooie liedjes. Het is een icoon.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er. Maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
14: Hey, wat is dat?
15: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
14: Doe maar duur.
15: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
16: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
15: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
19: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
18: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
7: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
18: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
28: Zeeland. Goedemorgen, zon en wolken wisselen elkaar af. En het eerste plaatselijke buitje is in elk geval al gevallen. Hou daar de rest van de dag ook rekening mee. Het wordt 23 tot 27 graden. De weg tussen Vogelwaarde en Ter Holen is straks dicht. Voor onderzoek naar dat ongeluk in juni, waarbij 3 leerlingen en een schooldirecteur omkwamen. Wat gebeurt er dan zo dadelijk? En verder in het nieuws. In Oosterland is een uienloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand. In onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Sinds deze maand is het bezit en afsteken verboden. En de Eurodag op de kermis in Tolen is terug. Vooral voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Hoor je straks over in Zeeland wordt wakker.

0: Over op Zeeland op woensdagochtend. Eric Carmen en Hungry Eyes. En straks is de weg tussen Vogelwaarde en Te Holen in beide richtingen dicht. De afsluiting is nodig voor het onderzoek naar het dodelijk ongeval van 11 juni... waarbij 3 leerlingen en een docent van de basisschool in Aksel om het leven kwamen. De politie controleert met de auto van dat ongeval of eerdere snelheidsberekeningen kloppen. Omroep Zeelands Mark Verleijden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent daar straks bij. Wat gebeurt er dan zo dadelijk op die weg?
1: Ja, eigenlijk heel simpel. Ze gaan met een auto, de auto die bij het ongeval was betrokken, gaan ze heen en weer rijden. En dat doen ze dan met verschillende snelheden.
0: Maar het is geen reconstructie. Wat is het dan wel?
1: Reconstructie? Nee, door met de auto op en neer te rijden gaan ze een soort double check doen. En je zei het al, het onderzoeksteam heeft in de tijd... het onderzoeksteam wat vandaag aan de gang gaat... die gaat kijken of de collega's van de forensische opsporing... van de afdeling verkeer op 11 juni, wat ze daar hebben gedaan... of dat allemaal klopt. Ten tijde van het fatale ongeval kwamen deze agenten naar Vogelwaarde toe om onderzoek te doen naar de sporen, om die later dan weer te interpreteren op het bureau. Ze berekenen bijvoorbeeld de snelheid waarmee de auto zou kunnen hebben gereden. En om te kijken of die berekeningen kloppen, wordt straks dus een soort, ja, dat noemen ze dan een validatieonderzoek gehouden. Dus dan wordt er gewoon gecontroleerd, gedubbelcheckt of alles klopt.
0: Wat apart is, het kan gaan regenen nu. Toen regende het volgens mij niet. Dus de omstandigheden zijn anders.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd of dat gaat uitmaken voor wat er straks aan waarneming gedaan wordt.
0: Ja. Hoe gaat dat? Want er zijn mensen bij ook straks.
1: Ja, er zijn familieleden zijn erbij. Die mogen we trouwens niet spreken. Ze worden afgehouden van de media. Ze worden gevraagd om ze niet in beeld te brengen. Die wensen ook met klem te respecteren. Dat zullen we ook zeker doen trouwens. Ja, ik denk dat het ook wel confronterend zal zijn. Want we mogen vooraf aan de proef die gedaan wordt, of het onderzoek, mogen we de auto bekijken. Maar dat geldt ook voor de familieleden. Die mogen ook de auto van dichtbij bekijken. Dus ik kan me voorstellen dat er best wel wat emotie vanmorgen bij zal zijn.
0: En ze zien die auto straks rijden.
1: Ja, aan de ene kant van de weg zal de politie staan en de media. Aan de andere kant de slachtoffers en nabestaanden. Ja, dat zal best wel pittig zijn.
0: Wat gaat hier dan verder mee gebeuren met de informatie die hier vandaag dan naar boven komt?
1: Nou, daar gaan ze mee kijken wat ze daarmee in de rechtszaak kunnen doen. Want uiteindelijk moet er onderzoek gedaan worden, dat onderzoek loopt. Om uiteindelijk tot een veroordeling te komen, zul je resultaten van dat onderzoek moeten gaan meenemen, die je dus in de rechtszaak kunt gaan gebruiken. En dit is een deel daarvan.
0: Wat weten we over die rechtszaak? Wanneer horen we wat bijvoorbeeld?
1: Nou, de eerste pro forma zitting, dat is de zitting waarbij gekeken wordt wat de stand van het onderzoek is. En die is dan ook openbaar. Die staat gepland op woensdag 23 september om 11:30 in Middelburg. Daar mogen wij dus ook bij aanwezig zijn. Dat zal grote belangstelling voor zijn, ook weer vanuit de nabestaanden, kan ik me zo voorstellen. En wellicht dat de verdachte daar zelf ook bij aanwezig zal zijn. Die is er vanmorgen niet bij, is mij al expliciet verteld. Ik ben benieuwd hoe dat straks die 23 september ook zal zijn.
0: Als we even naar vandaag kijken, die weg gaat daar straks dicht. Weten hoe laat het is en wat dan de gevolgen voor de rest van het verkeer zijn?
1: Ja, tussen 9 en 1 gaat die weg gaat op slot. Dat betekent dat het verkeer moet omgeleid wordt via de N258 en de N62. Na 1 gaat het dan weer open. Maar in die tussentijd wordt er vanaf een uur of 10, schat ik, wordt er dat onderzoek gedaan. Wordt er met verschillende snelheden gereden. Nou, dat kan volgens de politie een half uurtje duren, maar het zou ook zomaar eens anderhalf uur kunnen duren. Dus voor de zekerheid hebben ze gewoon een ruime marge genomen.
0: Mark Verleijden, je bent er straks bij. Dankjewel.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Trigger Finger en I Follow Rivers. De dood van Dolly Parton. Jouw reactie via 0118-499-999. Wim Waleboer die stuurde mij een berichtje. Mijn kleindochter en een vriendin moesten Jolene zingen op school. Nou, we gingen op vakantie naar Winterswijk en zij hebben 3 uur lang achter in de auto Jolene gezongen. Ik heb dat dus 3 uur lang gehoord. Nou, toen was ik haar wel heel eventjes beu. Maar zegt hij ook, het was een geweldige zangeres en een mooi persoon. Dan naar het weer. Met de mooie zonsopkomst vanmorgen. De lucht leek wel van goud, Mario Echthuizen.
1: Ja, mooi hè. Het is toch die verstrooiing van zonlicht in druppeltjes, in stof, wat er natuurlijk ook nog in de atmosfeer aanwezig is. Maar ja, die druppeltjes geeft het al een beetje aan, want vandaag zien we toch wel de eerste scheurtjes in het fraaie zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er zijn ook enkele buitjes. En een van die buitjes werd zojuist al door collega John Havinga bij Oost-Soeburg in de buurt gespot. En ik zeg buitjes, want de hoeveelheden zullen vandaag nog wel meevallen. De neerslag hangt samen met een verzwakte buistoring die nu vanuit België-Zeeland is ingetrokken. Een deel van de neerslag bereikt niet overal de grond. Het wordt vanmiddag 23 tot 27 graden overigens in die opklaringen bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind. En komende nacht is het vrijwel overal droog en loopt de temperatuur terug naar hooguit 17 tot 19 graden. Dus veel minder koud dan de voorgaande nachten. En er blijft ook wel wat bewolking aanwezig. Dus dat tempert natuurlijk ook de afkoeling. Morgen opnieuw zonnige periode, maar ook bewolking met nog iets hogere middagtemperaturen. Ik denk dat we rond de 27 graden kunnen uitkomen. Misschien zelfs in Zeeuws-Vlaanderen 28 bij een naar zuid krimpende wind. Ruimende wind moet ik zeggen. De atmosfeer raakt dan behoorlijk onstabiel en er gaan dan gemakkelijk enkele regen- en onmisbuien ontstaan, waarvan sommige al best wat neerslag kunnen produceren, met name in de avond. En daarbij zal ook de komende dagen het warme zeewater weer een rol gaan spelen. Nou, na donderdag zien we dat het wisselvallig blijft, met op vrijdag en zaterdag ook weer fikse buien, lokaal met onweer en meer wind uit zuidwest, en mogelijk tijdens de buien ook windstoten, met dan nog maar 20 à 22 graden.
0: Dankjewel Mario. Het is net laag water geweest in Vlissingen, nu dus weer opkomend tij, met hoogwater om 3:07. Laagwater vanavond 9:09. En de watertemperatuur op dit moment 20 à 21 graden.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. 7 minuten voor 6:30. Straks even na half... Zeven voor half negen. Straks even na 8:30 ga ik praten met een van de mensen op de kermis in Tolen. Want dan hebben ze hun eurodag weer terug. En dat is goed nieuws als je goedkoop naar de kermis wil. Gemeenten hebben weinig aandacht voor beweging van kinderen van 0 tot 4. Het is vaak geen prioriteit, zeggen onderzoekers. Maar wel belangrijk. Nou, dan maar een voorbeeld van hoe het kan.
1: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit. Zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
0: En ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor kleine kinderen. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er is niet echt een Nederlands woord voor, maar je zou het kindermarteling kunnen noemen. Een ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver, kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
0: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan die nu al bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmuisje uit Vlaardingen en de twee mishandelde kinderen in Stadskanaal. En ja, dan Dolly Parton, overleden op 80-jarige leeftijd. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Is een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis en wordt ook gezegd. Ze houdt mensen bij elkaar, van links naar rechts, van rijk naar arm. Iedereen hield eigenlijk van Dolly. Ze had gezondheidsproblemen, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Ja, Dolly Parton. Heel veel reacties komen binnen. Zelfs president Donald Trump heeft gereageerd. En die zegt dat zij de grootste was van altijd. Van de hele wereld. Zet hij zich voor het eerst misschien op de tweede plek. Dolly Parton, overleden. Ja, toch nog maar even luisteren naar Dolly.

0: Het is Dolly. And here you come again. Het is bijna 8:30.
1: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
2: Je bent groter dan je denkt.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Over een half uur gaat de weg dicht tussen Vogelwaarde en Terholen. De politie doet dan onderzoek naar het dodelijk ongeluk in juni, waarbij drie leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel omkwamen. Familieleden en nabestaanden van de slachtoffers zijn er straks bij. Met de auto van dat ongeluk controleert de politie of eerdere berekeningen kloppen. In Oosterland is een uierloods aan de Oostersteinweg voor een deel uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit en om te kunnen blussen zijn stukken van de loods met een kraan uit elkaar gehaald. De eigenaar Jan Stouten zegt tegen de PZC dat het fout ging vlak nadat de ventilatoren waren ingeschakeld, maar onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad de oorzaak is. Havenbedrijf Noord-Seaport houdt een grote onderwijstop. In Gent komen scholen en bedrijven bij elkaar om te bespreken waar behoefte aan is en welke opleidingen daarop aansluiten. En dit zegt de organisator van de onderwijstop vandaag in Gent.
8: Ik denk dat doorheen de tijd te weinig contact geweest is. Er zijn inderdaad samenwerkingen, zeker, maar die zijn fragmentair. En dat maakt eigenlijk dat door deze dag op te zetten, dat we op beslissersniveau toch wel wat mensen samenbrengen die een aantal zaken in beweging kunnen zetten.
0: Vanuit Zeeland doen Hogeschool HZ, MBO-school Scalda en University College Roosevelt mee aan die top. De havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen bieden werk aan ruim 100.000 mensen en er zijn duizenden vacatures. En reddingsdienst KNRM heeft vannacht twee mensen van een lichtboei gered voor de boulevard in Vlissingen. Ze waren erop geklommen, maar konden er door het opkomende water niet meer zelf afkomen. De politie stond ze op de kant af te wachten. En dan, zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijk een bui. Een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Water Under the Bridge van Adele. Het is woensdag, goedemorgen. Een beetje druilerig af en toe, maar ook periode met zon. Dat zit in elk geval in de verwachting. Mooi moment misschien om naar de kermis in Tholen te gaan. Die begint vandaag. En tegelijkertijd is een populaire dag ook terug van weg geweest. De 1-euro-dag. Voor 1 euro kun je dan in de attracties. Bedoeld vooral voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Maar eens even bellen met twee mensen, Hattie en Christian Witte. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor attractie hebben jullie?
2: Wij hebben de botsauto's. En we hebben een oliebollenkraam. En we hebben een suikerspin.
0: Oh, geweldig. En dat moet denk ik ook heel leuk zijn dan op de kermis voor jullie, of niet?
2: Ja, hard werken, maar zeker leuk.
0: Ja, dat harde werken noem je als eerste. Wat voor werk moet je allemaal doen dan?
2: Ja, elke week moet de attractie opgebouwd worden, verplaatst worden. Ja, en als je dan met meerdere openstaat, dan heb je best druk natuurlijk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hattie, nu dan in Tholen. Leg even uit wat de 1-euro-dag is.
1: We hebben de 1-euro-dag in het leven geroepen voor terug voor de minima. En omdat er natuurlijk heel veel aandacht is op het moment ook, dat er heel veel minima mensen zijn, hebben we zoiets van, ja kijk, dat was voor de corona, laten we dat terugbrengen, want we willen eigenlijk dat iedereen kan genieten van de kermis.
0: Want waardoor was het eigenlijk verdwenen? Want je zegt wel, corona, sinds die tijd was er geen 1-euro-dag meer. Waarom was dat gestopt?
1: Omdat je gewoon ook zag dat er de bepaalde mensen, het liep ook gewoon terug. De kermis liep gewoon echt terug. En dan hebben we gezegd van, nou, we willen het gewoon terug in het leven roepen. En dan hebben we gewoon die eurodag, die willen we er gewoon weer terug in doen.
0: Christian, 1 euro dan toch? Waarom niet gewoon gratis?
2: Ja, onze aggregaat moet ook draaien natuurlijk. Dus we kunnen natuurlijk geen verlies gaan maken.
0: Ja.
2: En de rest van de dagen zou je ook kunnen zeggen van, we doen het voor 1 euro. Maar dat is voor ons niet te doen. Dan... Ja, we moeten natuurlijk ook wel winst maken, want we zijn een bedrijf.
0: Je moet inderdaad gewoon ook brood op de plank hebben natuurlijk. En het is echt wel een gezamenlijk project van de gezamenlijke kermisexploitanten.
2: Ja, daar hebben we goed overleg gedaan. En we dachten voor die ene dag, voor 1 euro draaien, dat kunnen we wel doen. Dan goed de mensen een beetje tegemoet komen.
0: Hattie, controleer je dan ook of mensen het wel of niet zouden kunnen betalen? Dat is een beetje een gekke vraag misschien, maar ja, ik vraag het om maar even.
1: Nee, want dan komen we op het punt waar kermis voor staat. Kermis is voor sfeer en beleving, voor jong en oud. Kermis is voor iedereen. Dus dan kunnen de minima dezelfde profiteren als wat degenen die het wel kunnen betalen. Dus we willen het wel een heel sociaal aspect houden voor alle mensen onder elkaar. Om toch die sfeer en beleving te kunnen proeven dat we voor 1 middag gewoon allemaal gelijkwaardig zijn.
0: Zeg je mooi. Want dat is belangrijk voor jullie, hè?
1: Dat is voor ons heel belangrijk. En zeker in deze tijd. Want het is natuurlijk niet alleen in Tholen dat het terugloopt. Hè? Landelijk gezien loopt het gewoon terug. Ook qua alle regels en alle dingen. En wij hebben in Tholen nog de kans om zelf alles te kunnen doen. Zonder dat de gemeentes en andere dingen daarop in ons nek hijgen. Dus wij willen die kans pakken. En misschien dat er meer zijn collega's die van ons zijn van, kijk, we moeten terug dat sociale aspect, sfeer.

0: fracties doen mee. Alleen er zijn een paar altijd prijszaken. Die kunnen natuurlijk niets voor een euro weggeven. Maar die doen een korting.
1: Mooi initiatief. Blij dat het terug is. Het is goed voor jullie, ook goed voor de bezoekers, denk ik in elk geval. In Tolen bij de kermis. Daar gaat het vandaag allemaal gebeuren. De 1-euro-dag is terug. Hetty en Christian Witte, dankjewel.

Alex Warren en Passenger hier op Omroep Zeeland. Ik kreeg een berichtje van Janneke. Dat is de vrouw die van die paardenmessen maakt. Van die messen met van die mooie houtsnijwerken erop. Ze gaat weer eens wat bijzonders doen om die traditie in stand te houden. Maar wat dan? Hoor je straks van haar na Etta James.

0: Etta James en I Just Wanna Make Love To You. Ik kreeg dus een bericht van Janneke Jacobs uit Grijpskerken. Die ken je als de paardenmessensnijdster. Ze heeft ook dat mooie boek gemaakt, een tijdje terug, over de paardenmessen. En nu wil ze haar kennis eigenlijk overdragen toch aan de nieuwe generatie, begreep ik, met een snijproject. Janneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, dat snijden, dat is echt wel jouw ding, om het zo maar te zeggen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Mijn grote passie.
0: Ja, de paardenmessen. Nog heel even de geschiedenis van die paardenmessen. Hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, die droegen de boeren vroeger in hun boerenpak. En het was echt een veiligheid- en gebruiksvoorwerp op het boerenland. En het is uniek voor Zeeland en cultureel erfgoed.
0: Ja, want de mesheften die zijn heel mooi bewerkt. En dat doe jij dan bijvoorbeeld ook, hè? Waarmee het echt wel een cultureel erfgoed is. Nu heb jij een nieuw project, speciaal voor jongeren. Wat wil jij doen?
1: Nou, ik heb deze workshop al langer. Die is eigenlijk speciaal voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Dan kunnen ze bij mij een sleutelhanger leren maken. Dus dan snijden we op een sleutelhanger randjes die ook op de paardenmessen staan. Maar normaal duurt deze les 3 uur. Maar ik ga in september naar het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam. Dus we gaan het Zeeuwse erfgoed verder op het land inbrengen.
0: Jo.
1: En daar moet deze workshop, een workshop een uur korter duren dan dat hij normaal doet. Dus dan moet iets in een ander jasje. En altijd als ik iets nieuws bedenk of het moet in een ander jasje, dan doe ik dat een keer proefdraaien. En daar zocht ik inderdaad mensen voor.
0: Ja, die heb je ook gevonden, want het ging eigenlijk best snel volgens mij dat die mensen daar waren.
1: Ja, dat gaat inderdaad best snel. Ik merk ook dat er gelukkig ook bij de jeugd nog steeds en steeds meer in interesse komt voor dit unieke houtsnijwerk.
0: Wat is voor jongeren dan het interessante om daarmee bezig te zijn? Wat laten ze jou dan weten tijdens het snijden?
1: Nou, ze zeggen altijd, het is nooit saai. Je kunt hier mee maken en wat je wil. En wat de meesten zeggen, het is zo lekker om met je handen bezig te zijn. En als ik met mijn handen bezig ben, dan zit ik niet meer in mijn hoofd.
0: Oh ja.
1: En word ik lekker rustig van.
0: Ah, en ook een beetje therapeutisch dus eigenlijk. Ja, nu moet die cursus dus een uur korter. Heb je zelf al enig idee wat je er dan uit gaat halen?
1: Ja hoor, normaal hebben mensen best veel ruimte om dat hele kleine sleutelhangertje zelf te ontwerpen qua indeling. En nu heb ik die indeling er al opgezet en het aantal randjes waaruit gekozen kan worden heb ik ietsje kleiner gemaakt, zodat het allemaal wat beter te behappen is in 2 uur.
0: Ja, ik wens jou daar heel veel succes bij de proef in elk geval. En later zeker ook in Amsterdam, als je dat mooie, die kunst van het houtsnijwerken van de paardenmessen gaat overbrengen naar mensen in Amsterdam, dan weten ze eindelijk daar in de Randstad ook een keertje wat voor mooie dingen wij hier in Zeeland doen. Janneke Jacobs in Grijpskerken, dankjewel voor jouw verhaal en heel veel succes.
2: Dit is

0: zondag zijn.
1: En mijn heesters en levenslang. Omroep Zeeland en Zeeland wordt wakker. Met jouw reacties onder meer over de dood van Dolly Parton. Solange je laat weten, mijn ma deed online dancing. En vaak ook op de muziek van Dolly Parton bijvoorbeeld. Deze vrouwen zijn nu beide gaan hemelen. Ik hoop dat u vandaag veel van Dolly draait. Nou, je hebt al het een en ander gehoord. Patrick de Scherpe laat er weten. Het was een heel erg veelzijdig mens. Persoonlijk muzikaal verhaal. Ze steunde een heleboel mensen. Dat de vlag in de Verenigde Staten een week lang half stok gaat, dat zegt wel hoe geliefd zij is. En ik krijg nog een berichtje van Marty Pape. Rip Dolly, dus rest in peace Dolly. We zullen je niet vergeten. Je was een geweldige zangeres. Nou, ik sluit af met een liedje dat ik een tijdje geleden ontdekte van Dolly Parton. En er zit ook een meneer in, dat is Zac Brown. Samen zingen zij, en ik vind het een geweldige tekst, dat je gewoon jezelf moet zijn. Sla je vleugels uit, net als een kwetsbare vlinder, en ben jezelf. Dolly Parton en Zac Brown en Butterflies. We aan het einde van Zeeland wordt wakker. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland. En blijf lekker bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hey Remo!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
18: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
17: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
19: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
17: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
21: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
29: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
30: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
31: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
30: Nee, Attents met ds.nl.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met El.

0: Marillion en Kaylee. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan via je tv of online. En ja, Veerle is er dus niet, want die heeft vakantie. En nou, als ik dan naar buiten kijk, denk ik dat ze toch nog wel redelijk goed weer heeft. Met af en toe een buisje. Nou, dat is niet zo heel erg. Wil je meedoen deze uitzending? Wil je iets vragen? Wil je reageren op wat dan ook? Of wil je een foto sturen? Dat kan de hele ochtend via 0118-4999-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Billy Joel en The River of Dreams. Er komen natuurlijk reacties op het overlijden van Dolly Parton. Irene zegt, we hopen veel liedjes van Dolly te horen deze week. Nou, ik zal er elk uur eentje draaien. En als je een speciaal nummer wil horen, laat het dan maar even weten via 0118-4999-99. Kijk ik wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 26 augustus in de geschiedenis. Tijdens de Franse Revolutie nam de Nationale Vergadering op 26 augustus 1789... de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aan. Dus de Declaratie van de Rechten van de Mens. En daarin werden ideeën als vrijheid, gelijkheid en volkssoevereiniteit vastgelegd. Een belangrijke voorloper van de moderne mensenrechten. In 1920 op deze dag krijgen de vrouwen stemrecht in de Verenigde Staten. En op 26 augustus 1920, daarmee kregen vrouwen dus in de Verenigde Staten formeel het recht om te stemmen. En die dag wordt in de Verenigde Staten nog steeds gevierd als Women's Equality Day. En als laatste wordt op deze dag in 1979 Jan Raas in Valkenburg wereldkampioen wielrennen.

Albanen, It's My Life. Deze Nigeriaanse rapper studeerde in 1990 af in tandheelkunde in Zweden. En kreeg toen hij eenmaal deze hit had de bijnaam de zingende tandarts. Hij wordt 69 vandaag. Nou, ik heb een hele lijst jarigen. Want Melissa McCarthy, de actrice en comedienne van Bridesmaids en Gilmore Girls is ze bekend. Zij wordt 56. Macaulay Culkin, het kind uit Home Alone, is inmiddels geen kind meer, want hij wordt 46. Chris Pine, Captain Kirk uit Star Trek, wordt 46. Marga Bult, de Nederlandse zangeres. Je kent haar van Beep en het Eurovisie Songfestival. Zij wordt 70. Hans Klok, de illusionist, wordt 57. Buddy Vedder, de Nederlandse acteur, danser, zanger en presentator, blaast 32 kaarsjes uit. Koen Verweij, lange baanschaatser, marathonschaatser, inlineskater, wordt 36. En Martien Meiland, nou ja, interieurontwerper, presentator, tegenwoordig meer mediapersoonlijkheid, die wordt vandaag 65.

0: Dolly Parton en You Are. En er zijn al meerdere verzoekjes binnengekomen. Ja, ik draai er één per uur, dus we kunnen natuurlijk niet gewoon 20 Dolly Partons achter elkaar draaien.
1: Waarom eigenlijk niet?
0: Nou, ja, nee, dat vind ik dan weer een beetje te gek. Ja, ondertussen hoor je inderdaad Remco al, dus we gaan naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. Op de weg tussen Terholen en Vogelwaarde begint zo het politieonderzoek over het ongeluk in juni. Drie leerlingen en een schooldirecteur kwamen toen om nadat ze waren geschept door een auto. Met die auto van het ongeluk controleert de politie zo dadelijk of metingen kloppen. Familie en nabestaanden zijn er straks bij en de weg tussen Terholen en Vogelwaarde is zeker tot 1 uur vanmiddag dicht. Havenbedrijf Noord-Sierpoort houdt een grote onderwijstop. In Gent komen scholen en bedrijven bij elkaar om te bespreken waar behoefte aan is en welke opleidingen daarop aansluiten.
3: Ik denk dat doorheen de tijd te weinig contact geweest is. Er zijn inderdaad samenwerkingen, zeker, maar die zijn fragmentair. En dat maakt eigenlijk dat door deze dag op te zetten, dat we op beslissersniveau toch wel wat mensen samenbrengen die een aantal zaken in beweging kunnen zetten.
1: Zegt de vrouw die het allemaal organiseert. Vanuit Zeeland doen Hogeschool HZ, MBO-school Scalda en University College Roosevelt mee aan die top. De havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, daar zijn duizenden vacatures op dit moment. De populaire 1-euro-dag bij de kermis in Tholen is terug. En dat is voor het eerst sinds de coronaperiode. Door stijgende prijzen is een kermisbezoek voor gezinnen soms onbetaalbaar. En de kermisexploitanten leggen geld bij elkaar om kinderen uit die gezinnen ook een leuke middag te geven.
4: Kermis is voor sfeer en beleving, voor jong en oud. Kermis is voor iedereen. Dus dan kunnen de minima dezelfde profiteren als wat degenen die het wel kunnen betalen. Dat we voor één middag gewoon allemaal gelijkwaardig zijn.
1: Op andere dagen geldt het gewone tarief. En in onze regio komen 3 momenten om vuurwerk in te leveren. Bijna alle consumentenvuurwerk is sinds deze maand verboden. Wie nog vuurwerk heeft, kan dat komende dinsdag afgeven in Terneuzen, op woensdag in Middelburg en dan op maandag 7 september in Bergen-op-Zoom. Er zijn ook andere momenten elders in het land. Volgens het Rijk gaat het om een eenmalige inleveractie. En het weer in Zeeland. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijk een bui, een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Max en Andy, Grammar and the Thing I Love. Wij spelen het spel Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Pak je telefoon er maar bij. Het is kermis in Tholen en speciaal voor gezinnen die het niet zo breed hebben. Hebben ze een dag, een middag voor de kinderen met een speciale prijs. Hoeveel betaal je dan als je naar de kermis gaat per attractie? 0118-4999-99. Nou, ze doen het weer voor het eerst sinds de coronaperiode. Want door stijgende prijzen is een kermis...

0: John Mayer en Perfectly Lonely. Op de kermis in Tolen kunnen gezinnen die het niet zo breed hebben terecht voor een bijzondere middag. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Uit Kampeland.
0: Oh, dus niet uit Tolen.
1: Nee, dat is ver.
0: Wat is er zo bijzonder aan deze middag?
1: Dat alle kinderen, of in ieder geval mensen met een niet zo brede portemonnee, daar voor een euro terecht kunnen.
0: Ja, 1 euro, ja, wel per attractie, hè?
1: Ja, per attractie, ja.
0: Het is niet zo dat je voor 1 euro de hele middag daar rond kunt lopen.
1: Nee, dat zou helemaal te gek wezen natuurlijk.
0: Precies. Nou, 1 euro, dat is natuurlijk niks. Want ik denk dat de meeste attracties, ja... Nou ja, 5 euro, rondje draaimolen misschien 4 euro.
1: Nou, dat bedoel ik. Maar als je natuurlijk met 3 of 4 kinderen bent, is dat gauw een hoop geld, hè?
0: Ja, want het duurt ook allemaal niet zo lang dat je erin zit, hè?
1: Nee.
0: Alhoewel je bij sommige attracties het gevoel hebt dat het wel heel lang duurt, moet ik zeggen. Dini, het levert jou in elk geval een plekje in de verloting op, dus blijf.

0: Ilse de Lange en Get It Right. Roger van Gemert uit Soeburg, Paul van Rooyen en Paul van Dijken uit Vlissingen. Drie Zeeuwen doen dus mee in het Nederlands team met het WK Backgammon in Londen. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ik heb het even op moeten zoeken, want ik dacht, wat is backgammon ook alweer? Oud bordspel voor twee spelers. Het doel is om al je 15 stenen over 24 punten naar je eigen thuisvak te verplaatsen. En ze als eerste van het bord af te spelen.
1: Het
0: spel combineert geluk door het gooien van dobbelstenen met tactiek en strategie.
1: Dat is helemaal waar.
0: En hoe lang doe jij dit al?
1: Dit speel ik nu 36 jaar.
0: Zo.
1: Ja.
0: En hoe is het ooit begonnen?
1: Ja, op Schaak en Soeburg eigenlijk. Er waren er een paar geïnteresseerd in dat spel. Wat is dit dan? En ook met het idee van we willen wel eens kunnen winnen van een wereldkampioen. En dat gaat ons met schaken echt niet lukken. En als je dan een beetje geluk met de dobbelstenen krijgt, dan is het mogelijk.
0: Ja, want met schaken, daar heb je niks met geluk te maken eigenlijk, hè?
1: Helemaal niet.
0: Nee. En vind jij dit dan leuker dan schaken?
1: Ik vind dit leuker dan schaken, jazeker. Ja, ik vind het, schaken vind ik wel mooier, maar ik vind dit echt leuker.
0: Ja. En dan vind ik het eigenlijk wel heel sterk dat er in het Nederlandse team maar liefst drie Zeeuwen zitten.
1: Ja, dat heeft iets te maken met motivatie voor een teamspeler. Er zijn nog genoeg andere goede spelers in Nederland, maar die hebben geen zin om van elkaar te leren. En de mensen die voor dit team spelen, en er zitten nog drie reserves die niet in Londen zijn, die zitten allemaal in een groepsapp om van elkaar te leren. En dan kan je dus mee. Daar komt het op neer.
0: Ja, en andere Nederlanders, waar komen die vandaan?
1: Misha komt uit Friesland origineel. Rolf uit Amsterdam. Christian die komt uit Arnhem, die woont nu in Bemmel. En Peter die komt origineel uit Brabant, die woont nu in Huizen, Noord-Holland. En mis ik er nog één.
0: Je zit nu op 7 in totaal.
1: Ja, dat zijn ze.
0: Ja. En hoe gaat het nu in Londen? Of moet ik zeggen, hoe ging het?
1: Nou ja,
0: zitten jullie nog in de race?
1: Op het moment zijn we op een of andere manier geplaatst voor de kwartfinale. Die begint om 11 uur lokale tijd.
0: Nee, Roger.
1: Dus eigenlijk gaat het fantastisch.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ja. Nee. Gisteren wedstrijd tegen een heel groot land. In grootte dan, maar ook in sterkte. Van Amerika gewonnen. En die ronde die stond eigenlijk vanochtend al op YouTube. Dus de mensen die er zin in hebben, kunnen dat nakijken.
0: En dan kom je dit team nu niet meer tegen?
1: Die zijn eruit, wij hebben ze uitgeschakeld.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, het is nu nog koud. We moeten straks tegen Oostenrijk. En als we dat niet winnen, dan is het klaar.
0: En wie is op dit WK de grote kanshebber?
1: Ja, dat maakt nou niet meer uit. Als je de laatste 8 haalt, dan heb je echt dus inderdaad de mensen die goed kunnen gooien op dit moment, die in vorm zijn en ook goed spelen. Dus eigenlijk is het, we hebben echt gewoon een 8e kans om het te winnen.
0: Geweldig.
1: Net als de andere 7.
0: Ja, en er is dus niet één land op de wereld dat bekend staat omdat ze heel goed zijn.
1: Ja, Japan, Denemarken. Maar Denemarken is er al uit. En Japan zit in de laatste 8. Als we winnen zouden we die tegen kunnen komen in de halve finale. Maar Amerika was er één. Maar ja, die hebben wij weggeslagen. Dus dat was wel lekker. Dus op de dag kan alles gebeuren. Daar komt het een beetje op neer.
0: Het wordt heel spannend.
1: Het wordt heel spannend, ja.
0: En hoe is het qua sfeer daar? Is dat heel gezellig of is het doodstil?
1: Het is aan de ene kant is het doodstil, maar je hoort wel altijd dobbelbekertjes geschudden. Want je moet met dobbelstenen spelen en je mag niet uit de hand gooien.
0: Oh ja, maar het is dus niet dat er mensen ook je aanmoedigen, teamleden bijvoorbeeld?
1: Nee, er staan niet mensen met ratels achter ons, maar je mag supporters mogen gewoon kijken. Maar ze worden wel geacht stil te zijn, dat dan weer wel.
0: Roger, 11 uur plaatselijke tijd. Ja, Londen, het is nu 1 uur vroeger bij jou, hè? Dus nog even. En als je dit wint, wat dan?
1: Ja, dan zitten we in de halve finale.
0: En die
1: dat is dan... Die zal dan om 13:30 zijn, denk ik. Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. Eerst deze ronde.
0: Nee. En de finale, is dat ook vandaag?
1: Dat is ook vandaag, ja. Die zal om 16:45 beginnen.
0: Ik hoop eigenlijk dat we jullie nog helemaal euforisch gaan bellen.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Roger, laat het geluk met de dobbelstenen met jullie zijn. En de tactiek en de strategie in je hoofd. En heel veel succes.
1: Ja, nou, super bedankt Elsa.
0: Het Nederlandse team in de kwartfinale op het WK Backgammon in Londen met drie Zeeuwen daarin.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile om 3:03. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hé, hey, wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Jenna Spyro en de Material Lover. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland op je radio. Maar je kunt ook meekijken online of via je tv. Veerle die nam een kijkje, zoals elke woensdag weer, in een museum in Zeeland. Daar werd één museumstuk in de spotlight gezet. En vandaag is dat in het oude brandspuithuis in Seroeskerke.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: of you.
1: Ed Sheeran in the shape of you. Het oude brandspuithuis in Seroeskerke op Walcheren geeft een beeld van de geschiedenis van het dorp, de omgeving, de brandweer en rouw door de tijden heen. En Veerle bracht dit museum een bezoekje.
2: Het brandspuithuis in Seroeskerke op Walcheren bestaat dit jaar 100 jaar. En ik heb een afspraak gemaakt met Aart. En Aart, ik heb jou gevraagd om iets uit te kiezen en misschien wel iets wat past bij 100 jaar brandspuithuis. Wat heb je dan?
3: Ja, we hebben 100 jaar brandspuithuis en we hebben zoveel om te laten zien dat het niet past in een uitzending. Dus ik had zoiets, wat past er nou bij 100 jaar? En waar heb ik wat over te vertellen? Dus ik heb een oorkonde. Dit is een kopie van de oorkonde die de brandweermensen hebben gehad van bijna alle brandweerposten op Walcheren. Toen op 17 mei in Middelburg er een hele grote brand ontstond in het begin van de oorlogsjaren. En dit is zo bijzonder en zo mooi dat ik zoiets had van, nou, dat is een passende. Omdat eigenlijk Middelburg in brand stond op de 17e mei in 1940. En bijna alle brandweerkorps op Walcheren daar ook een rol in hebben gespeeld. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi en passend in die 100 jaar brandspuithuis. Want ook Seroeskerke, brandweer Seroeskerke, is daarbij geweest en is er naartoe gegaan. En dit is natuurlijk een mooi stukje papier, maar eigenlijk ook iets heel tastbaars is dit mooie bronzen beeld. En dat bronzen beeld, dat hebben de brandweermensen van Middelburg destijds geschonken aan hun toenmalige plaatsvervangend commandant na de oorlog voor zijn inspanningen in de oorlogsjaren. Dus dat is eigenlijk ook wel een heel mooi tastbaar monument bijna.
2: Ja, want dus op die dag in 1940 zijn eigenlijk alle brandweerlieden hier eigenlijk van heel Walcheren, die werden opgeroepen en die zijn allemaal naar Middelburg gegaan. Was nergens meer een brandweerman thuis?
3: Nou, dat weet ik niet zeker. Dat denk ik ook niet. Er waren best nog wel brandweermensen thuis. Maar in die oorlogsjaren, begin van de oorlogsjaren, heeft Middelburg het heel zwaar te verduren gehad. De stad Middelburg heeft een aantal dagen gebrand. En niet alleen de Middelburgse brandweer kon dat af. Dus we hebben heel veel collega's hebben daar hun steentje bijgedragen destijds.
2: En op deze oorkonde is dan ook, ja, je ziet een plattegrond eigenlijk. Ja, een beetje anders getekend, maar dan met vlammen erin van Middelburg. En dan staat er Veren, Domburg, Koudekerken, Sint-Laurens, Westkapelle, Vlissingen, Grijpskerken, Biggekerken, Meliskerken, Aagtekerken, Goes, Soeburg, Zoutelanden, Seroeskerken en Oostkapelle. Dat is natuurlijk echt heel veel. Om hoeveel brandweermannen ging dat wel niet?
3: Eerlijk gezegd niet zeker hoeveel dat er waren. Maar dat zijn er heel veel geweest in de oorlogsjaren.
2: Gebeurt het nog wel dat er mensen hier in het museum komen en die zeggen, goh, ik weet mijn oom of mijn vader van die oorkonde, die zijn daar geweest.
3: Ja, daar zijn mensen die dat herkennen. Sowieso het verhaal natuurlijk van 17 mei in Middelburg wordt herkend door velen. Maar er zijn ook veel mensen die hebben wel een familielid of dat gehoord van een familielid dat zij inderdaad een bijdrage hebben geleverd in die oorlogsjaren.
2: Dus dat roept zeker nog wat op. En dat is ook echt onderdeel van 100 jaar brandspuithuis hier in Seroeskerke.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dolly Parton en Here You Come Again. Het is 10:30, tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Kilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De weg tussen Terholen en Vogelwaarde, de N290, is op dit moment afgesloten. De politie doet daar onderzoek naar het ongeluk dat in juli plaatsvond. Drie leerlingen en een schooldirecteur kwamen daarbij om nadat ze waren geschept door een auto. Met de auto van dat ongeluk controleert de politie of metingen kloppen. Familie en nabestaanden zijn erbij. De afsluiting duurt zeker tot 1:00 vanmiddag. De gemeente Tholen en het COA werken samen aan een noodlocatie voor de opvang van asielzoekers. Bij het gebouw aan de Postweg moeten zo'n 150 asielzoekers worden opgevangen. De gemeente gaat de komende 5 weken in gesprek met omwonenden. De opvang is bedoeld voor een periode van 2,5 jaar. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht 2 mensen van een lichtmast moeten halen bij het badstrand in Vlissingen. Het tweetal was daar opgeklommen om foto's te schieten, maar raakte ingesloten door het water. Omdat de batterij van hun telefoon leeg was, konden ze niet om hulp vragen en het duurde 1,5 uur voor iemand de 2 opmerkte. Daarna kon de reddingsdienst in actie komen. De redders uit Breskes hebben de 2 naar de kant gebracht, waar ze stevig zijn toegesproken door de politie. Begin september kun je je vuurwerk inleveren. Bijna alle consumentenvuurwerk is vanaf deze maand verboden en daarom heeft het Rijk een eenmalige inleveractie opgezet. Wie nog vuurwerk heeft, kan dat komende dinsdag afgeven in Terneuzen, op woensdag in Middelburg en op maandag 7 september in Bergen op Zoom. En dan het weer in Zeeland. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af met plaatselijk een bui. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht op onze website omroepzeeland.nl of in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Amy is dansleiding bij de dansvereniging in Oost-Soeburg en ze heeft al een dansgroep voor kinderen en jongeren met een beperking vanaf 13 jaar. Maar nu zijn er plannen om dat uit te breiden. En ze is hier. Amy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij met dans?
1: Ja, ik dans eigenlijk al mijn hele leven. Toen ik kon lopen, heeft mijn moeder me op dansles gezet, al sinds dat ik 2 ben. En nooit gestopt.
0: Nooit gestopt. Eerst gewoon thuis en nu?
1: Ja, vanaf 2 jaar begon ik dan in Middelburg bij een dansschool. En volgens mij toen ik 1 jaar of 6 was, ben ik dan naar Deals in Oost-Soeburg gegaan. Ja.
0: En daar is het gebleven?
1: Ja.
0: Ja. Wat is er zo leuk aan dans?
1: Ja, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel als ik niet dans, dat ik dan soort van mijn gevoel of zo niet kan uit of zo. Ik ben altijd rustig na een dansles. Dan denk ik altijd, oh heerlijk, ik heb en bewogen en ik voel me weer een beetje rustig in mijn hoofd.
0: Oh, je had ook op ballet kunnen gaan bijvoorbeeld,
1: hè? Ja, dat is waar. Ja. Nee, ja, ik weet niet. Ik ben dan, dat is denk ik iets te saai voor mij dan.
0: Het gaat ook om de muziek.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hebt al een dansgroep voor kinderen en jongeren met een beperking vanaf 13 jaar.
1: Ja.
0: Hoe groot is die groep?
1: Nou, toen ik daar begon, dat is 6 jaar geleden, waren we denk ik met 15. Toen zijn we op den duur zijn we naar 19 gegaan. Maar nu helaas wordt die groep ook kleiner. Want ja, iedereen wordt ook ouder en gaat stoppen, andere plannen, werken. Dus nu zijn we met die groep met 10. Dus,
0: vind ik nog een hele groep.
1: Ja, dat zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar jij dacht, er is ook nog een groep die net iets jonger is en die staat misschien ook te trappelen.
1: Ja, we hebben wel eens vaker de vraag gehad. En eerst dacht ik, wordt dat niet te veel? Want het is natuurlijk best wel lastige doelgroep soms. Want ja, die kinderen zijn natuurlijk allemaal, hebben andere begeleiding nodig. Maar toen dacht ik, weet je, waarom ook niet? We doen het. Die kinderen willen ook gewoon dansen. En ja, er is eigenlijk zo weinig voor dat soort kinderen dat ik denk, ja, het is toch wel heel erg leuk als het dan toch wel kan.
0: En gaat het om kinderen met een verstandelijke beperking of ook een lichamelijke?
1: Nou, het kan eigenlijk in principe allebei. We hebben bijvoorbeeld die groep die we nu hebben, bijvoorbeeld kinderen met autisme, waar we hebben ook gewoon mensen die lichamelijk wat hebben, verstandelijk, maar ja, ook gewoon bijvoorbeeld iemand met epilepsie. Het kan eigenlijk in principe allemaal. Gewoon iemand die net iets meer begeleiding nodig heeft en bij een normale groep het eigenlijk net niet lukt, dan kan het hier wel.
0: Ja. Maar dat lijkt me voor jou ook, dat je er dan toch het een en ander vanaf moet weten. Wat je wel of niet kunt met, niet eens met de groep, maar eigenlijk per persoon.
1: Ja, eigenlijk kijken we altijd gewoon begin van het jaar. Mocht er bijvoorbeeld nieuwe zijn, dan vraag ik altijd aan ouders van, goh, waar moeten we rekening mee houden? Zijn er dingen die ik moet weten? En over het algemeen zeggen altijd ouders, nee hoor, het komt wel goed. En dan gaat het eigenlijk gewoon supergoed. En voor de een hoef ik het 1 keer uit te leggen. En voor de ander leg ik het 10 keer met alle liefde uit. Ja, het is gewoon voor iedereen heel anders. En moet ik ook zeggen dat iedereen elkaar ook heel erg helpt. Dus de ene die het in 1 keer oppakt, die helpt dan iemand die het lastiger vindt. Die zegt dan, dit was het. Dus eigenlijk, ondanks dat je het...
0: Als jij epilepsie zegt, dan denk ik meteen van, nou, dan moet je misschien met de lichten ook een beetje opletten.
1: Ja, klopt. Dat geven wij ook altijd aan tijdens de voorstellingen. Van, we willen geen flikkerlicht. Blauw licht is vaak ook een trigger. En dan meestal houden ze daar gewoon altijd rekening mee.
0: Want het is niet zomaar 1 keer per week oefenen. Nee, je werkt wel ergens naartoe.
1: Ja, we willen wel altijd naar het optreden werken.
0: En dat is natuurlijk dan toch een soort hoogtepunt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat dit niet alleen om kinderen uit Oost-Soeburg gaat.
1: Nee. Het liefst zou ik zeggen heel Zeeland, maar dat is natuurlijk wel een beetje heel groot. Maar ja, we hebben heel veel kinderen ook uit Middelburg, Vlissingen, ja ook wel Soeburg. Maar dat is wel natuurlijk een wat kleiner, want je hebt meer woningen zitten met begeleiding in Middelburg en Vlissingen. Dus buitenom die plaats is natuurlijk ook iedereen welkom.
0: Vakantie is voorbij.
1: Ja.
0: Je bent alweer begonnen?
1: We beginnen maandag met de eerste les. Ja.
0: En kunnen er nog kinderen bij?
1: Ja, zeker. Ja, zoveel als die willen, zeg maar.
0: Ja, nou weet wat je zegt. Want ik kan me voorstellen als er ineens 60 staan te wachten.
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel veel. Dat verwacht ik ook niet. Maar we hebben nu 4 aanmeldingen. Dus dat is al wel een leuk begin. En,

0: ja, we hopen natuurlijk snel te kunnen uitbreiden.
1: Ja. Kinderen van 7 tot 12, dat is wel iets heel anders, ook denk ik qua muziek,
0: ja,
1: dan kinderen van, of kinderen, ja, jongeren vanaf 13 jaar.
0: Ja. Ja, heel anders. Maar ik denk dat het wel goed moet komen.
1: Heb je al in gedachten wat je gaat doen?
0: Ja, ik ben altijd een beetje al aan het kijken. Dus ik heb al wel wat liedjes. Maar ik doe het ook niet alleen. Want dat is natuurlijk bij zo'n groep niet te doen. Dus we moeten dan nog wel een beetje met elkaar afstemmen. Maar we dachten, we gaan gewoon eerst zien wat de groep is. En dan kunnen we altijd op dat dan kijken van wat gaan we dan doen.
1: Ja, voor K3 zijn ze in elk geval te oud, hè?
0: Nou, moet ik zeggen, sommigen vinden het toch wel leuk om K3 nog te luisteren, hoor. Vind ik stiekem zelf ook nog hartstikke leuk.
1: Dus er zit er misschien wel eentje tussen.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Als iemand zich aan wil melden, moet hij gewoon langskomen? Of
0: langskomen mag. De les is op maandag van 5 tot 4:15 in de Quickstart. Maar eventueel via de website een mailtje sturen kan ook altijd.
1: Wens ik jou een hele mooie eerste les toe.
0: Ja, dat komt helemaal goed.
1: En heel veel plezier dit seizoen.
0: Ja, dank u wel.
1: Nieuwe dansgroep dus, speciaal voor kinderen met een beperking van 7 tot en met 12 jaar.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Sykes, een oceaan. En daarmee wordt het 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Hé, hey, wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
17: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. De veiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: Kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Shakira en Zoo. Goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. Met daarin natuurlijk ons spelletje Check de Plek. Ja, ik vind het steeds lastiger worden. Want maandag dacht ik, nou, dat is een opgave. Is misschien een beetje moeilijk. Nou, die bleek heel moeilijk te zijn. Gisteren dacht ik, we doen hem wat makkelijker. Nou, toen duurde het dan nog bijna een half uur voordat het geraden werd. Dus nu denk ik van, nou, deze, dat moet gewoon lukken in een paar minuten. Dus dat is voor straks. Check de plek. We zoeken weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Chef Special en In Your Arms. De molen in Oosterland heeft het een tijdje zonder molenaar Adrie Bal moeten doen. Maar hij is terug. Adrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Want je had even wat lichamelijke strubbelingen, hè?
1: Ja, precies. Zat de laatste tijd een beetje tegen. En vandaar dat ik de molen niet kon bedienen.
0: Ja, 5 omleidingen heb je gehad. Dat is niet niks.
1: Nee, dat is aardig wat.
0: En
1: het plan was 3, maar het zijn er toch 5 geworden.
0: Maar goed, als je 1 keer op de operatietafel ligt, dan merk je daar toch niks van?
1: Nee hoor. Je hoeft alleen maar te liggen daar en de rest doen ze zelf. Dus dat, er is niet zoveel moeite voor nodig.
0: Ja. En nu, terug op de molen?
1: Ja, gedeeltelijk dan, hè? Want met het zware werk, dat doen dan de leerlingen dan nog voor me. Want echt de molen op de wind zetten.
0: Ja.
1: Dat is nog een beetje te hoog gerepen voor me.
0: En wat is de molen op de wind zetten?
1: Nou, bijvoorbeeld, dus het wiekenkruis moet altijd op de wind staan om te kunnen draaien. Dus,
0: ja?
1: als de wind gedraaid is en je moet de kap gaan draaien, je moet die wieken naar de wind gaan draaien, dat is vrij zwaar werken. Dus dat mag ik nog even niet doen, maar dat komt later wel, denk ik.
0: Ja, maar eigenlijk is alles op een molen redelijk zwaar werk, toch?
1: Ja, meeste wel, maar ja, ik kan steeds meer, dus ik kan steeds meer gaan doen. Maar echt de zware klussen, die laat ik nog aan iemand anders over.
0: Oké, traplopen gaat goed?
1: Traplopen gaat prima, ja.
0: Want in een molen zijn dat altijd van die, ja, toch van die benauwde trapjes, hè?
1: Ja, nee, die zijn niet echt gericht op toerisme, om zo maar te zeggen. Dat was vroeger gewoon voor de molenaar en voor de rest hoefde dan niemand op, dus... Dat is niet echt zo luxe uitgevoerd.
0: Dat is nu wel anders dan.
1: Dat is nu wel iets anders, ja.
0: Ja. En als er op... Ja, ik weet niet wat de vakterm is, maar ik zeg het altijd... De lappen die op de wieken zitten.
1: De lappen. De zeilen.
0: De zeilen. Oh. Gaat dat wel, of is dat ook nog te zwaar?
1: Ja, dat zou wel gaan, maar dat ik laat de leerlingen dat voorlopig nog maar even doen.
0: Oh ja, maar die vinden het misschien ook leuk dat ze meer mogen doen.
1: Ja, maar die mochten toch wel alles al doen, hoor. Dat maakt niet uit, want als er een leerling is, die doet het meeste werk. En dan zit ik er een beetje naar te kijken of het nog een beetje de goede kant op gaat.
0: Oh ja. Is het vandaag een goede dag om te draaien?
1: Het zou vandaag best een goede dag zijn, ja. Ja. Nou, vandaag zijn we er dan niet, maar qua wind zou het nu wel kunnen, ja.
0: Ja. Ja. Nou, elke zaterdag ben je er wel, hè?
1: Ja, voorlopig, want normaal, voor die operatie was ik 3 keer in de week op de molen. En nu alleen op zaterdag, omdat er dan ook een leerling is. En in dit geval is Maya meestal op zaterdag. En die doet dan een beetje het werk voor me.
0: Ja, en een leerling, dat is iemand die nog geen diploma heeft.
1: Ja, die is in opleiding voor de topmolenaar.
0: Ja, maar het is natuurlijk al mooi dat er dan zijn, hè?
1: Ja, nee, precies. Precies, en eigenlijk zijn er nog veel te weinig. Dus als er nog luisteraars zijn die eventueel een beetje interesse in de molen hebben, die mogen altijd even langskomen bij de Oosterlandse molen of welke molen dan ook.
0: Oké, in dit geval in de Oosterlandse molen dus aankomende zaterdag. Wie weet staat er een hele rij op je te wachten, Adrie.
1: Dat zou niet gek zijn.
0: Dat zou niet gek zijn, hè?
1: Dat
0: nee.
1: Zou niet gek zijn.
0: maar ik denk dat je ook niet met pensioen wil, hè?
1: Nee joh. Als ik koud ben, dan ga ik met pensioen.
0: Oké. Okay. Nou, heel veel plezier aankomende zaterdag. Ik hoop dat er een goede wind staat dan.
1: Ja, precies. Dat hebben we altijd wel nodig. En met wat minder wind zit er wat meer zeil ervoor, hè?
0: Dat is waar. Een lap, hè?
1: En een lap ervoor, ja.
0: Molenaar Adrie Bal uit Oosterland. Hij is dus terug op de Oosterlandse molen.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen, Zeeland.

Niall Horan en de Dinner Party. Ja, dit is echt grappig nieuws, vind ik tenminste zelf. Want Max Verstappen neemt het tegelijkertijd op tegen 100 amateurkarters. De viervoudig Formule 1 wereldkampioen die begon zijn racecarrière in het karten. En hij rijdt op 16 september een speciale Max versus 100 race op het circuit van Silverstone. Wat gaat er gebeuren? Nou, 100 deelnemers staan er klaar. En Max die start helemaal achteraan. En nou, degene die dus meedoen, dat zijn racefans, maar ook Red Bull atleten, influencers en andere beroemdheden. En organisator Red Bull spreekt van de grootste kartrace ooit. Verstappen zegt, ik heb een groot deel van mijn leven besteed aan karten. Dus het is altijd leuk om terug te keren. Je leert daar alle basisvaardigheden. Starten, verdedigen en inhalen. En hij hoopt zelf te profiteren van zijn jarenlange ervaring. Hij zegt, ik heb het zo lang gedaan, waarschijnlijk groei ik er vanzelf weer in. En ik kijk ernaar uit om de chaos te zien die zich voor mij ontvouwt. Ja, een parcours voor 100 coureurs. Het is nooit eerder gedaan. En een unieke ervaring dus om Max Verstappen jacht te zien maken op de andere deelnemers. Ja, het is nog maar af te wachten of die wint natuurlijk. Hè? Hey.

0: Dolly Parton en Kenny Rogers en Island in the Stream. En Andrea stuurt nog een appje. Jammer van de droevige gelegenheid, maar heerlijk de muziek van Dolly. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is 11:30. We spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De weg tussen Terholen en Vogelwaarde, de N290, is op dit moment afgesloten. De politie doet daar onderzoek naar het ongeluk dat in juni plaatsvond. Drie leerlingen en een schooldirecteur kwamen daarbij om nadat ze geschept waren door een auto. Met de auto van het ongeluk controleert de politie of metingen kloppen. Familie en nabestaanden zijn erbij. De afsluiting duurt zeker tot 1:00 vanmiddag. De gemeente Tholen en het COA werken samen aan een noodlocatie voor de opvang van asielzoekers. Bij het gebouw aan de Postweg moeten zo'n 150 asielzoekers worden opgevangen. De gemeente gaat de komende 5 weken in gesprek met omwonenden. De opvang is bedoeld voor een periode van 2,5 jaar. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht 2 mensen van een lichtmast moeten halen bij het badstrand in Vlissingen. Het tweetal was daar opgeklommen om foto's te schieten, maar raakte ingesloten door het water. Omdat de batterij van hun telefoon leeg was, konden ze niet om hulp vragen. Het duurde 1,5 uur voor iemand de 2 opmerkte. Daarna kwam de reddingsdienst in actie. De redders uit Breskens hebben de 2 naar de kant gebracht, waar ze stevig zijn toegesproken door de politie. Het buitenbad van het Wissebad in Wissekerke gaat eerder dicht dan gepland, meldt de gemeente Noord-Beveland. Bij een reguliere controle is ontdekt dat de waterkwaliteit op dit moment niet voldoet aan landelijke normen. Dat komt volgens de gemeente door een technisch mankement. Het badseizoen zou lopen tot 11 september, maar het bad is sinds afgelopen weekend al gesloten. Voor de kinderen die zwemles volgen aan het Wissebad is een oplossing gevonden. Zij kunnen lessen en afzwemmen bij het Omnium in Goes. En dan het weer in Zeeland. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af met plaatselijk een bui. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuwsnieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek

0: dance all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht. Een buurtschap, een plek waar niemand woont. Het kan allemaal. Nou, maandag en dinsdag waren de opgaves of de aanwijzingen blijkbaar niet heel duidelijk. Nou, ik denk dat het vandaag wel anders is. Dus als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499-999. Appen mag natuurlijk ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Trillende grond. 0118-499-999. Trillende grond.

0: Sharon, de Shoop Shoop Song. It's in his kiss. En wij zitten midden in ons spelletje. Check de plek. Ik zie op de app al allerlei dingen binnenkomen. Nou, eigenlijk zie ik twee verschillende dingen binnenkomen. Maar de telefoon gaat altijd voor, dus trillende grond. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Ik dacht Schuddebeurs.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Oei.
0: Nee, dan ga ik eens kijken wat Erik ervan maakt. Erik, goedemorgen.
2: Ik zat gisteren op een bepaalde plek. Ik denk dat het een Rilland is.
0: En dat is inderdaad helemaal goed.
2: Ja, dat kon niet anders.
0: Nou, leg het even uit.
2: Ja, ril. Er zitten rillen van het land dat rilt.
0: Ja. Nou, eens even kijken. Theo, wat dacht jij?
3: Beveland, Noord of Zuid Beveland.
0: Ja, zie je, want dat zag ik op de app binnenkomen. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad ook wel trillende grond. Dat vond ik ook heel mooi gevonden. Maar nee, het is dus echt Rilland wat we vandaag zochten. En dat betekent dat Erik vrijdag een van onze finalisten is.
2: Prima.

0: www.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig!
1: Aan de oever van de Oosterschelde is de schoolekster geen zeldzame verschijning. Maar Jan maakte een foto met wel heel veel vogels erop. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En het is wel een echte foto, hè? Het is geen AI.
2: Nee, zeker. Ik kwam langs een dikkerie en ik zag een paar schoolartsen zitten. En eindje van, er zat er nog veel meer. En toen kreeg ik eens goed, ik kon zo lang Italië. Dus toen ben ik een eindje deuren reed. En toen heb ik mijn camera gepakt en toen ben ik op gemakje teruggelopen en iedere keer foto's maken. En dan kon er allemaal kort erbij komen. Maar dan bleek al er wel, ja, weet ik het te veel, misschien nu het heel Oosterschelde zat. Dus
1: ja, honderden.
2: Ja, onbekend.
1: Ja, en ik weet niet, jij bent natuurlijk geen bioloog, maar heb je een beetje verstand van schoolexters?
2: Nou, op land kom je die in de zomer ook overal tegen en zo. En misschien als ik klaar ben, als broedseizoen klaar is en als die jongen groot genoeg ben dat ze kunnen vliegen, dan verzamelen ze eigenlijk in groepen of zo. En dat is voor de veiligheid, dat ze niet aanvallen worden door wat hard of zo. Maar dan kruipen ze toch bij elkaar. Want op die foto kun je ook zien dat er ben die had nog een beetje grijze jas aan en een klein beetje zwarte snevel. En er ben er ook bij die echt pikzwart ben en helemaal oranje snevel. Dat ben nou. En die zoeken gewoon, die zoeken elkaar gewoon op. Hè.
1: Ja. Het is een trekvogel, dus op een gegeven moment gaan ze waarschijnlijk met z'n allen.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet of het naar vanuit gaan weg gaat. Maar in de zomer natuurlijk, dan kunnen ze planten overal vreten vinden. Maar deze doen natuurlijk heel weinig. En nu heeft ze in die plekken daar slek gewoon droog gevoeld. En dan kunnen ze natuurlijk schelpen en weet ik weer wat vinden. Het zou best kunnen dat hier in de zomer of in de winter toch gewoon blijven. Want dan zie ik het toch eigenlijk ook altijd.
1: Ja, misschien ook gewoon doordat het klimaat verandert. Dat ze geen reden hebben om hier te vertrekken.
2: Nee, dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk als ze gewoon in de winter, dan eten ze gewoon wat anders als in de zomer. Ja. Dan eten ze natuurlijk gewoon schelpen en weekdieren en tenen en taren. En als een broer bent, dan zetten ze gewoon op land. En ja, de vreten ze ook van allerlei andere dingen en zo. Ja. Dan worden die jongen natuurlijk grote brocht. Hè?
1: Het zijn geen ruziemakers, want ze zitten tenminste op de foto, zitten ze heel kalmpjes allemaal.
2: De naald zit nog te slijpen. Hè? Die heeft zijn kop andersom en die heeft zijn snevel onder de veren. Die zitten gewoon echt uit te rusten met zijn naald. En de naald is een beetje wakker, want toen akker kort erbij kwam, dan hing het eerst ook al een beetje vliegen. En dan worden er een heleboel wakker en dan zie je natuurlijk nog veel meer van die rode ogen.
1: Ja. Nou, ik vind het gewoon zo typisch dat al die oranje snavels richting het water wijzen. Dus ze zitten allemaal op dezelfde manier.
2: Ja, je zou binnen denken dat weet ik veel wat te formuleren zo op slek bezig is als al dezelfde kant op zitten kijken.
1: Het is in elk geval een mooi plaatje om eventueel een legpuzzel van te maken. Hè?
2: Ja, mooi hè?
1: 1000 stukjes, precies.
2: Ja.
1: Wildernis op Zuid-Beveland. Als je meer foto's van Jan wil bekijken, dan kun je daarop kijken. Dus Wildernis op Zuid-Beveland. En dan zie je ook deze schoolexters aan de oever van de Oosterschelde.

0: Oud en eb en vloed.
1: Hey. Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl.

0: Roxy Music en Avalon. En ondertussen is Esma aangeschoven. Zegt u het maar.
1: Zegt u het maar. Ja, op 1 augustus is het verbod voor vuurwerk voor consumenten ingegaan. Volgende week kan iedereen zijn oude vuurwerk, of die nog vuurwerk thuis heeft liggen, op 2 Zeeuwse locaties dat inleveren.
0: Dat doet toch niemand?
1: Nou, dat is precies, dankjewel voor het gras voor mijn voeten weg te maaien. Zou jij dat doen? De stelling van vandaag dus. Inleverpunten opzetten voor het afgeven van oud vuurwerk is verspeelde moeite. Niemand gaat dat doen. Jouw mening is van harte welkom om 17:30 straks in Zeeland Komt Thuis. Tijdens Zegt U Het Maar, je kunt daarvoor inbellen naar 0118-499-999. Of vast appen naar het reactienummer.
0: Ik heb niks liggen trouwens.
1: Ik ook thuis, niet, maar nee. Ik heb al wel mensen gehoord die het hebben. Jono.
0: Nou ja, daar heb je heel veel geld in gestopt.
1: Ben heel benieuwd of mensen dat doen. En dus ik hoor het graag.
0: Je mag nu al appen. Als je Esme wil spreken, dan moet je even wachten tot 17:30.

0: The Spice Girls en Wannabe. 4 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland. Is er natuurlijk morgen weer. Als je ons nodig hebt, laat het gewoon even weten. Via de bekende weg. En blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Esme er.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
28: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
29: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
30: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Bech.
15: Omroep Zeeland.
31: Op de plek van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole dat in juni gebeurde, is de politie sinds vanochtend bezig met onderzoek. Verder in het komende half uur van Zeeland nu. Al 10 jaar is Jota een begrip in de regio. Het inloophuis in Oostburg is de afgelopen jaren gegroeid, maar er zijn ook zorgen. En de Nederlandse gasvoorraad is veel minder groot dan voorgaande jaren. Wat betekent dat? Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland krijg je zo. Wil je iets kwijt tijdens de uitzending? Stuur dan een appje naar 0118 499 999. Het is 5 minuten over 12. Goedemiddag. Mooi dat je luistert naar Zeeland nu. Sinds 9 uur vanmorgen is de weg tussen Vogelwaarde en Ter Hole dicht. De politie doet daar onderzoek op de plek waar het dodelijk ongeluk in juni gebeurde. Daarbij kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool in Aksel om het leven. Die klas was onderweg naar schoolkamp. Ter plaatse daar is verslaggever Mark van Leijden. Mark, wat houdt het onderzoek daar vanochtend precies in?
32: Nou, wat ze hier doen is eigenlijk simpelweg heen en weer rijden met de auto die bij het ongeluk betrokken was in de tijd. Daar zijn allerlei sensoren op en ingebouwd. Op die manier wordt er dus data verzameld om te kijken naar het eerdere onderzoek wat op de dag zelf en de directe dag daarna hier heeft plaatsgevonden. Mm. Om te kijken of al die gegevens kloppen. Dat betekent dat er zo'n 17 tot 20 keer heen en weer gereden wordt met verschillende snelheden. Af en toe wordt er ook geremd. En dat doen ze om te kijken hoe de banden reageren op de weg. Om dat weer mee te kunnen nemen in de cijfertjes die nodig zijn om tot de goede uitkomst van het onderzoek te komen.
31: Ja, jij zegt het is met de auto die betrokken was bij het ongeluk. Dus met de auto van de verdachte.
32: Ja, die is opgelapt, die auto. En daar zitten mensen van de politie zitten daarin om de test te doen. En die auto rijdt dus continu heen en weer.
31: Bij het onderzoek, daar zijn ook familie en nabestaanden aanwezig. Waarom zijn zij erbij?
32: Nou, dat gebeurt dus wel vaker. Gelukkig hebben we niet zo vaak met zo'n zwaar of heftig ongeluk te maken. Maar als er zoiets gebeurt, is het vaker dat de nabestaanden aanwezig mogen zijn tijdens zo'n proef. En dat doet de politie en het Openbaar Ministerie. Doet dat om gewoon openheid van zaken te geven. Dat alles duidelijk is. En dat iedereen gewoon weet wat er gebeurt. En mochten er vragen zijn, dat die ook op dat moment gesteld kunnen worden.
31: Ja, de politie zit in die auto. Is de verdachte er dan ook vandaag aanwezig?
32: Nee, de verdachte is er niet. Voor de rest is er wel, zijn allerlei mensen van de rechtspraak aanwezig. De advocaat van hem is wel aanwezig, van de verdachte. Het Openbaar Ministerie is aanwezig. En ja, de politie in grote getale met het forensisch onderzoek natuurlijk.
31: Ja, de weg is nog tot 1 uur dicht. Wat wordt er nu nog gedaan het komende uur?
32: Nou, de auto die rijdt af en toe naar de parkeerplaats om toch iets te fijn te stellen voor de gegevens die opgehaald worden. Hij is nu een stuk of 5-6 keer heen en weer gereden. Dus het gaat dan wel even duren. En de vraag is of we 1 uur gaan halen. Durf ik niet 100% zeker te zeggen. Maar het moet wel afgerond worden hier zo vandaag.
31: Ja, mogelijk dat de weg dus iets langer dicht blijft. Als het is afgerond, vandaag is dan dat onderzoek klaar op de locatie. Wanneer worden de eerste bevindingen dan verwacht?
32: Nou, de eerste pro forma zitting, dat is een voorbereidende zitting waarin ook gekeken wordt naar de stand van het onderzoek. Dus ook naar de resultaten van vandaag. Nou, dat wordt 23 september om 11:30 gedaan in Middelburg. Maar of dan alle testresultaten die er dus vandaag worden verzameld dan al beschikbaar zijn, dat durf ik niet te zeggen. Want dat zal ook niet de laatste voorbereidende zitting zijn in deze zaak.
31: Okay. Mark van Leijden, dank je wel ter plaatse daar in Terholen, waar de weg nu nog afgesloten is vanwege politieonderzoek dat gedaan wordt na dat ongeluk dat in juni gebeurde, waarbij 3 leerlingen en een directeur van de basisschool in Axel om het leven kwamen. Jij volgt dat voor ons, Mark. Dank je wel. Jota Oostburg. Het is een inloophuis dat in ruim 10 jaar is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Het is klein begonnen als initiatief vanuit de kerken en groeit elk jaar. Van een repaircafé tot een voedselbank en alles wordt gerund door vrijwilligers. Maar er zijn zorgen over de toekomst. Een verslag van Marieke Kerklaan die bij de cursus Happy Stones maken was.
0: Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie maar zoveel enthousiast zijn voor de Happy Stones.
1: Aan een aantal grote tafels in inloophuis Jota zitten bijna 30 deelnemers. Ze gaan van gewone steentjes happy stones maken. Oftewel blije tekeningen op steentjes maken en die dan bijvoorbeeld aan iemand geven. De jongste deelnemer schat 1 jaar of 5 en de oudste zeker 70 plus. Laat hem eens eventjes zien, je steen.
2: Ik heb nu dit.
1: Je hebt hem helemaal ingekleurd met, is het een beetje blauwachtig paarsachtig?
2: Ja.
1: Lila?
2: Ja.
1: En wat ga je ermee maken?
2: Ik ga iets voor mijn opa maken.
1: Wat mooi. En weet je ook al wat?
2: Ja. Een poppetje die bloemetjes vasthoudt.
1: Wat lief. En heb je toen ook bedacht, voordat je hier naartoe komt, dat je dat voor je opa gaat maken?
2: Ja.
1: Lief zeg, daar zal hij wel heel blij mee zijn, denk ik.
2: Ja.
1: Even tel eens, hoe oud ben jij?
2: 9.
1: En hoe heet je?
2: Noemi.
1: En kom je hier wel eens vaker? Ben je hier wel eens vaker geweest om iets te maken?
2: Nee.
1: De allereerste keer?
2: Ja.
1: En hoe vind je het?
2: Leuk.
1: Kun je eens vertellen wat je er zo leuk aan vindt?
2: Dat je stenen kan kleuren en dat je creatief kan doen.
1: Jota vierde vorig jaar het 10-jarig bestaan. Van een dansfestijn voor ouderen tot het runnen van een voedselbank tot een pubquiz voor jongeren. Het inloophuis loopt, zou je kunnen zeggen. Toch heeft coördinator Karine de Vriese serieuze zorgen.
4: Een beetje bezorgd. Ik zie dat Jota is er vooral voor kwetsbare mensen. We zijn er voor iedereen, maar we leggen de focus op kwetsbare mensen. En ik zie dat Jota als organisatie ook kwetsbaar is. En ik vermoed dat dat van begin af aan zo was. Dus ja, we hebben het nu al 10 jaar volgehouden. In die zin heb ik ook wel vertrouwen in de toekomst. Maar ja, zoals ik zeg, een beetje bezorgd van hoe gaan we ondanks die kwetsbaarheid toch verder.
3: Wat is volgens u daarbij dan de belangrijkste uitdaging?
4: Dat is het aantal vrijwilligers op peil houden. Want zij zijn het die Jota dragen. Ik ben coördinator en ik probeer te zorgen dat vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Dat de omstandigheden oké zijn. Maar de vrijwilligers zijn het hart van Jota. Dus dat zijn de dragende handen.
31: Het inloophuis in Oostburg draait op 50 vrijwilligers. Maar om alles te kunnen blijven organiseren is dat aantal dus volgens coördinator Karien de Vriezen niet genoeg. Zometeen krijg je een update van het weer. Eerst laten we Lionel Richie nog even zingen. Dit is All Night Long.

0: All night long. Ja, vanmorgen begon de Zierikzee met wat gespetter. Maar inmiddels kijk ik hier in Oost-Soeburg tegen een strak blauwe lucht aan. Weerman Mario Echthuizen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. En jij had een ontmoeting met dat buienlijntje vanmorgen.
0: Ja, ja, en ik vroeg me dus af, was dat die regen van vanmorgen de enige verfrissing die ik vandaag kreeg? Of moet ik nog rekening houden met meer gespetter?
1: Nou, je moet inderdaad wel heel veel pech hebben. Wil je er vandaag nog eentje tegen het lijf lopen, een buitje? Nou, dat smalle builijntje van vanmorgen, dat veroorzaakte toch nog 3 mm in Koudekerken. Maar op de meeste plaatsen vielen niet meer dan 1 mm of zelfs nog iets minder. En zoals je zei al, de zon is inderdaad flink doorgebroken. En ook vanmiddag is deze ster van ons nog steeds te zien. Ook zijn er wat wolkenvelden. Ja, het is tenslotte een ster, hè, de zon.
0: Zeker.
1: En, ja, en later vanmiddag kan er dan misschien toch nog een enkel buitje ontstaan. En ik zei al, als je moet veel pech hebben, wil je die nog zeg maar kunnen ontmoeten. Mm. En het is dus zeker niet op grote schaal. De temperatuur ligt nu al op 22 graden. En daar komen zeker nog een paar graden bij. Misschien nog een lokaal 26 of 27. Daarbij is de wind matig uit oost tot zuidoost. Nou, vannacht zijn er naast opklaringen ook wat wolkenvelden. In de warmere lucht waar we in we ons nu bevinden, zal het daarom nog maar 17 of 19 graden zijn komende nacht. En morgen opnieuw zonnige periode en kan het 28, lokaal zelfs 29 graden worden. Echter, dan raakt de atmosfeer wel onstabiel en dit betekent enkele regen- en onweersbuien. En ik verwacht de meeste in de loop van de middag en in de avond. En daar kunnen mede door het warme zeewater ook wel pittige exemplaren tussen zitten. Vrijdag en zaterdag ook zeer wisselvallig met soms flinke regen- en onweersbuien. En meer wind in het weekend uit zuidwesten. Mogelijk even krachtig, pal langs de westkust. Een 6 boven is dat. En het wordt niet warmer dan 20 à 22 graden dan. En zondag is het iets minder nat en rond de 23 graden.
0: Goed, morgen het hoogtepunt van de week dan maar.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen.
0: Dankjewel voor de update, Mario.
2: Omroep Zeeland. Thuis, op het werk,

0: Suzanne en Freek met Niemand. Kijk ik nog even met jou wat er verder gebeurt in de wereld. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
1: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
0: De gasopslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was. In Lelystad kunnen vrouwen die net zijn bevallen sinds kort terecht in de thuiskamer. Dat is een plek waar ouders dag en nacht professionele hulp en meer rust kunnen krijgen. Het gaat om een proef van 6 maanden. Deze moeder is er blij mee.
2: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mocht ik dan weer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
0: De thuiskamer is geen kraamhotel. Je kunt er bijvoorbeeld niet bevallen. En het is ook niet bedoeld voor mensen die nog medische zorg nodig hebben. Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
3: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit. Zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
0: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor kleine kinderen. En de wereld staat stil bij het overlijden van Dolly Parton. Ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
4: Folks sometimes forget that we're just everyday people.
5: Yeah. You want to talk about it?
4: Not really.
5: You want to sing about it?
4: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
5: What?
4: Just croaking with you. I mean, what? Too.
0: En Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze is 80 jaar geworden. En dit nummer zingt ze samen met Kenny Rogers.

0: Islands in the Stream zong Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Gisteren werd bekend dat Dolly Parton is overleden. 80 jaar werd ze.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Straks na 12:30 heb ik het over de esketaminepolie van Emergis. Maar eerst...
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Goedemiddag, Piotr.
6: Goedemiddag. De weg tussen Terholen en Vogelwaarde, de N290, is op dit moment afgesloten. De politie doet daar onderzoek naar het ongeluk dat in juni plaatsvond. 3 leerlingen en een schooldirecteur kwamen daarbij om, nadat ze waren geschept door een auto. Met de auto van het ongeluk controleert de politie of metingen kloppen. Familie en nabestaanden zijn daarbij aanwezig. De afsluiting duurt zeker tot 1:00 vanmiddag. Aan de postweg in Tholen moet binnenkort een noodopvang voor asielzoekers komen. Dat meldt de gemeente. In het gebouw zullen zo'n 150 asielzoekers worden opgevangen voor 2,5 jaar. De bedoeling was dat Tholen 75 asielzoekers voor 5 jaar zou opvangen. Door het aantal te verdubbelen kan de tijd worden gehalveerd. De gemeente gaat de komende 5 weken in gesprek met omwonenden. Het buitenzwembad van het Wissebad in Wissekerke gaat eerder dicht dan gepland, meldt de gemeente Noord-Beveland. Bij een reguliere controle is ontdekt dat de waterkwaliteit op dit moment niet voldoet aan landelijke normen, en dat komt volgens de gemeente door een technisch mankement. Het badseizoen zou lopen tot 11 september, maar het bad is sinds afgelopen weekend al gesloten. Voor de kinderen die zwemles volgen aan het Wissebad is een oplossing gevonden. Zij kunnen lessen en afzwemmen bij het Omnium in Goes. En dan het weer in Zeeland. Vanochtend vielen er lokaal enkele millimeters regen. Ondertussen is de zon flink doorgebroken. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Piotr, dankjewel.
5: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Roxette hoor je hier bij Omroep Zeeland met Fading Like a Flower. Het is 1:30 geweest. Hoogste tijd voor de Zeeuwse Kamer. Vandaag hebben we het over de esketaminepolie. Want de Emergus heeft die sinds ruim een jaar. In lage doseringen wordt dat dan toegediend als neusspray. Esketamine, en dat kan helpen bij mensen met een ernstige depressie. Dus niet of onvoldoende reageren op andere behandelingen. Ik praat er vandaag over met Daaf van der Maas en Esther Vietor. Beide verpleegkundig specialist bij Emergus. Welkom beiden.
1: Dankjewel.
2: Ik ben zelf verpleegkundige.
0: Verpleegkundige en Daaf's verpleegkundig specialist dan, ja, bij Emergus. Dat is even goed om dat duidelijk te hebben. Daaf, allereerst esketamine. Wat is het?
1: Ja, esketamine is eigenlijk een vrij nieuw medicijn wat ontwikkeld is. En wat toegepast wordt eigenlijk in de Nederlandse situatie vanaf 2020... esketamine is eigenlijk een variant op ketamine. Mm-hmm. En dat is vanaf 2019 is dat op de Nederlandse markt goedgekeurd in de vorm van een neusspray. En daar behandelen we dus inderdaad mensen mee met hele hardnekkige depressies. Die al verschillende behandelingen hebben ondergaan. En dat kan psychotherapie zijn en allerlei medicamenteuze behandelingen. Maar die helaas niet opknappen. En de esketamine is eigenlijk een medicijn wat eigenlijk op wat andere stofjes werkt in de hersenen. Waardoor mensen die eigenlijk niet reageren op andere medicatie soms nog wel op kunnen knappen van esketamine. Ja. Dus het is eigenlijk een nieuw, vrij nieuw medicijn.
0: Ja, zowel jij als Esther zijn vanaf het allerbegin erbij betrokken om het ook bij Emergus aan te kunnen bieden. Ja. Esther, wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets in vrij nieuw medicijn wil invoeren?
2: In het projectjaar 2023 zijn we vooral bezig geweest met hoe doen andere zorgaanbieders dat. En ik heb ook samen met een arts het Radboud UMC bezocht om te kijken hoe doen ze dat in de praktijk, maar ook welke afspraken gaan erover. Wat kan je verwachten bij een behandeling? Hoe gaan we voorlichten aan mensen? Wie laten we toe? Wie komt op intake? Dus het is een heel breed scala wat je samen als projectgroep gaat neerzetten om uiteindelijk in januari 2024 van start te gaan.
0: Ja, ja, want David, het is niet zo dat je zegt deze patiënt komt daarvoor of cliënt komt daarvoor in aanmerking. Neusspray, zoals je het gewoon bij de drogist kan kopen, die geef ik even mee en succes thuis.
1: Nee, niet goed zijn. Nee, het is best een intensieve behandeling.
0: Want het klinkt zo makkelijk, een neusspray.
1: Ja.
0: Maar dat is het niet.
1: Nee, omdat het natuurlijk toch ook een aantal bijwerkingen kent. Hè? Als we de neusspray toedienen. De neusspray wordt dus inderdaad bij ons op de polykliniek toegediend. Onder begeleiding van de verpleegkundige, waaronder Esther. En na de toediening moeten mensen nog gedurende zeker 1,5 uur worden die door ons geobserveerd. Omdat er wat bijwerkingen op kunnen treden. Die bijwerkingen die zijn over het algemeen na 1 minuut of 50 wel weer verdwenen. Maar dan moet je denken aan dat mensen wat suf kunnen zijn, ze zouden wat duizelig kunnen worden en ze hebben soms wat we dan eigenlijk noemen wat dissociatieve ervaringen. Dat is eigenlijk een wat ingewikkelde term voor dat je een beetje het gevoel hebt van dat je soms een beetje wat buiten jezelf kan treden of dat je wat andere zintuigelijke waarnemingen hebt. Nou ja, en dat is sommige mensen ervaren dat als heel vervelend. Anderen vinden het eigenlijk wel prettig, dus mensen reageren daar vaak wat anders op. Nou, en de verpleegkundigen die begeleiden hen dan totdat mensen eigenlijk weer eigenlijk zonder bijwerkingen weer onze spreekkamer kunnen verlaten.
0: Ja, en Esther, hoe vaak zijn er dan mensen op die poli bij jou? Is dat dagelijks of?
2: Nee, de esketaminepoli heeft 2 behandeldagen. En op dinsdag en op vrijdag. En wij starten om 9 uur met de eerste cliënt. En wij werken door tot 5 uur 's middags. En dat betekent dat ik samen met een collega de poli start. Ik ontvang een cliënt. We nemen vragenlijsten af. Want naast het behandelen willen we ook de voortgang meten. In hoeverre een ernstige depressie van symptomen afneemt. Maar ook wat we merken in het dagelijks leven van iemand die esketamine gebruikt. Of daar verbetering in zit. Dat vraagt veel van cliënt. En daar besteden we dus ook veel tijd aan. En als we dan gaan starten, dan werken we eigenlijk heel protocolair. Omdat we naast wat Davel noemt aan symptomen en het begeleiden van de cliënt op dat moment ook opvolging doen, cardiovasculair. We willen weten wat de bloeddruk is en we willen weten dat iemand ook weer goed op de benen komt en niet meer verdoofd voelt als hij weer veilig naar huis gaat.
0: Ja, want het kan dus bij sommige cliënten een vrij grote uitwerking qua symptomen hebben, of bijwerkingen. En bij sommigen is het wat misschien wat minder.
2: Ja, het is heel persoonlijk, ja.
0: En wat, sorry, zeg maar Daf.
1: Ja, over het algemeen worden de bijwerkingen wel goed verdragen. Ja. We hebben eigenlijk vrijwel geen mensen gehad. We hebben op dit moment nu 26 cliënten kunnen behandelen. En de bijwerkingen zijn eigenlijk vrijwel nooit een reden geweest dat we met de behandeling moesten stoppen.
0: Ja, want hoe vaak dien je dan dat dan uiteindelijk toe bij de mensen, Esther?
2: Nou, wanneer we het middel introduceren, dat noemen we de inductiefase, dan starten we altijd met 2 neussprays. En we starten met 1 neusspray. Die mag iemand zelf onder toezicht van ons innemen of aanbrengen. En 5 minuten later een 2e neusspray. Daarmee gaan we zien of iemand het middel verdraagt. Wij als team overleggen ook steeds wat we zien

0: zo lang duren als dat nodig is. Dat is ook individueel heel wisselend. Maar over het algemeen zijn we dan na een half jaar dat we gaan kijken naar, dat we naar een onderhoudsfase gaan. Waar iemand dan nog één keer in de twee weken één dag komt.
1: Ja, want Daaf, hoe lang werkt de esketamine dan in je hersenen? Of wat doet dat? Kan dat doen?
2: Ja, het effect, hè, de esketamine kent eigenlijk in, ook anders dan andere antidepressiva, zien we vaak wel een wat sneller effect optreden. En dat effect, hè, dus die bijwerkingen van de esketamine, die verdwijnen gelukkig na 50, 60 minuten. Hè, maar het medicijn werkt wel gewoon door. Hmm. Hè, dus het ook in de week daarna, hè, of in de dagen daarna, blijft het medicijn gewoon doorwerken.
1: Ja.
0: Hè? En hoe
1: Nee, zeg jij maar.
0: In het begin merken mensen het zelf niet. Je moet voorstellen, je hebt een ernstige depressie die als een deken over je heen valt. Het zijn vaak de omstanders of wij als team die kleine veranderingen gaan zien in het gedrag. Iemand is alerter, iemand heeft zijn aandacht er weer bij. Uiteindelijk gaat iemand ook weer dingen ondernemen die hij eerder niet deed. Dat zijn voor ons eerste symptomen. Ja. Om te zeggen, hey, er is echt een verandering gaande die we met de normale protocolaire behandeling niet zagen. En dat maakt zo'n groot verschil.
1: Ja, en want wat doet dat dan? Als je spreekt dus iets in je neus. Hoe zorgt dat ervoor? Kijk, een antidepressief, dat neem je vaak in als tablet. En nou ja, dat doet ook iets met de verbinding in je hoofd, zeg ik dan altijd wel. Wat doet esketamine? Is het eigenlijk een beetje hetzelfde?
2: Nou, het werkt inderdaad ook op die verbindingen. Hè? Dus het op een aantal van die neurotransmitters. Maar het werkt op een wat ander systeem dan de normale antidepressiva. En wat dan vaak op stofjes als serotonine en noradrenaline werkt. Werkt dit medicijn vooral op het glutamaatsysteem. En dat gaat vooral inderdaad over het weer wat aanleggen van verbindingen. Hè? Dus dat is de hypothese, hè, waardoor het middel zou werken. Omdat bij depressieve mensen merk je vaak van dat die verbindingen er niet meer zo zijn. Hè? Dus die stofjes communiceren niet meer zo goed met elkaar. En dat zou dan die depressieve gevoelens ook in stand kunnen houden.
1: Ja. Hè?
2: Dus door weer wat meer die verbindingen weer wat op gang te brengen, hè, zouden de depressieve klachten weer op kunnen klaren.
1: Ja.
2: Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal achter die esketamine.
1: Uiteindelijk moeten jullie natuurlijk hele mooie verhalen horen. Maar aan het begin zullen dat hele schrijnende antwoorden zijn van cliënten die zeggen wat ze allemaal niet meer kunnen en hoe zwaar die last drukt.
0: Dat klopt.
2: Zeker.
0: Als verpleegkundige hebben we hier ook veel aandacht voor. We ontvangen iemand, we maken er echt tijd voor, we luisteren naar het verhaal. Maar we beperken ons wel tot de behandeling van de esketamine. En, want dat is voor ons de behandeling die als nevenbehandeling op een andere reguliere behandeling gegeven wordt. En het is zo fijn dat we dus goed resultaat zien nu we anderhalf jaar verder zijn. En dat we ook succesverhalen zien. Een enkele keer zien we dat het iets minder goed gaat, maar over het algemeen zien we succesverhalen. Dat is ook de reden dat we ook nu naar externe verwijzers gaan kijken. Die kunnen doorverwijzen naar ons om mensen aan te melden voor de esketaminepoli.
1: Want er is nog ruimte eventueel om meer mensen te behandelen. Je luistert naar de Zeeuwse Kamer, waarin we het hebben over de esketaminepoli van Emergus. Esketamine wordt in lage doseringen toegediend als neusspray en kan mensen helpen met een ernstige depressie die niet of onvoldoende reageert op andere behandelingen. Daaf van der Maas, verpleegkundig specialist, en verpleegkundige STVJ Thor zijn aanwezig, allebei werkzaam bij Emergus. Daaf, wat doet dat met jullie als behandelaars, zeg maar, dat je ziet dat het effect heeft bij mensen? Want ze hebben al zoveel geprobeerd voordat ze dit gaan proberen. En dan doet het wat.
2: Ja, nou, daar zijn wij natuurlijk zelf ook heel blij mee. Hè? Als we zien dat mensen die al jarenlang ernstig depressief zijn, als we die wat zien opknappen. Ja, daar doe je het als verpleegkundige, als verpleegkundig specialist. Daar doe je het natuurlijk voor. Hè? Dus kijk, en mensen die dan bij ons komen, die hebben al zoveel behandelingen achter de rug. Hè? Dus die zien dat ook soms wel als een soort laatste kans. Hè? Dus het creëert weer wat hoop.
1: Ja.
2: Dat is voor ons ook best spannend. Hè? Want als het niet werkt.
1: Ja, valse hoop.
2: Ja,
1: is dan nog eens extra zwaar om, denk ik, te accepteren als je al zelf met een depressie te maken hebt.
2: Ja. En dus we hebben ook wel altijd in de gesprekken die voorafgaan aan de behandeling, het intakegesprek en het informatiegesprek, schetsen we ook wel een realistisch beeld. Hè? Dus, want het effect kan eigenlijk variëren van, nou, in een enkel geval, hè, zien we gewoon te weinig effect. Hè, en verder

0: kan het eigenlijk variëren tot van een verlichting van klachten. Hè, van dat je ernstig depressief bent en dat die depressie wat opklaart, maar dat je nog wel wat restklachten hebt. Hè, en bij sommige mensen verdwijnen de klachten vrijwel volledig. Hè, maar dat valt eigenlijk vooraf niet zo goed te voorspellen. Hè.
1: Nee, en hoe komt dat de ene persoon daar anders op reageert dan de ander?
0: Ja, dat is eigenlijk met alle andere behandeling eigenlijk ook zo. En zeker die biologische behandeling kunnen we niet zo goed weten. Weten we eigenlijk niet goed van hoe dat dan komt eigenlijk.
1: Wat dat betreft zijn de hersenen hartstikke complex natuurlijk.
2: Ja, het wordt ook steeds onderzocht. Hè, want we werken mee in een consortium die de hele esketaminebehandeling binnen Nederland, maar ook in Amerika, onderzoekt wat esketamine nu daadwerkelijk doet. Dus er worden heel veel data gegenereerd om antwoord te krijgen op dat soort vragen.
1: Ja. Als we dan misschien even een cliënt vergelijken waar het heel goed bij werkt, Esther. Hoe komt zo iemand bij jou binnen? Kun je daar wat symptomen van beschrijven? Of hoe iemand op dat moment over zijn haar leven praat en hoe het is als de behandeling goed heeft aangeslagen?
2: Ja. Ik ken een mevrouw die ik ook ambulant zie als verpleegkundige, die eigenlijk al een leven lang topt met depressie en niks slaat echt goed aan. Waardoor psychotherapie ook niet aanslaat en die mevrouw altijd het gevoel heeft dat het niet goed genoeg is in meerdere of mindere mate. En dit is een vrouw die al wat verder op leeftijd is en die is begin dit jaar of eind vorig jaar gestart met de esketamine. En zij is juist een stuk rustiger, kan activeren, volgt nu na jaren dat niet ging, nu psychotherapie en ervaart daarmee echt een enorme grote kwaliteit van leven. Zij ervaart nog wel eens somberheid, maar somberheid en neerslachtigheid is iets anders als echt een ernstige depressie voelen.
1: Ja, dan drukt het leven zo zwaar op je dat je eigenlijk vrijwel niks meer kan of wil
2: en
1: ondernemen.
2: En niet meer kan verdragen misschien. Hè?
0: En niet meer kan genieten. Hè?
2: En niet meer kan genieten.
0: Dat is natuurlijk helemaal zo naar. Hè?
1: Van dat je altijd een vervelend gevoel hebt. Of vervelend is dan misschien nog heel erg zacht uitgedrukt.
2: Dat je belemmerd wordt in je hele gevoelswereld. Dat je ergens nog wel weet dat je zou kunnen genieten van bijvoorbeeld kleinkinderen of een gebeurtenis. Maar dat je geen connectie meer hebt met je gevoel. Dat is wat eigenlijk ook de grootste klacht is van mensen die depressief zijn.
0: Ja. Ja. Ja. Dat krijgen we dan ook in de evaluaties. Want we evalueren de behandeling natuurlijk op gezette tijden. En dan nodigen we ook andere betrokken behandelaren uit. En familieleden, waaronder partners. En die geven dan ook wel aan van we merken als de behandeling aanslaat. Dan merken we weer opnieuw betrokkenheid.
1: Hè? Ja, ja.
0: Dat er wel minder die problematische binnenwereld aan het overheersen is. Maar weer een gerichtheid op het gezin, op de kinderen.
1: Vragen worden gesteld, hoe is het met jou?
0: Ja.
1: Waardoor je die interesse dan ontstaat. Er letterlijk ruimte in je hoofd.
0: Ja.
1: Om ook om anderen te bekommeren.
0: Ja. Ja,
2: en aandacht bij het gesprek houden is bijvoorbeeld al een van de eerste symptomen. Wat niet lukt als je depressief bent. En dan weer aandacht te kunnen hebben bij de ander. Ja, dat is ook voor het systeem eromheen heel belangrijk.
1: Dat is echt super waardevol. Ja. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook voor de wereld eromheen. Ja. Voor alle mensen die zij lief hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik las wel in een artikel daar van jou dat je zei, het is mooi, het is goed en het helpt goed, maar het is geen wondermiddel.
0: Nee, het is geen wondermiddel. Nee, het is niet.
1: Maar zo klinkt het soms bijna wel. Dat je denkt, als ik dat verhaal van die mevrouw hoor, Esther, dan denk ik, dat moet toch eigenlijk voor de hele wereld beschikbaar zijn als er depressieve klachten zijn.
0: Nee, het is geen wondermiddel. Hè? Ik bedoel, het is niet dat je met esketamine alle depressieve mensen kan helpen. Hè? Bij sommige mensen werkt het dus helaas niet. Maar we zien toch wel, hè? We hebben nu inmiddels ervaring met 26 cliënten. Hè? En over in zijn algemeenheid kunnen we eigenlijk wel enthousiast zijn over het effect wat we zien.
1: Ja. Ja.
0: He, dat mensen hun kwaliteit van leven toch wel hebben zien toenemen. In meer of mindere mate. Dus het is zeker geen wondermiddel. Van dat mensen volledig genezen, zeg maar. Daarvoor zijn die depressieve gevoelens zitten soms wat te diep of te vast. Maar dat we wat verlichting aan kunnen brengen in het leven van deze mensen. Dat is voor ons ook heel erg bemoedigend. Ja. We zijn er zelf erg enthousiast over.
1: Ja, laat de studies dan bijvoorbeeld zien als je dat onderhoud doet. Dus je bent gestart. Je geeft op een gegeven moment maandelijks bijvoorbeeld nog die neuspray. Dat ook die klachten steeds die de cliënt heeft nog meer afnemen. Of is dat?
0: Nou, de laagste behandelfrequentie is eigenlijk één keer per twee weken. Omdat je, als je het, er nog wat meer tijd toe tussen laat, dan is het eigenlijk onvoldoende.
1: Ja, dan werkt het gewoon niet meer goed.
0: Nee. En er is op dit moment veel onderzoek gaande, ook in de Nederlandse praktijk. Van hoe gaat het nu eigenlijk met mensen die gestopt zijn? Want onze behandeling met esketamine kent een begin, maar ook weer een eind. Dus als we zien dat mensen, dat er op een gegeven moment geen verandering meer is in het, mm-hmm. in het toestandsbeeld. Dus dat het niet meer verslechtert, maar het gaat ook niet meer beter. Dus het is eigenlijk stabiel geworden. Dan proberen we toe te werken naar afsluiting.
1: Ja, en waarom is dat, Esther? Want andere, bijvoorbeeld een antidepressivum, kan je bij wijze van spreken je hele leven slikken.
2: Ja. Maar we gaan ervan uit dat wanneer het middel optimaal zijn werking heeft gedaan, dan wat Daaf al zei, dan heb je een stabiel toestandsbeeld, zowel in de emotionele wereld, maar ook in het leven. Iemand participeert weer in hoever dat gaat. En dan wil je ook stoppen, omdat het best een belastende behandeling is. Het vraagt veel om iedere keer naar de poli te komen.
1: Ja.
2: Het vraagt veel om de behandeling te doorstaan, qua tijd en soms ook qua bijwerkingen. En we willen vooral zien of de klachten niet terugkomen op het moment dat je stopt met behandelen.
1: Ja, precies. Stel dat dat wel is, zou je natuurlijk altijd nog kunnen heroverwegen of iemand wel terug moet komen.
2: Dat klopt. Ja. Daarom is de opvolging ook belangrijk. Enerzijds om te zien wat doet dat. Maar als klachten zodanig terugkomen, kan altijd iemand ook weer opnieuw heraangemeld worden.
1: En hoe komt iemand bij jullie terecht? Is dat via een huisarts of komt dat ook vanuit eigen behandelaars van Emergis die dan zelf merken van nou, dit werkt niet. We hebben alles geprobeerd wat binnen onze macht en bereik ligt. Dan is misschien dit nog de mogelijkheid.
0: Ja, nou in eerste instantie, toen we de poli hebben opgezet, was het voor cliënten van Emergis. Omdat we ook niet wisten van hoeveel aanmeldingen we zouden krijgen. Hè? Dus we hebben in eerste instantie ervoor gekozen om alleen de behandeling mogelijk te maken voor mensen, voor onze eigen cliënten. Inmiddels hebben we de nodige ervaring. En we hebben de poli ook wat kunnen vergroten. Dus de behandelruimte hebben we wat kunnen vergroten, zodat we wat meer cliënten kunnen behandelen. We zijn nu recent ook met met ons verhaal naar buiten gegaan. We hebben de huisartsen geïnformeerd, de andere GGZ-instellingen. En we merken ook dat we vanuit hen aanmeldingen krijgen.
1: Ja, en dat betekent dus dat er niet alleen eigen cliënten, maar ook dus andere cliënten nu bij jou op de poli terechtkomen. Ja. Hoe kijk je naar de toekomst van de polikliniek?
2: Heel gunstig, heel positief, want we zien mooie resultaten. En zoals je zelf al zei, dat gunnen we eigenlijk iedereen. Dus op deze manier zullen we zeker zorg kunnen blijven geven. En hopelijk ook kunnen blijven groeien.
1: Ja, we gaan langzaam afronden. Het muziekje ging al lopen. Ja. Dus een poli die blijft bestaan, Daaf en ja. Esther. Ja. Waarin andere cliënten ook straks geholpen kunnen worden. Laten we hopen dat het voor veel mensen toch een beetje dat wondermiddel is. Dat zou dan toch lekker zijn, toch?
0: Dat zou natuurlijk heel fijn zijn.
1: Dat je heel veel mensen op een positieve manier kan helpen als al het andere al niet geholpen heeft.
0: Zeker.
1: We hadden het vandaag over de esketaminepoli van Emergis, die sinds ruim een jaar draait, sinds januari 2024. Daaf van der Maas, verpleegkundig specialist, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En Esther Vietor, verpleegkundige, en die werkt op die esketaminepoli. Ook dank voor jouw komst naar deze Zeeuwse Kamer. Die zit er dus op voor deze woensdag 26 augustus, moet ik zeggen. En daarmee ook Zeeland Nu voor vandaag. Straks ben ik terug om 4:00 met Zeeland Komt Thuis. Dan hoor je ook weer het laatste Zeeuwse nieuws. Tot dan!
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Simpel. Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Christopher Cross, hij kreeg hulp van de halve band Toto. En natuurlijk ook Michael McDonald was te horen op dit All Right. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Het is het midden van de week, dus je kunt al vooruitkijken en een beetje je gaan verheugen op het weekend.

I'll Be Your Man, dit was James Blunt en het werd uitgebracht in het voorjaar van 2011. Ja, dat past natuurlijk wel mooi bij de lente en de zomer natuurlijk. Hè. Straks weer Raad de Plaat, een fragment van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. Ja, en tot die tijd kun je

Nights on Broadway van de Bee Gees uit hun pre-disco-periode. Alhoewel dit natuurlijk ook wel een beetje een soortement van disco-plaat was. Maar het echte grote succes zou in de jaren daarna komen met de Saturday Night Fever soundtrack. Welke hit is dit? Dat is een lastige vandaag op deze woensdag. Nog een keertje hoor. Het liedje ga je straks horen in het tweede half uur van de muziekmiddag. En tot die tijd zou je er eens over kunnen gaan nadenken om welke plaat het gaat. I knew it, I knew you, Taylor Swift.

0: Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
1: Sst, de film gaat beginnen.
0: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De weg tussen Terhole en Vogelwaarde, de N290, is nog steeds afgesloten. De politie doet daar onderzoek naar het ongeluk dat in juli plaatsvond. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een schooldirecteur om het leven nadat ze werden geschept door een auto. Met de auto die bij dat ongeluk betrokken was, worden nu allerlei metingen verricht. Daarmee kan later, als het nodig is, een reconstructie worden gedaan, vertelt Mireille Aarders van de politie.
4: Alle dingen die je nu hebt gemeten, daar maken ze berekeningen uit. Nou, die berekeningen kun je makkelijk in een computer stoppen die dan met plaatjes en snelheden een ongeval nabootst.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open gaat. Aan de postweg in Tholen moet binnenkort een noodopvang voor asielzoekers komen. Dat meldt de gemeente. In het gebouw zullen zo'n 150 asielzoekers worden opgevangen voor 2,5 jaar. De bedoeling was dat Tholen 75 asielzoekers voor 5 jaar zou opvangen. Door het aantal te verdubbelen willen ze de tijd halveren. De gemeente gaat de komende weken in gesprek met omwonenden. Het zwemseizoen in Wissekerke is eerder afgelopen dan verwacht. Bij een controle is ontdekt dat openluchtzwembad Het Wissebad op dit moment niet voldoet aan landelijke normen voor de waterkwaliteit. Dat komt volgens de gemeente door een technisch mankement. Het badseizoen zou lopen tot 11 september, maar het bad is sinds afgelopen weekend al gesloten. Desondanks is de gemeente Noord-Beveland tevreden over het zwemseizoen. Mede dankzij een samenwerking met het Omnium steeg het aantal bezoekers aan het Wissebad dit jaar met 40%. In totaal waren er deze zomer zo'n 4200 bezoekers. In loophuis Jota in Oostburg bestaat ruim 10 jaar. Het is klein begonnen en groeit elk jaar met programma's en projecten. Van een workshop Happy Stones maken tot een repaircafé en een voedselbank. En dat allemaal gerund door vrijwilligers. Maar dat zorgt ook voor problemen, want volgens Karin de Vrieze, coördinator bij Jota, wordt het steeds lastiger om voldoende van die vrijwilligers te krijgen.
5: We leggen de focus op kwetsbare mensen. En ik zie dat Jota als organisatie ook kwetsbaar is. Maar ja, een beetje bezorgd van hoe gaan we, ondanks die kwetsbaarheid, toch verder.
3: Jota staat niet alleen met die problemen. Uit recent onderzoek blijkt dat landelijk de vraag naar vrijwilligers met 20% toegenomen is, terwijl het aanbod daalde. En dan het weer in Zeeland. Vanochtend viel er lokaal enkele millimeters regen. Ondertussen is de zon flink doorgebroken. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Het is mierzoet, het glazuur knalt van je tanden. Heerlijk hoor, mooi. Sixpence, None the Richer en Kiss Me. In het liedje hebben zij Nederland geschreven toen ze hier waren voor een optreden. Raad de plaat, welke hit is dit? Nou, het is een lastige deze woensdag, dat heb ik al gezegd. Maar er zijn ongetwijfeld luisteraars die het al weten. Voor het antwoord blijf luisteren. En dan ga ik natuurlijk ook het liedje in zijn geheel draaien. Shanna Spyro is hier met Die on This Hill. Got me.

Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper. En daarna had ze nog twee prachtige ballad hits. Raad de plaat, welke hit is dit? Ja, dat brengt ons terug naar 2004. Met een opvallende videoclip waarin de bandleden in een donker huis rondlopen. En dan met hamers en sikkels de boel slopen. The Corrs en Summer Sunshine.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: naar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

You Can Call Me Al met de video in de video Chevy Chase en Paul Simon van zijn album Graceland. Groot hit in de jaren 80. Het is de 26e augustus. Het is de laatste woensdag van deze maand. En straks gaan we eens even kijken wat er al gebeurde in de muziek theme op deze datum in het verleden.

0: Raccoon, en dat is
1: muziek uit Zeeland.
0: Met No Mercy, dat is toch wel een beetje uit de beginperiode. Ja, is dit de ultieme feestplaat? Ik denk dat als je op een bruiloft komt of je staat in de kroeg, dan komt die altijd wel een keer voorbij op zo'n avond. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners.

is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Heerlijk, Killer Queen uit die beginperiode. Dat is allemaal een beetje met deze platen begonnen. Killer Queen van Queen bij Omroep Zeeland uit de eerste helft van de jaren 70. Ik ga weer eens even draaien aan mijn rad met erop jaartallen van eind jaar 50 tot nu. En daarmee gaan wij bepalen welke plaat uit welk jaar wordt gedraaid hierna. Dat is vrij recent, 2024, dus 2 jaar geleden. Dat was het jaar dat er een aanslag werd gepleegd op Donald Trump. Hij werd geraakt aan zijn oor, terwijl een toeschouwer om het leven kwam bij een campagnebijeenkomst. En het was ook het jaar dat er een nieuw kabinet kwam van PVV, VVD, NSC en BBB. En het was een mooi jaar voor de band Chef Special. Hier zijn ze, C'est la vie. I've been up.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Robbie Williams heeft laatst verteld, was afgelopen maand, dat hij autisme heeft. En daar heeft hij ook nog ADHD bij en het syndroom van Gilles de la Tourette. Ja, dat is toch wel een opvallende combinatie. En volgens hem verklaart dat heel veel, die diagnose autisme. Dit is Omroep Zeeland met Teddy Swims. Hij was nog live te bewonderen op Pinkpop dit jaar. Mr. Know-it-all.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
13: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
19: Nee, attents met ds.nl.
18: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
20: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
22: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
21: Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met

veel op gedanst. Mooie hit voor German Jackson, Pia Sedora, When the Rain Begins to Fall. Dat kwam uit een film en die film die flopte gigantisch. Maar het liedje, dat werd een hele, hele grote hit. Straks eens even kijken welke beroemde mensen vandaag jarig zijn op deze 26e augustus. Meest genieten wij van een heel mooi liedje van Son Yeung.

0: James Brown, I got you, I feel good. En dat weet je misschien wel. Het is heel erg leuk om dan zo'n grote box ergens neer te zetten en dan iemand te laten schrikken met het begin van dit liedje. Vandaag op deze datum is Dr. Alban jarig. Hij komt uit Zweden, is vandaag 69 geworden. En hij had ooit een grote hit met It's My Life en dit geweldige liedje Sing Hallelujah. Eens even kijken wie er nog meer jarig zijn. Valerie Simpson van Ashford & Simpson is 80 geworden. Je hoort die grote hit van hun nog wel eens langskomen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zal het. En als je nou vandaag jarig bent of je kent iemand in jouw omgeving, dan gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, zo doen we dat bij Omroep Zeeland.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is muziek uit Middelburg van Danny Vera, Heading for the City.

Everything's Gonna Be Alright van The Babysitter Circus. De band die ook echt daadwerkelijk tijdens een babysit is ontstaan. Ik ga weer draaien aan het rad. Het rad met jaartallen van eind jaar 50 tot heden. En het rad bepaalt uit welk jaar ik een liedje ga draaien. Begint er inmiddels heel veel ervaring in te krijgen. Hij blijft een beetje hangen. 1987 zie ik staan. Eens even kijken, 1987. Dat was het jaar dat de aanslag van Fons Rademakers een Oscar won voor beste niet-Engelstalige film. Het was ook het jaar van de ramp met de Britse veerboot The Herald of Free Enterprise. Die boot kapseisde vlak voor de Belgische kust bij Zeebrugge. En dat was op 6 maart 1987. 193 mensen kwamen daarbij om het leven. En dat was ook het jaar van Fleetwood Mac. Little Lies stond hoog in de hitlijsten.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De politie heeft vandaag onderzoek verricht op de N290 tussen Terholen en Vogelwaarde. Daar vond in juni een ongeluk plaats waarbij 3 leerlingen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Met de auto die bij het ongeluk betrokken was, zijn allerlei metingen verricht. Daarmee kan later, als dat nodig is, een reconstructie worden gedaan, vertelt Mireille Aarders van de politie.
2: Alle dingen die je nu hebt gemeten, daar maken ze berekeningen uit. Nou, die berekeningen kun je makkelijk in een computer stoppen die dan met plaatjes en snelheden een ongeval nabootst.
1: 23 september wordt de verdachte van het ongeluk voorgeleid voor de eerste voorbereidende zitting. Het zwemseizoen in Wissekerke is eerder afgelopen dan verwacht. Bij een controle is ontdekt dat openluchtzwembad Het Wissebad op dit moment niet voldoet aan landelijke normen voor waterkwaliteit. Dat komt volgens de gemeente door een technisch mankement. Het badseizoen zou lopen tot 11 september, maar het bad is sinds afgelopen weekend al gesloten. Desondanks is de gemeente Noord-Beveland tevreden over het zwemseizoen. Mede dankzij een samenwerking met het Omnium in Goes steeg het aantal bezoekers aan het Wissebad dit jaar met 40%. In totaal waren er deze zomer zo'n 4200 bezoekers. In loophuis Jota in Oostburg bestaat ruim 10 jaar. Het is klein begonnen en groeit elk jaar met programma's en projecten. Van een workshop Happy Stones maken tot een repaircafé en een voedselbank. En dat allemaal gerund door vrijwilligers. Maar dat zorgt ook voor problemen, want volgens Karine de Vrieze, coördinator bij Jota, wordt het steeds lastiger om genoeg van die vrijwilligers te vinden.
3: We leggen de focus op kwetsbare mensen. En ik zie dat Jota als organisatie ook kwetsbaar is. Maar ja, een beetje bezorgd van hoe gaan we, ondanks die kwetsbaarheid, toch verder.
1: Jota staat niet alleen met dat probleem. Uit recent onderzoek blijkt dat landelijk de vraag naar vrijwilligers met 20% is toegenomen, terwijl het aanbod daalde. En de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal kent dit seizoen na de winterstop een bijzonder programma. Vanwege de sluiting van de Oostbus van de Westerschelde-tunnel spelen Zeeuws-Vlaamse clubs vanaf januari alleen tegen elkaar. Hetzelfde geldt voor de clubs op Walcheren en de Beverlanden. De clubs hoeven daardoor niet door de tunnel heen. Dat heeft de KNVB besloten in overleg met de clubs uit de vijfde klasse. En dan het weer in Zeeland. Vanochtend viel er enkele millimeters regen, maar ondertussen is de zon flink doorgebroken. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Avond. Voor velen het mooiste liedje dat Boudewijn de Groot ooit heeft uitgebracht. Maar Rob de Nijs zong het eerder in de jaren 70. Ik weet niet of je die versie kent, maar ik ga een klein stukje laten horen.

hoop dat deze man nog heel lang van dit soort muziek blijft maken. Dan gaan we daar nog heel lang van genieten. Bruno Mars en On My Soul. Een nieuw liedje van hem, of redelijk nieuw in ieder geval. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland kun je luisteren naar Zeeland Komt Thuis. De woensdagse editie met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. Een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. En natuurlijk ook weer, zegt u het maar, vanaf 5:30.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
24: De eigenaren van het dierencrematorium in Koudekerke zetten de schouders eronder na de brand. Over een paar weken hopen ze weer open te zijn. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. 25 jaar lang was het schilderij niet te zien. In november gaat een wereldberoemd schilderij van Piet Mondriaan onder de hamer in Londen. En straks steek ik over naar Ierland, want het is woensdag en dan bellen we altijd even met onze Zeeuw in het buitenland, Evelien Dingemansen. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Dan kun je ons reactienummer gebruiken 0118 499 999. 5 minuten over 4. Goedemiddag en mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. 2 weken geleden brandde het dierencrematorium in Koudekerke af. De eigenaren zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en druk bezig met een noodplan. Eigenaar John van der Heijden, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Allereerst, hoe gaat het met u?
1: Ja, ik zeg altijd maar in deze omstandigheden met hoe we ervoor staan, eigenlijk best goed. En dat klinkt misschien heel raar, maar ja, we zijn eigenlijk alleen maar vooruit aan het kijken en achteruit, eigenlijk maar niet.
0: Nee, daar wil je ook niet te veel aan herinnerd worden, want dat is natuurlijk verschrikkelijk als zoiets je overkomt.
1: Als ik die emotie toelaat, dan geloof ik niet dat ik de kracht kan vinden om vooruit te kunnen.
0: Nee, nou, die kracht vinden jullie op het moment nu wel, want druk bezig met een noodplan om toch over enkele weken weer open te kunnen gaan. Wat houdt dat noodplan precies in?
1: Ja, dat noodplan houdt in dat wij, kijk, de sloop van het pand moet nog gerealiseerd worden. Er moet een opbouw komen. Hè, dezelfde manier waarop het eigenlijk stond, moet er terugkomen. Ja, op zijn snelst staat dat in een half jaar. Maar het zou ook realistisch zijn dat dat pas een jaar is. Zo lang wil ik absoluut niet dat wij geen klanten kunnen helpen, geen dierenartsen kunnen ontzorgen, zeg maar. Dus wat houdt voor ons het noodplan in? Dat wij in ieder geval de klanten kunnen helpen. Helaas niet op de manier zoals dat we het altijd hebben kunnen doen. En dat de mensen ook bij ons echt op de locatie kunnen zijn. Maar wel dat wij bij mensen thuis gewoon de diertjes op kunnen halen. Dat we bij de dierenartsen dieren op kunnen halen. En ontzettend mooi om te ervaren dat er gewoon echt al meerdere concollega's, zal ik maar zeggen, naar ons toe zijn gekomen via de mail of via een belletje en zeggen van, goh, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Want dit zou voor ons ook het ergste zijn wat ons zou kunnen overkomen. En wij zijn er voor jullie. En heel bijzonder, heel mooi om dat zo te ervaren.
0: Dat kan ik geloven. En dat noodplan houdt dan dus in dat jullie de dieren ophalen bij mensen thuis. Op zich misschien ook wel heel prettig, juist voor de mensen. En dat jullie dan dus bij een van de collega's daar het deel het crematorium gebruiken of de oven gebruiken, zeg maar.
1: Dat is inderdaad het idee, hè, dat wij wel in principe alles begeleiden, zeg maar. Hè, en als mensen een pootafdrukje willen of een plukje haar, dat wij dat allemaal doen. En de as in een urn bijvoorbeeld terug, dat wij dat allemaal verzorgen voor de klanten, zeg maar. Alleen de crematie zelf, daar hebben wij ons pand voor nodig, want we hebben één groot probleem natuurlijk. We hebben een ontzettend grote gasleiding. En er kan wel ergens anders een pand beschikbaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat wij daar een oven neer kunnen zetten.
0: Nee. Dus de volledige dienstverlening gaat niet lukken, zoals de mensen dat gewend waren. Maar het cremeren van het dier kan dan wel via jullie zorgzame weg, zeg maar. Want jullie zijn ook het enige echte dierencrematorium in Zeeland. In Goes is natuurlijk nog wel iets, maar is het op een andere manier, hè?
1: Ja, in Goes is natuurlijk het resumeren. Hè. Dat is eigenlijk het nieuwste binnen Nederland, denk ik. Het ouderwetse cremeren, daar zijn wij inderdaad nog de enige in Zeeland. En dat wisten we ergens natuurlijk wel. Hè. Maar als je nu om je heen hoort hoe de mensen erop op reageren en ook de andere bedrijven, dat ze zeggen van jeetje, je bent echt een sterk speler in Zeeland. Nooit zo over nagedacht, laat ik het maar zo zeggen. Geeft ons ook echt wel de morele plicht om zo snel mogelijk het allemaal weer op te pakken.
0: En wanneer hopen jullie dan weer voor de klanten er te kunnen zijn? Weliswaar even tijdelijk op een andere manier.
1: Ik hoop binnen 2 tot 3 weken maximaal dat wij er gewoon weer kunnen staan. We zijn nu heel druk met spullen inkopen, want echt alles, maar dan ook alles, is in de brand opgegaan.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, ik heb er geen woorden voor, niet te bevatten, maar dat, wat ik al zei, achteruit kijken, daar schieten we niet mee op, denk ik. En
0: nee.
1: We hebben echt een fantastisch team gewoon onder elkaar. En dan kom je in deze heftige situatie, kom je daar ook wel weer achter van, jeetje, hoe mooi, hoe wij elkaar kunnen versterken, zeg maar. En toch samen de kracht kunnen vinden om door te gaan.
0: En mocht, je hoopt natuurlijk niet, want niemand hoopt dat zijn huisdier of dieren doodgaat.
1: Nee.
0: Als het wel gebeurt, dus hebben jullie nodig, is er op de website dan van jullie of op Facebook te vinden vanaf wanneer jullie weer operationeel zijn?
1: Ja, we hebben nu op de website staan natuurlijk de ellende die geweest is en dat mensen in ieder geval toch geïnformeerd zijn van sorry, maar we zijn gewoon niet bereikbaar nu. We kunnen helaas niks betekenen.
0: Nee.
1: We zullen absoluut via alle mediakanalen wat maar kan, via de website, echt laten weten wanneer we er weer zijn. En ook zeker via de dierenartsen. Dat, ja.
0: Goed om dat te weten. Nou, alle succes om die opstart weer te maken. Knap dat jullie het ook zo met elkaar doen. En ja, ook weer succes natuurlijk met het opbouwen van het nieuwe pand.
1: Ja, dankjewel. Kom nog veel bij kijken.
0: Dat geloof ik graag. En alle successen en sterkte daarbij gewenst ook. Dank u wel voor heel even uw toelichting hier in Zeeland Komt Thuis.
1: Dankjewel.

0: The Beatles met Drive My Car. Ja, geniet er nog maar van, want het laatste restje zomer voorlopig althans lijkt te zijn ingegaan. Weerman Mario Echthuizen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Esma. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het was op zich een prachtige dag met geregeld zon, maar ook vanmorgen met tijdelijk een paar buitjes. Daarna kwam de zon weer terug met zijn stapelwolken en bleef het droog. In Westdorpen was het opnieuw raak met een zomerse dag. Daar tot nu toe het warmste plekje van Nederland, namelijk 27,2 graden.
0: Lekker.
1: Dus niet gek, hè? Ja, nou vanavond blijft het nog wel eventjes behagelijk. Komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen met een redelijk warme nacht en minima van 17 tot 19 graden. Nou, morgen, ja, je voelt hem al aankomen, dan zijn er eerst wel zonnige perioden, maar de atmosfeer wordt snel vochtiger en onstabiel. En begin van de middag kunnen de eerste regen- en onweersbuien al binnenkomen vanuit België en Frankrijk. Ook 's avonds zijn er enkele regen- en onweersbuien, mogelijk ook met hagel en windstoten. Er staat overdag een matige wind die naar het zuiden ruimt. En voor de buien uit wordt het toch nog 26, lokaal 29 graden. En door de hogere luchtvochtigheid zal het wat benauwder aanvoelen. Nou, vrijdag en het weekend verlopen wisselvallig. Vooral vrijdag en zaterdag vallen regelmatig buien. Soms stevig met onweer en opnieuw lokaal mogelijk met windstoten. Vrijdag staat er dan meer wind uit zuidwest. Zaterdag kan deze tijdelijk vrij krachtig tot krachtig worden. Kracht 5 of 6 boven. Het wordt dan lang niet meer zo warm. Hooguit 21 à 22 graden. Zondag rond de 23.
0: Oké, en het KNMI die waarschuwt vanaf morgenavond voor wateroverlast. Code geel. Kun jij de situatie in Zeeland een beetje inschatten?
1: Ja, dat zou ook op sommige plekken in Zeeland kunnen zijn. En ik heb het al eens eerder aangegeven, ook door het warme zeewater dat nu Zeeland omgeeft van 20, 21 graden. Ja, dat is een perfecte voeding voor de buien. Dus als het in de bovenlucht al misgaat, ja, dan, en je krijgt er nog wat warmere lucht van onderaf aan, ja, dan kunnen die buien alleen nog maar sterker worden. Dus dat zou ook in Zeeland op een aantal plekken flink voor neerslag kunnen zorgen.
0: Ja, en waar dat dan precies is altijd moeilijk te voorspellen,
1: hè? Dat is heel erg moeilijk. Je ziet ook heel vaak dat bijvoorbeeld bij Zeeuws-Vlaanderen een bui dan nog meevalt met een zuidwestelijke stroming. En dan steekt het de warme Westerschelde over. En dan valt het met bakken uit de lucht in Zuid-Beveland bijvoorbeeld. Dat hebben we ook pas geleden nog gezien. Dus dat zijn situaties die dan goed mogelijk zijn.
0: Ja, gaan we in de gaten houden richting morgen. Mario Echthuizen, dankjewel.

0: Alex Warren met Passenger. Kijk ik nog even wat er opvalt qua nieuws buiten onze provinciegrenzen. Ja, bij zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen. Volgens het Nepalese toerismebureau worden in het gebied 384 toeristen vermist, onder wie 291 buitenlanders. Onder hen één Nederlander mogelijk. Het water steeg plotseling heel hard en heeft hele dorpen in het Himalaya-gebergte weggevaagd. Op beelden is te zien dat de ravage enorm is en dat grote delen van het gebied bedekt zijn onder een laag modder. Op de beelden is echt te zien dat er een soort stortvloed overal over die dorpen heen kwam. Dan nieuws uit over de gasvoorraad. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
1: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht er dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
0: De gasopslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de VS spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
0: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan die nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen, zoals de verslaggever al noemde, en de 2 mishandelde kinderen in Stadskanaal. En een schilderij van Piet Mondriaan dat 25 jaar niet te zien was voor publiek gaat in november onder de hamer bij Veilinghuis Christie's. Het schilderij Compositie 3 bevindt zich nu nog achter gesloten deuren in een galerie in Londen. Het Veilinghuis verwacht dat het werk van de Nederlandse kunstschilder, die vooral in de primaire kleuren rood, geel en blauw schilderde, een recordbedrag zal opbrengen. De schatting van de waarde ligt ergens tussen de 23 en 35 miljoen euro. Voor een ander schilderij dat in 2022 werd verkocht van Mondriaan is 43 miljoen euro betaald destijds. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je straks na 4:30 van Piotr Houtman. Eerst nog muziek. Dit is Total Touch. Je hoorde het al. Somebody Else's Lover.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Wel zo weer met Ierland, maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Pieter Houtman. Goedemiddag, Pieter.
6: Goedemiddag. De politie heeft vandaag onderzoek verricht op de N290 tussen Terholen en Vogelwaarde. Daar vond in juni een ongeluk plaats waarbij 3 leerlingen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Met de auto die bij het ongeluk betrokken was, zijn allerlei metingen verricht. Daarmee kan later, als dat nodig is, een reconstructie worden gedaan, vertelt Mireille Aalders van de politie.
7: Alle dingen die je nu hebt gemeten, daar maken ze berekeningen uit. Nou, die berekeningen kun je makkelijk in een computer stoppen die dan met plaatjes en snelheden een ongeval nabootst.
6: 23 september wordt de verdachte van het ongeluk voorgeleid voor de eerste voorbereidende zitting. Op de N254 tussen Middelburg en Vlissingen-Oost is vanmiddag een hardrijder van de weg gehaald. Hij reed 164 km per uur op een plek waar hij 100 mocht. Politieagenten betrapten de man tijdens een snelheidscontrole en hielden hem staande. Daarbij bleek dat de man ook geen geldig rijbewijs had en onder invloed was. De vijfde klasse van het zaterdagvoetbal kent dit seizoen na de winterstop een bijzonder wedstrijdprogramma. Vanwege de sluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel spelen Zeeuws-Vlaamse clubs vanaf januari alleen tegen elkaar. Hetzelfde geldt voor de clubs op Walcheren en de Beverlanden. De clubs hoeven daardoor niet door de tunnel heen. En dat is een besluit van de KNVB in overleg met de clubs uit de vijfde klasse. En dan het weer in Zeeland. Vanochtend vielen er lokaal enkele millimeters regen. Ondertussen is de zon flink doorgebroken. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Er staat een matige oost-zuidoostenwind en het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Pieter, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. File wordt gemeld op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide, 5 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging daar. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen Rotterdam Zuidplein en afrit Oud-Beierland. Daar is de weg volgens de AWB dicht vanwege een te hoog voertuig. Een file van 2 kilometer wordt daarbij gemeld. De A59 dan, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch, tussen knooppunt Zonzeel en Maden, 5 kilometer 5 minuten. En je hebt op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk, heb je bijna 20 minuten extra reistijd in een file van 13 kilometer.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: Shanna Spyro, Material Lover. Wat hoor je het komende uur nog, of de komende uur, komende half uur bedoel ik, tot 5 uur in Zeeland komt thuis. Nou, meer over een actie, een petitie die Mirjam uit Sint-Philipsland heeft opgezet om Oekraïense mensen in Horen te helpen. Maar eerst gaan we naar Ierland. Het is woensdag, hè, dus we horen weer eens even wat Evelien Dingemans allemaal bezighoudt. Zeg Evelien.
1: Hoi.
0: Hoi, kan ik al op mijn voorraadje jam en sausen komen?
1: Nou ja, jij maakt niet zo heel veel, want ja, de bremen wou niet groeien.
0: Ah ja, dat kom ik niet, nee.
1: Nee, ik heb prumenjam gemaakt.
0: Oh, dat is ook wel lekker, denk ik.
1: Ja. Maar man, echt heel veel prumen aan de boom. En daar had ik toen toch ja, wat mokker mee heen. Doen we de jam van
0: ja,
1: mee.
0: Ja, en die bomen konden dan dus toch net genoeg water uit de grond, diep nou, in de grond ja, vinden om ja, afpruimpjes te dat, produceren.
1: Ja. Dat denk ik wel, ja. En ja, onze grote appelboom, die is hoog bejaard. Die kan meer dan 100 jaar oud is. En die doet om het jaar maar appels geven. Beurtjaar noemen ze dat.
0: Oh, nooit geweten.
1: Dus die had ja, nooit zoveel, niet zoveel appels. Oh. Moet ik zeggen. Maar bij andere boompjes mee een heleboel appels aan. Dus dat doet de boel weer compenseren natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Dus, maar je bent er nog steeds druk mee. Want dat was je vorige week en de week ervoor volgens mij ook al.
1: Nou ja, dat zal wat duren tot alles op is.
0: Ja. Ja, dat is waar.
1: Hey, maar goed, ik heb mijn verducie erin, dus dat is gewoon hartstikke leuk, vind ik het, om te doen.
0: Ja, dat is ook. Als je het leuk vindt, is het goed. Anders wordt het natuurlijk ook gewoon, als het een taak
1: als
0: het is.
1: Moet, dan doe ik het niet meer. Nee.
0: dat lijkt me heel, heel goed. En voor de rest, de mannen zijn wel op pad, of?
1: Nou, het deelte van de man, nee, want mijn eigen man die zit hier op zijn knieën op het terras, want ik ben nog steeds aan het terras bezig.
0: Oh, kijk aan.
1: Nou, ja, maar al die van die plank, van die dekking, zoals ze dat hier noemen. Mm. En dat ging allemaal rotten natuurlijk, dus ik ben er ook een paar keer deurenzakt, dat mijn eigen EBO ongelukkig gestukt ben.
0: Oei, oei, oei.
1: Dus toen werd het tijd om de boel op te repen. En maar ja, ons terras moest het ongeveer 10 centimeter hoger komen.
0: Oh.
1: Ja. Om allemaal anders, ja, dan, ja, dat is hier heuvelachtig natuurlijk. Ja. Dus ja, dat klopt al een beetje scheef naar beneden toe. Dus dat moest ophoogd worden allemaal. Hè. En dat aan ze nood. En toen zetten ze op de knieën om de tegels te leggen.
0: Oh, kijk, nou, dan is het einde toch langzaamaan in zicht.
1: Nou ja, langzaamaan. Zeg, wat er maar bij.
0: Maar
1: dat geven alle Melanie, dat geven alle Melanie. Ooit wordt het netjes.
0: Ja, ik wou zeggen, elke steen is er één.
1: Dat bedoel ik.
0: Als dan morgen maar niet wegspoelt met al die voorspelde regen daar.
1: Maar nee, God, nee, was gisterenmiddag heeft ook een regen. En ze gebruiken snel drogende cement of zo. Oh, weet ik het wat, ik zou het al niet weten.
0: Dus dan ligt het gelijk meer vast.
1: In ieder geval. Ja. En gisteren, onze kleinzoon, Semi's vriendin, het feest van de scholen had. Want dat doen ze hier ook, hey, graduation ball.
0: Oh, en dat doen ze dan nu?
1: Dat doen ze nu. Ja, dat doen ze niet aan het einde van het schooljaar. Dat doen ze aan het begin van het andere schooljaar.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dat is traditie.
0: Het is een manier.
1: Want de kinders weten nog glad niet die aan examen doen en of ze slaag ben of niet.
0: Dat weten ze nog steeds niet.
1: Nee, dat weten ze niet. De ene school heeft van de week heeft, de andere school heeft volgende week. Dus
0: en,
1: ja.
0: En hoeveel maanden geleden hebben ze examen gedaan?
1: Ja, in juni, mei, juni.
0: Oh nee, dat je er zo lang op moet wachten. Maar dan kan je toch ook nog helemaal geen vervolgstudie kiezen?
1: Ja, toch gebeurt dat. Toch gebeurt dat. Dus ja, je zou wel moeten, anders zijn geen plekje.
0: Ja, en dan...
1: Ik had ook al iets zo gekker voor. En ik zei, dat is toch een raar systeem wat ze hier doen. Maar ja,
0: dat vind ik ook echt wonderlijk.
1: Dat is nu eenmaal zo, dus ja... Ik kan het ook niet helpen.
0: Over de spanningen overeind houden gesproken, daar kunnen ze dan wel wat van in Ierland.
1: Ja, maar ja, goed, zijn dan toch weet, twee mensen vakantie gehad. Dus ja,
0: dat is ook weer zo. En dan weet hij dus ook wanneer hij geslaagd is?
1: Nou, mij nog geen examen deed. Onze kleinzoon met zijn vriendin al examen deed. Want onze kleinzoon heeft een jaar tussenjaren genomen. Mm. En die doet volgend jaar examen.
0: Okay.
1: Want die wil een vervolgstudie gaan doen op de visserijschool. En daar moet je 18 voor wezen.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, dat had nu toch niet naartoe kunt. Dus ja, dan zit er niks aars op. Dus dat is mogelijk als je dat kan.
0: Ja.
1: En dan kun je ook werkexperience opdoen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat ging hartstikke goed altijd. Dus.
0: En zijn vriendin weet het dan nu wel?
1: Nee, die weet toch nog steeds niet wat geslaagd is.
0: Schrikkelijk.
1: Maar ze hebben wel eerst een feest gehad.
0: Ja, dus...
1: Ik weet wat niet even wat natuur is.
0: Dus gewoon feesten zonder te weten of je examen hebt gehad. Ja,
1: ja,
0: zo
1: ja,
0: wil ik hem
1: ja,
0: ook ja, wel een keer is, doen.
1: Het is hartstikke leuk al. Want dan moet die man die moet keuren. En toen...
0: In een park.
1: Een tuxedo, ja. Toen zo'n pingwingpakje zat me zijn. En de dames moeten allemaal een prachtige en een mooie baljurk.
0: Ja,
1: een lange
0: leuk.
1: Baljurk. Ja, dat is echt leuk hoor. Maar ik kan nog even wensen kijken. Dat ziet er geweldig leuk uit allemaal.
0: Ja, dat zijn toch ook wel weer...
1: Iedereen op het dirk natuurlijk.
0: Ja.
1: Bij de kapper en bij de visagie.
0: En dan zie jij ze zelf nog lopen van toen ze 4 waren.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dan staan ze daar in een mooie pak ondertussen.
1: Ja, zeker. Ja, nou, onze kinderen zijn dat toen ook gedaan.
0: Ja.
1: Het was ook al hartstikke leuk, want Die waren daar natuurlijk hier ook op school.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat duurde nog zo lang voor aan die Westen of aan ze geslaagd waren, of
0: ja,
1: niet?
0: Vreselijk. Nou, laat dat dan vooral volgende week even weten of ze geslaagd is, de vriendin van je kleinzoon. Dan horen we dat dan volgende week nog wel even.
1: Dat horen we volgende week dan weer. Ja, mijn Buster en Tucker het ook allemaal.
0: Daar wou ik net eens even naar vragen. Gelukkig. Nou, geef je ze dan allebei een knuffel van mij?
1: Ik doe dat.
0: Oké. Okay. Evelien, tot volgende week, hè?
1: Joe, groeten!

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Anastasia met I'm Out of Love. En daarvoor hoorde je nog Niels Lofgren. In Hoorn moesten 8 Oekraïense vluchtelingen hun huisdier afstaan van de gemeente, omdat ze deze niet mee mochten verhuizen naar hun nieuwe opvanglocatie. De Zeeuwse Mirjam van Westen was het daar niet mee eens en startte een petitie. Ze reed gisteren uiteindelijk 350 kilometer om de bijna 1800 handtekeningen persoonlijk aan de wethouder te overhandigen. En ik heb Mirjam van Westen aan de lijn. Ja, Mirjam van Westen, wat was het dat u zo aangreep in deze situatie?
1: Ja, ik vond het zo schrijnend verhaal. Ik heb zelf 2 poezen en ik weet wat die voor mij betekenen. Dat zijn gewoon mijn kindjes. En als je dan vluchtelingen die alles kwijtgeraakt zijn en die nog in de haast hun huisdier hebben kunnen redden en mee kunnen nemen. Mm. En dat ze dan nu, ze wachten al 4 jaar op een definitieve woning. En dan moeten deze mensen weer tijdelijk weer naar een andere onderkomen. En dan zouden ze opeens ook nog maar even hun huisdieren moeten afstaan. Alsof het gaat om een paar koekjes of zo.
0: Ja, dat is voor veel mensen natuurlijk gewoon een familielid.
1: Ja, daarom. En juist voor mensen die zoveel meegemaakt hebben als deze mensen, zijn die huisdieren enorm belangrijk. Want iedereen weet natuurlijk ook dat het zo'n huisdier ook kan helpen met het verwerken van een trauma.
0: Ja, en u dacht, als niemand daar in Noord-Holland actie onderneemt, dan doe ik het maar.
1: Nou ja, zo dacht ik niet. Ik dacht eigenlijk meer van, nou, ik moet wat doen. Dit greep mij zo aan. Ik dacht van, ik moet gewoon wat doen. En ja, wat kan ik doen op zo'n afstand? Ik dacht van, nou, weet je, ik start gewoon een petitie. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, die is behoorlijk wat ondertekend. Gisteren overhandigd aan de wethouder voordat een commissievergadering daarover begon. Hoe reageerde de wethouder erop?
1: Nou, voor de camera reageerde die heel positief. Maar ik kan u vertellen dat ik vreselijk veel moeite heb gehad om die petitie te mogen aanbieden. Dat is echt, in alle manieren ben ik gedwarsboomd en geprobeerd het tegen te houden. Maar uiteindelijk werd ik toch gisteren gebeld. Er was iemand anders die had gezegd.

0: van om een demonstratie te beginnen of zo. En ja, dat ging buiten mij om. Maar ik denk dat ze daar toch wel van geschrokken zijn. En toen werd ik gisteren gebeld of ik toch alsnog de petitie wilde komen aanbieden. Dus vandaar.
1: Ja, en hoe was dat om te doen uiteindelijk? Met die tegenstand vooraf?
0: Ja, ik vond het op zich, als je daar zo staat en die petitie aanbiedt, nou, op zich vind ik dat niet zo heel bijzonder natuurlijk. Maar ik vond het gewoon zo bijzonder om deze mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten. En het schrijnende van die situatie ook te zien en wat het die mensen doet. En dat heeft mij heel veel gedaan. Ze hadden ook nog een klein handbeschilderd lepeltje gegeven uit Oekraïne als dank. En ze waren zo blij en nou ja, een dikke knuffel. En ja, ik heb hun probleem niet kunnen oplossen. Maar gewoon op deze manier een bijdrage te kunnen leveren, dat vond ik gewoon erg mooi.
1: Ja, je hebt wel
0: en hen kunnen laten. En ik vond het trouwens ook heel bijzonder, als ik dat nog mag vertellen, in de petitie zelf ook de reactie van mensen die getekend hebben. Wat ik heel bijzonder vond, was dat er een vrouw bij zat. Een oudere dame die zelf de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En die zei ook van nou, ik kan me dit zo goed voorstellen. Dit is zo erg wat die mensen wordt aangedaan. Dus ja, dat heeft wel veel emoties losgemaakt bij iedereen.
1: Ja, en op dit moment inderdaad nog, kun je met een petitie niks betekenen. Maar ja, het is wel een hart onder de riem voor de Oekraïnse mensen die getroffen zijn.
0: Klopt, en de petitie, ondanks dat die dus gisteren al aangeboden is, het blijft gewoon doorgaan. Mensen blijven tekenen. Dus ja, ik weet niet, misschien komt er nog wel een vervolg.
1: Ja, en gaat het iets opleveren, hoopt u?
0: Ik hoop van harte dat het wat gaat opleveren. Tot nog toe is de gemeente toch best wel stijfkoppig daarin. Maar gisteren is ook aangekondigd dat mocht de gemeente hier mee vast blijven houden, dat men toch kort geding gaat opstarten tegen de gemeente.
1: U heeft in ieder geval uw best gedaan?
0: Ja, ik inderdaad.
1: Mirjam van Westen die een petitie opzette om Oekraïnse vluchtelingen te ondersteunen in Horen weliswaar. Omdat die hun huisdier moeten afstaan van de gemeente omdat ze moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. En daar mogen die dieren niet mee naartoe. Mirjam, dankjewel voor jouw toelichting hier in Zeeland Komt Thuis.

0: Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
1: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
0: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 3 meldingen van de ANWB. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 6 kilometer, iets meer dan 10 minuten extra reistijd. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 15 kilometer, je staat daar 15 minuten in de file. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. Volgens de ANWB 2 kilometer file. De weg is daar dicht, wordt gezegd, vanwege een te hoog voertuig.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
9: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
11: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
15: Omroep Zeeland.
5: De politie heeft vandaag onderzoek gedaan op de weg tussen Vogelwaarde en Terholen, waar in juni het heftige ongeluk gebeurde, waarbij drie basisschoolkinderen en hun directeur om het leven kwamen. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. De introductieweken zijn van start gegaan op zowel middelbare scholen als bij de vervolgopleidingen. Verslaggever Niels Schuurbiers nam een kijkje op de HZ in Vlissingen. En van een dor bruin grasveld naar een groen gazon. Hoe zorg je ervoor dat je gras het weer gaat doen? Een Zeeuwse hovenier geeft straks tips. Als je iets kwijt wilt tijdens de uitzending, dan kun je ons reactienummer gebruiken. 0118-499-999. Kun je ook straks gebruiken dat nummer om naar te bellen bij Zegt het maar. Dan hebben we het om na 5:30 over de inleverpunten voor vuurwerk die er komen, nu het verbod is ingegaan voor consumenten. Je kunt reageren op de stelling vandaag. Inleverpunten opzetten voor het afgeven van oud vuurwerk is verspilde moeite. Niemand gaat dat doen. Bijna 5:07. Goedemiddag en mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. De weg tussen Vogelwaarde en Terholen was vanmorgen in beide richtingen dicht. De politie deed onderzoek op de plek waar het dodelijk ongeluk in juni gebeurde. Daarbij kwamen drie leerlingen en de directeur van basisschool De Warande in Axel om het leven. Ter plaatse was Mark van Leijden. Hij ging in gesprek met politiewoordvoerder Mireille Aalders.
16: Mireille Aalders, we staan hier vlakbij de plek waar het ongeluk is gebeurd op 11 juni. Wat gebeurt hier vandaag?
17: We houden vandaag met heel veel mensen die meekijken met ons een validatieonderzoek. En dat betekent dat wij onze eerder gemeten resultaten, onze eerder afgenomen sporen, dat we die checken.
16: En dat gebeurt met de auto waarmee het ongeluk is veroorzaakt?
17: Met de echte auto die bij het ongeval is betrokken was, ja.
16: Nou, dan zien we hem voorbij rijden, maar soms zien we hem ook remmen. Waarom is dat dan?
17: Ja, dat is ook allemaal onderdeel van dat validatieonderzoek. Dan checken ze de stroefheid van het wegdek en hoe de banden daarop reageren.
16: Ja, nou komt het niet zo vaak voor bij ons dat we daarbij mogen zijn. Is dat gebruikelijk?
17: Ja hoor, dat is gebruikelijk. Überhaupt een validatieonderzoek komt niet zo vaak voor. Want dat gebeurt eigenlijk alleen maar bij hele ernstige ongevallen. Nou, in Vogelwaarde gebeurde op 11 juni een heel ernstig ongeval.
16: Ja, want niet alleen mensen van het Openbaar Ministerie van Politie en Justitie zijn er. Ook nabestaanden zijn daar aanwezig.
17: Ja, nabestaanden en familieleden van slachtoffers. De advocaat van de verdachte. Slachtofferadvocaat. Het is heel druk met mensen. Ook mensen van het NFI zijn er. Die kijken mee of wij onze metingen wel allemaal goed doen. Het is echt heel druk.
16: Voordat de proef begon, mochten nabestaanden en familieleden van van de slachtoffers mochten de auto ook van dichtbij bekijken. Emotioneel moment.
17: Ja, dat is zeker. Ja, ik sprak iemand en die zei, ja, het is wel iets waardoor we nu een tijdperk kunnen afsluiten.
16: Het helpt bij de rouwverwerking.
17: Ja, een gebeurtenis kunnen afsluiten, ja.
16: Hoe zit dat voor de politie zelf? Want ik kan me voorstellen dat daar ook mensen geraakt zijn door wat er gebeurd is op die 11 juni.
17: Ja, er zijn ook collega's bij die nu, die er toen ook bij waren, die als eerste bijvoorbeeld bij de melding waren. Dus voor hun is het ook een soort afsluiter. We zijn allemaal mensen.
16: Op de weg hier naartoe vanmorgen regende het op verschillende plekken in Zeeland. Wat was er gebeurd als het nou vandaag hier geregend had?
17: Dan was het niet doorgegaan. Nee, de omstandigheden moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Je hebt, net als bij alle statistieken, zit er natuurlijk wel ergens een bepaalde foutmarge in die metingen. Maar als het hard had geregend, dan hadden we hier niet gestaan. Er is ook maandagavond pas een beslissing genomen of het onderzoek door zou gaan of niet.
16: Dit onderzoek vandaag wordt zo dadelijk afgerond. Hoe gaat het dan verder?
17: Alle resultaten die nu zijn gemeten, die worden in het grotere onderzoek gestopt. En dat gaat naar het Openbaar Ministerie. En daar gaan we verder onderzoek op, het onderzoek verder op afronden. De officier van justitie die leidt het onderzoek natuurlijk. En die gaat verder bepalen of er nog meer van dit soort dingen gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld een reconstructie.
16: Want dat zou ook nog zomaar kunnen?
17: Dat zou ook nog zomaar kunnen, ja. Maar dat doen we dan niet hier. Daar hebben we andere locaties voor. En dat gebeurt soms ook digitaal. Want alle dingen die je nu hebt gemeten, daar maken ze berekeningen uit. Nou, die berekeningen kun je makkelijk in een computer stoppen die dan met plaatjes en snelheden een ongeval nabootst.
5: De eerste voorbereidende en openbare zitting is op 23 september. Dan wordt voor de eerste keer gekeken hoe ver het onderzoek naar het ongeluk is. Het studiejaar staat op het punt van beginnen en dat betekent dat de introductieweken en kennismakingen zijn begonnen. Zo ook op de HZ. Daar zijn heel deze week activiteiten voor verschillende studies. De studenten die beginnen met hun studie bouwkunde, die mochten vanochtend laten zien wat ze in huis hadden door de Tower Bridge uit Londen na te bouwen. Met bamboestokken en elastiekjes. Verslaggever Niels Schuurbiers ging kijken.
18: De groepen zijn druk aan de slag. Het zijn drie groepjes. Eén gaat de weg maken die straks deze Tower Bridge moet gaan verbinden. En de twee andere groepen die maken de torens. Eén van de torens wordt hier gebouwd. En ik ga even naar een van de studenten. Wat is de tactiek bij jullie?
19: Ja, wij moeten een toren bouwen en we moeten hoge toren en daardoor komt de weg. En die zijn we nu aan het maken.
18: Ik zie jullie met heel veel driehoeken en piramides in de weer. Lukt het een beetje?
19: Ja, het lukt wel. Ik hoop ook dat het een beetje stevig blijft. Ja, dat zullen we straks zullen zien als de weg erin gaat.
18: Dan door naar de andere groep die bezig is een toren te bouwen. Hier staat al een stellage, ondersteund door vier piramides van bamboestokken. En daarnaast zijn ze met een grote kubus bezig. Ik loop naar een van de studenten. Wat is jullie tactiek?
20: Ja, een beetje hun nadoen eigenlijk. We hebben bij hun afgekeken hoe het een beetje moest. En nu zijn we hun aan naapen eigenlijk.
18: Niet onverdienstelijk, want volgens mij zijn jullie inmiddels verder dan zij.
20: Ja, klopt. Wij zijn eigenlijk eerst begonnen met kubus te maken. En toen kwamen we erachter dat we beter die piramides als onderconstructie konden doen. Dus nu zijn we die piramides hebben we nu af en dan die kubus erbovenop zetten. En dat is het eigenlijk.
18: Maar ja, je begint natuurlijk ook nu pas met studeren bouwkunde, toch?
20: Nee, hiervoor heb ik al een mbo bouwkundestudie gedaan. Dus nu ga ik verder met een hbo-studie. Kijken wat dat er een beetje goed afgaat en dan zie ik het wel.
18: Wat vind je van zo'n introductieweek om zo met allemaal mensen die je niet kent ineens dit te gaan doen?
20: Ja, het is altijd even een beetje wennen, mensen leren kennen en dan komt het vanzelf wel weer goed, denk ik.
18: En de brug wordt nu tussen de twee torens gehezen. Dat wil zeggen, de torens worden om de brug heen gehezen. En ja hoor, hij staat. Twee torens en een brug van enkele meters. En daar zijn deze beginnende eerstejaars toch wel een beetje trots op. Docent Jordi Oppeneer van de bouwkundeopleiding om te kijken wat hij ervan vindt.
21: Fantastisch. Ze hebben het super gedaan. Hij blijft staan. Wie had dat gedacht voor de eerstejaars? Ze hebben duidelijk al wat vaardigheden die ze mee kunnen nemen deze studie. Dus ze hebben het super gedaan.
18: Huub Jagers van de HZ. Waarom is het belangrijk om een jaar op deze manier te beginnen en niet meteen de collegebank in te duiken?
22: Wij vinden het als HZ heel belangrijk dat studenten zich welkom voelen, maar elkaar ook leren kennen. Want dat draagt ook bij aan plezier binnen je opleiding. Dus even op een rustiger tempo beginnen en eerst elkaar een beetje leren kennen door deze activiteiten. En daarna de collegebanken in en ook gezamenlijk dan weer verder werken aan een opleiding van 4 jaar.
18: En is dit nou ook iets wat alle studenten doen? Is het verplicht of is het vooral, ja, wie wil, kom alvast eens even proeven?
22: Nou, we verwachten eigenlijk wel dat alle studenten in die eerste week kennis komen maken. Want ja, het is toch belangrijk dat je de klas kent en ook de opleiding kent. Verplichten kunnen we het helaas deze week niet. Omdat het natuurlijk ook 1 september eigenlijk het schooljaar begint. Maar een groot deel van de studenten is ook aanwezig. Dus dat gaat goed.
18: Weet u zelf nog hoe het was om aan een studie te beginnen? Spannende dag?
22: Dat was een bijzondere dag. Dat was ook aan de HZ. Het is ook alweer eventjes geleden. Maar dat, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om iets nieuws te starten. Het is spannend. Maar ook heel gaaf om die volgende stap in je leven te gaan zetten. En dat gaan deze studenten allemaal doen.
5: Zij Huub Jagers van de HZ. De introductieweek heeft nog heel deze week activiteiten. Tot slot is er op 10 september het Kick-Off Festival, waar alle studenten dan heen kunnen.

0: pik ik die van jou.
1: Emma Heesters met Hartebreker. Ja, we zijn dus voorlopig begonnen aan het laatste restje zomer. Althans, zo lijkt het qua weersverwachting. Weerman Mario Echthuizen, goedemiddag. Ja, kunnen we dan vanavond daar nog wel even van genieten?
2: Goedemiddag, Esme. Nou, vanavond is het nog wel eventjes behagelijk. Komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen met een redelijk warme nacht en minima van 17 tot 19 graden. Nou, morgen, ja, je voelt hem al aankomen, dan zijn er eerst wel zonnige perioden, maar de atmosfeer wordt snel vochtiger en onstabiel. En begin van de middag kunnen de eerste regen- en onweersbuien al binnenkomen vanuit België en Frankrijk. Ook 's avonds zijn er enkele regen- en onweersbuien, mogelijk ook met hagel en windstoten. Er staat overdag een matige wind die naar het zuiden ruimt. En voor de buien uit wordt het toch nog 26, lokaal 29 graden. En door de hogere luchtvochtigheid zal het wat benauwder aanvoelen. Nou, vrijdag en het weekend verlopen wisselvallig. Vooral vrijdag en zaterdag vallen regelmatig buien. Soms stevig met onweer en opnieuw lokaal mogelijk met windstoten. Vrijdag staat er dan meer wind uit zuidwest. Zaterdag kan deze tijdelijk vrij krachtig tot krachtig worden. Kracht 5 of 6 boven. Het wordt dan lang niet meer zo warm. Hooguit 21 à 22 graden. Zondag rond de 23.
1: Oké, Mario, dank

0: Barry White, never never gonna give you up. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee gaat leerlingen belonen voor hun aanwezigheid bij de lessen. Net als andere middelbare scholen ziet de school in Zierikzee het verzuim toenemen. Met deze actie hoopt de middelbare school op een ludieke manier er positief aandacht aan te geven. Karin Gabriels, afdelingsleider onderwijs en kwaliteit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dit idee ontstaan?
1: Nou, het idee is ontstaan omdat we eigenlijk heel hard proberen dat verzuim terug te dringen. En vooral ook dat verzuim wat niet echt verstopt verzuim is, zeg maar. Mm-hmm. En we willen graag eigenlijk het op een positieve manier benaderen. Dus ja, dit is eigenlijk ontstaan van wat is er leuker dan een keer beloond te worden voor eigenlijk normaal gedrag, maar om een keer gezien te worden en dat mensen zien dat het ook fijn is dat je er altijd bent.
0: Ja, want dan is belonen beter dan straffen, al gebeurt dat straffen natuurlijk ook wel als je te vaak niet in de les bent.
1: Aha, zeker, want wij zitten letten scherp op verzuim. Vorig jaar hebben we ook ouders hierbij betrokken. En dat zullen we proberen te kantelen.
0: Ja, en waarom is het nodig? Want in hoeverre neemt het toe? En is het dan nog specifiek voor een bepaald leerjaar?
1: Nee, het is niet specifiek voor een bepaald leerjaar. Hoewel we wel een bepaalde trend zien. Maar goed, daar ga ik het even niet over hebben. Het is een landelijke trend waarbij bepaalde groepen en soms ook wat ouders wat coulanter met onderwijstijd omgaan. Ja, zeggen.
0: Je hebt maar 2 uurtjes les, dan kan je net zo goed thuis blijven vandaag.
1: En dat is juist het punt ook. En als je eenmaal eraan begint met gemakkelijk zijn, ja, dan gaat dat steeds verder. Hè? En daarom hopen we ook dat we met een positieve stimulans net diegenen die twijfelen, zal ik wel of niet mijn bed uitgaan, misschien toch denken van nou, wie weet. Ja, het is toch leuk om wat te verdienen.
0: Precies, dus vertel, wat krijgen de leerlingen als ze op school zijn?
1: Nou, als leerlingen 95% of meer op school zijn, en die hebben er heel veel, hè, dus dat wil ik er even wel bij zeggen, dan krijgen ze allemaal wat lekkers. Dus dan krijgen ze ook allemaal een seintje. Joh, fantastisch dat je er zoveel bent, daar zijn we heel blij mee. Kom even langs bij de onderwijsassistenten op het leerplein en kom wat lekkers ophalen. Nou, en als ze dan,
0: werkt altijd, bij pubers.
1: Ja, en ook soms bij volwassenen. Dus dat doen we per kwartaal. En als dan op het eind van het jaar blijkt dat leerlingen 95% of meer het hele jaar door aanwezig zijn, dan krijgen ze een soort zelf te kiezen snipperdag. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar dat is een dag waarbij leerlingen dus eindelijk een keer in kunnen zetten op het moment dat het ertoe doet voor hun. Bijvoorbeeld, ze hebben een moeilijke toets en daar willen ze echt goed voor kunnen leren. Of ze willen een keer met iemand ergens naartoe. Maar dat doen ze anders niet, want dan voelen ze zich zo ontzettend schuldig. Ja. Dat zijn de leerlingen die er altijd zijn. En dan krijgen ze een keer de kans om dat in te zetten. Maar dat is natuurlijk niet een dag waarop ze een toets hebben.
0: Nee, precies. Maar dat is dan natuurlijk weer niet handig.
1: Nee,
0: maar lekker dat je dan zo'n dag een jaar later gewoon mag inzetten wanneer je wil.
1: Ja, en daar horen wij leerlingen ook wel eens over van, goh, het is zo vervelend dat wij nooit zelf mogen kiezen. Dus, wie weet helpt dat. En tot slot gaan we alle leerlingen die 95% of meer aanwezig zijn geweest, gooien ze allemaal in de naam in een hoed. En dan gaan we er eentje uittrekken. En die krijgt 2 kaartjes voor naar een pretpark.
0: En dan een extra vrije dag.
1: Nee, dan kunnen ze die snipperdaf inzetten.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Dus je moet ook zorgen natuurlijk dat je vriendje of vriendinnetje natuurlijk ook die dagen of zoveel aanwezig is geweest, want dan kunnen we ook samen.
0: Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd of het werkt, maar dan komen we dan volgend einde van het schooljaar wel even op terug bij je.
1: Dat is prima, afgesproken.
0: Dank je wel.
1: En dan misschien kan je degene interviewen die daadwerkelijk ook gaat.
0: Nou, precies. Dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, mooie actie, Karin Gabriels van het Pieter Zeeman Lyceum. Dank je wel. Zeeland. Kijk je de laatste weken met enige zorg naar je gazon, bruine plekken, kale stukken en soms lijkt er nauwelijks nog leven in te zitten. De droge zomer heeft flink huisgehouden in Zeeuwse tuinen. Maar er is goed nieuws, want na de regen van de afgelopen dagen blijkt gras verrassend sterk en komt het groen op veel plekken alweer terug. Verslaggever Mark Rijk die ging naar een tuin in Oostkapelle waar een hovenier het volste vertrouwen in heeft dat het weer goed komt.
2: Ja, als je hier deze tuin in Oost-Capelle stapt, dan is het wel duidelijk. Je ziet nog, ja, echt van die grote kale plekken zie je nog wel. Aan de andere kant, het ziet er ook weer al redelijk groen ziet het er eigenlijk uit. Hovenier Mark Rottier, eigenlijk kan ik het zo zien. Het ziet er nog redelijk uit hier.
3: Ja, het valt hier helemaal niet tegen inderdaad. Het is, we hebben geprobeerd in het begin van de droge periode om het te redden en het groen te houden. Maar ja, dat is niet helemaal gelukt. We hebben de grasmat enigszins intact gehouden. Maar je ziet toch dat je het gewoon niet gaat winnen van de extreme droogte.
2: Hoe erg was het deze zomer?
3: Ja, heel erg. Wij zien het ook terug natuurlijk in onze maaienplanning, zeg maar. Normaal gesproken heb je je handjes vol om het hele jaar te maaien. Nou ja, nu komen die jongens met gerust hard op vakantie. Dus dat zegt genoeg.
2: Was het zo erg?
3: Het was zo erg, inderdaad.
2: Nou, ben je al jaren hovenier. Heb je het eigenlijk al zo erg meegemaakt als afgelopen zomer?
3: Nee, afgelopen zomer heb ik het nog nooit meegemaakt. Dit was echt extreem.
2: Ja, als ik dit grasveld zie, het herstelt zich toch wel heel erg snel?
3: Het herstelt zich heel erg snel. Kijk, het voordeel is natuurlijk met kleigrond. Het houdt makkelijk water vast. Of heel goed water vast. En hoe langer of de droge periode duurt, hoe meer water of er verdampt. Uiteindelijk zie je dat die klei heel droog wordt. En dan wordt het eigenlijk lastig. Want ja, dan neemt het ook geen water meer op. Dus de afgelopen dagen, of de regen van de afgelopen dagen is eigenlijk perfect.
2: En dan valt het telkens in buien, velt het. Dat lijkt me dan niet. Ideaal.
3: Dat is gewoon ideaal, want iedere keer zie je dat een klein beetje meer vochtig wordt en het gaat steeds meer water op kunnen nemen. Dus dat is gewoon perfect.
2: Stappen we in een stukje verder en dan zien we, ja, wel lichtelijke plekken hier zo langs de rand. Ja, is dat nou voor altijd zo? Hoe moet je dit aanpakken de komende tijd?
3: Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo lastig. Je moet gewoon zorgen dat het vochtig blijft. Dat is even belangrijk in dit geval. Als je het natuurlijk weer uit laat drogen, dan ben je weer terug bij af. Dus wij adviseren, strooi nu gewoon organische meststof. Dat het gras eten heeft en dat het vochtig blijft.
2: En die kale plek, komt dat vanzelf goed?
3: Als het goed is, komt dat. Je gaat dat dichtgroeien. Je zult ook plekken hebben die zo groot zijn dat het lastig is. Dus die krijg je niet helemaal dicht. Dan adviseren wij, pak gewoon begin september je verticuteerhark of je verticuteermachine. Haal de dode grasresten eruit. Dan hou je kale grond over. Die maak je los. En die zaai je in mijn graszaad. En dan heb je eigenlijk binnen een paar weken weer gewoon een mooie mat voordat het de winter in had.
2: Als ik jou zo hoor, dan kunnen we gewoon volgend jaar hebben gewoon weer een prachtige grasmat in Zeeland.
3: Ja hoor, dan hebben we volgend jaar weer gewoon een prachtige grasmat. Als je je werk er maar even aan doet.
0: Mark Rottier, hovenier bij Minderhout in Oost-Capelle. Met een beetje eigen inzet dus moet het allemaal goed komen. Zo na 5:30 is het weer tijd voor Zegt u het maar. Vandaag de stelling inleverpunten opzetten voor het afgeven van oud vuurwerk is verspeelde moeite, want niemand gaat dat doen. Dat vanwege het openen van in Middelburg, Terneuzen en Berg op Zoom volgende week allemaal één dag van zo'n inleverpunt. Consumentenvuurwerk is verboden sinds 1 augustus en zo hopen ze dat mensen hun oude vuurwerk in gaan leveren. Jouw mening is van harte welkom in, zegt u het maar, zometeen vanaf 5:30. Je kunt alvast inbellen naar 0118-499-999.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Maar voordat we aan Zegt u het maar beginnen, eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En die krijg je van Piotr Houtman. Dag Piotr.
9: Goedemiddag. Hugo de Jonge wordt volgende week opnieuw verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Oud-minister de Jonge verschijnt volgende week donderdag om 14:00 voor de commissie. Op 10 juli werd hij ook al verhoord. Toen vertelde hij onder andere dat hij geen spijt had van de vasthoudendheid waarmee hij mensen probeerde te overtuigen om zich te laten vaccineren. Wat er bij het volgende verhoor aan bod komt, is nog niet bekend. Op de N254 tussen Middelburg en Vlissingen-Oost is vanmiddag een hardrijder van de weg gehaald. Hij reed 164 km per uur op een plek waar hij 100 mocht. Politieagenten betrapten de man tijdens een snelheidscontrole en hielden hem staande. Daarbij bleek dat de man ook geen geldig rijbewijs had en onder invloed was. In Tholen wordt in oktober begonnen met de bouw van een nieuwe noodopvang aan de Postweg. In het gebouw moeten ongeveer 150 asielzoekers worden opgevangen voor een periode van 2,5 jaar. De opvang moet in april 2027 klaar zijn. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met omwonenden. De gemeente wil daarmee zorgen, aandachtspunten en ideeën ophalen. En dan het weer in Zeeland. Komende nacht koelt het af tot hooguit 17 à 19 graden bij enkele opklaringen. Morgen zijn zonnige perioden en wordt het lokaal 26 tot 29 graden. Maar kunnen rond het middaguur al de eerste buien met regen, onweer en mogelijk zelfs hagel en windstoten de provincie binnentrekken. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Pjotr, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer file, iets meer dan een kwartier daar. En dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 6 kilometer, 10 minuten daar.
10: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
0: Ja, tijd voor zegt u het maar. Ik heb bijna 20 minuten of ruim 20 minuten voor jullie om te praten over vuurwerk. Het vuurwerkverbod voor consumenten. Mag je het ook over hebben? Wat vind je daarvan? Vind je het jammer? Ben je er blij mee? En vooral wil ik dan ook graag van jou weten wat jij van die stelling vindt die we vandaag hebben voorgelegd aan jullie. Inleverpunten opzetten voor het afgeven van oud, zeg ik dan maar, vuurwerk is verspilde moeite, want niemand gaat dat doen. Zou jij dat doen als je nog vuurwerk in huis zou hebben? Of heb je misschien ook nog wel vuurwerk in huis? Kortom, genoeg stof om even over in te bellen op 0118-499-999. We beginnen zoals altijd maar met een muziekje. We zullen er maar eens een gezellige in gooien van Jack Johnson.

0: be. Jack Johnson, Upside Down. Please don't go away, zong die. Nou, dat gevoel heb ik wel met alle luisteraars op dit moment. Geen bellers, wat jammer zeg. Ja, ik wil ook niet al meteen dat wachtmuziekje instarten. Dan zal ik misschien nog één keer uitleggen waarvoor je kunt bellen vandaag. Nou, zegt u het maar. We hebben het over dat verbod voor consumentenvuurwerk. Dat vuurwerkverbod is op 1 augustus ingegaan. En volgende week, het kan in Middelburg, Terneuzen en Bergen op Zoom voor onze regio, kun je op elke plek 1 dag kun je daar oude vuurwerk inleveren als je dat in huis zou hebben. Stel, jij zou dat hebben, zou jij dat dan doen? Of zou je dan denken, nou, ik steek dat toch gewoon mooi nog even een keertje af met oud en nieuw. En wat vind jij dan van dat vuurwerkverbod dat is ingegaan? Ben je er blij mee of ben je er niet blij mee? De stelling van vandaag is: inleverpunten opzetten voor het afgeven van oud vuurwerk is verspeelde moeite. Niemand gaat dat doen. Nou, als ik naar onze stelling kijk die we ook in ons WhatsApp-kanaal hebben gezet, dan hebben weinig Zeeuwen vertrouwen inderdaad daarin. Zeker 85% die denkt niet dat alle Zeeuwen dat gaan doen die nog vuurwerk thuis hebben liggen. Dus ja, dat zegt misschien al iets. Maar als je ook wil bellen om je antwoord te geven of jij wel van de voorstander bent van het vuurwerkverbod, dan mag dat natuurlijk ook. En gisteren ging deze werkwijze ontzettend goed. Rinus Filius die opende het bal in Schravenpolder en vandaag weer. Dus dan hoop ik dat er weer net zoveel bellers komen als gisteren.
1: Ik steek altijd de loef af.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, zegt u het maar. Ik heb geen auto, geen nieuw vuurwerk. En dat hoef ik ook niet in te leveren. En als het een beetje matig zou wezen, net als dat het begonnen is in het begin 50 jaar, dan zou ik zeggen, nou, dan mag het van mij. Maar daarna is het allemaal erger en zwaarder geworden. Dan zeg ik, nou, dan moeten ze maar verbieden.
0: Ja, dus op zich wel blij dus met dat vuurwerkverbod voor consumenten.
1: Nou ja, goed, als het netjes zou wezen, maar het is allemaal te grof. En ze steken te af en ze hoort naar verkeerde mensen die aan het helpen zijn, dat is ook niet goed.
0: Nee.
1: Nou, dat vind ik het ergste.
0: Ja. Die knallen vind ik zo erg. Verschrikkelijk.
1: Die knallen zijn ook erg, maar goed. Oorlog is ook erg.
0: Nee, eens. Dat is helemaal waar. Maar dat, ja, ik denk dan, als het niet hoeft te horen, waarom zou het dan afsteken? Was nou de lol van een harde knal? Maar goed, dat ben ik, hè?
1: Ja, nou, dat zal ik een beetje matig. Dat zeg ik net. Ik wil maar een beetje minder gaan ook, hè?
0: Ja, dat is inderdaad beter.
1: Het vuurwerk steeds zwaarder. Dat is steeds grotere knallen en gevaarlijker. En dat vind ik het ergste.
0: Ja, dus blij met dat vuurwerkverbod. En ik denk oprecht zelf ook dat niemand dat gaat inleveren als je nog wat hebt liggen thuis.
1: Ik heb 1 keer vuurwerk afgestoken, was het 10 jaar, en toen is Juliana gestroomd. Dat was in begin september van 1948, toen was de oorlog 3 jaar voorbij.
0: Ja.
1: En dat was op de voorstraat in Sint-Philipsland, bovenop een dik. Er stond een doos met vuurwerk en ze gaven mij nog vuurwerk en dan gooide de doos. Wordt dat vuurwerk zo vroeg afgelopen? Ik zei ja. Dat herinner ik me nog heel goed.
0: Grappig, ja. Nou, daarna zo geschrokken nooit meer gedaan?
1: Nee, ik heb nooit geen vuurwerk gekocht.
0: Nee.
1: Vroeger wel voor de kinderen zo van die sterretjes en alles, maar nee.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, goed.
0: Maar dat mag nog, hè?
1: Ik vind het wel leuk als het matig zou blijven, maar niet dat zware vuurwerk, dat vind ik zo gevaarlijk.
0: Ja, dat is helemaal waar.
1: En dat je dan nog naar mensen toe hoort, aan hulpverleners.
0: Nee, wat? Dat is verschrikkelijk.
1: Dat vind ik schorem, dat noem ik schorem.
0: Ja, nou dat mag dan voor deze keer.
1: Goed, dat riep je mee wel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Goed.
0: Hey, dankjewel voor het belletje. Ja, fijne avond.
1: Komen er wel meer, hoor, dat is gelijk.
0: Ah, goed zo. Dag. Gaan we naar Kruiningen, naar Simon.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dag Simon.
2: Dat is lang geleden.
0: Dat is zeker even geleden.
2: Ja, dan krijg je dan ineens gestopt, hè?
0: Ja, jij belde normaal gesproken altijd in tijdens Goedemorgen Zeeland. Jij weer, met welke locatie waar je nu weer aan het werken was?
2: Ja, dat is nu een beetje achterwege. Dus,
0: ja.
2: Dus vandaar dat ik nu maar eventjes de telefoon pak om je nu eventjes te spreken.
0: Ja, want wat vind jij van die inleverpunten?
2: Nou, dat gaat er niet worden.
0: Nee?
2: Nee, nee.
0: Zou je het zelf doen?
2: Ja, maar bij mij komt er geen vuurwerk in mijn handen.
0: Oké, okay, nee.
2: Dus
0: dat...
2: ik heb niks in te leveren. Nee. Want ik ben zo anti. En ook naar jou, wat jij ook zegt, is van... ik kan wel genieten van siervuurwerk, hoor.
0: Mm.
2: Maar doe dat dan georganiseerd. Maar die knallen, daar word ik niet alleen. maar onze beesten worden er helemaal gek van.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog.
2: En ze beginnen in september al. Nou, ik zou de puntje eraf hakken. Als het aan mij ligt. Maar, dat terzijde. Ik vond toen wel dat ze die wapens en zo, die mensen steekwapens allemaal in konden leveren. Is wat anders. Ik geloof nooit dat ze vuurwerk in gaan leveren.
0: Dus, nee. Ik denk ook, je hebt er toch ook, ja goed, voor een mes heb je ook betaald. Maar ik wou zeggen, ja. Je hebt toch hier ook geld aan uitgegeven. En ja, ik vraag me ook wel af of er genoeg mensen, of er nog mensen zijn met vuurwerk. Ja, er zullen er altijd wel zijn met een paar cobra's onder de bed, zeg ik altijd. Maar
2: Wil je weten hoeveel er nog is, denk je? Dan ga ik even spreken.
0: Ja.
2: Waar ik me druk over maak, is van wat er straks begin oktober alweer in de huizen ligt. Zonder dat wij het weten, hè? Als er een keer iets gebeurt. We hebben natuurlijk wel eens een nieuwsitem gehad. Als er dus een brandje is of wat dan ook.
0: Ja, in Bruinisse was dat toen.
2: Ja, nou, er ligt daar soms kilo's op een slaapkamer, hè?
0: Ja, ja, dat werd toen helemaal opgeschaald, omdat daar inderdaad een doos met vuurwerk stond.
2: Ja,
0: gelukkig goed afgelopen.
2: Een winkelier moet zich rot investeren om bunkers met sprinklers om het te kunnen verkopen. En wij gaan het halen ergens op de illegale wijze en we leggen het op een slaapkamer.
0: Ja.
2: Dan denk ik, sorry ouders, maar er ontbreekt iets.
0: Ja.
2: Of de auto zelf ook, hè, want... maar ik vind het gewoon, vuurwerkverbod voor mij is gewoon terecht. Zeker het knalvuurwerk. Zeker het knalvuurwerk. Dat is gewoon klaar voor mij. En ja, ik ben benieuwd wat er van komt, want Nederland staat bekend om het gedogen van.
0: Ja. Nee? Ja, en hoe kan, ja, je kan ook niet overal zijn, hè?
2: Nee, ja. Lastig handhaven.
0: Ja, heel lastig. Nee, dus, ik bedoel, steek je het af en je rent weg en je bent 500 meter verder. Dan heeft de politie geen idee waar je hebt gestaan. Maar ik duim mee dat iedereen zich daar toch een beetje aan gaat houden. En het zal niet meteen het eerste jaar heel rustig zijn.
2: Ik zou dus eerder ook nog een... zou dus eigenlijk nog meer bodycams moeten gebruiken.
0: Ja, omdat je dan sneller onderweg ziet dat er iets gebeurt.
2: Ja.
0: Als bewijs.
2: Ja, precies. Hè. Dan ook hulpverleners en zo, want dan wordt alles geregistreerd. Ja, en data is data. En data is registreren en is handelen.
0: Ja.
2: Dus oké, dat was mijn zegje.
0: Oké, dankjewel Simon voor jouw bijdrage hierin, zegt u het maar. Ga ik naar Arnhem-Muiden, naar Jarnie van Belzen.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Ik dacht, je moet ook niet een programma hebben waar niemand wat zegt.
0: Nee, ja, dat is nou precies niet de insteek van zegt u het maar.
3: Nee, maar ik kan natuurlijk. Ik ben allergiepatiënt, dus ik nies al van als iemand een sigaret rookt.
0: Oh.
3: Ja, oh ja, goed. Dat is ik natuurlijk. Maar weet je, ik ben een jongenshuishouder opgegroeid. En ook veel kleinzonen. En zeg, jongens, jullie kunnen nooit meer terug, hè? Als er iets ergs gebeurt.
0: Nee.
3: En onze familie zit bij de brandweer. Heel die avond, dat weekend of die dagen gaan er ook aan. Denken ze daar nooit eens aan?
0: Ja.
3: En dan die knallen hier naar mijn keukenraam staat te trillen. En ik kan best wel tegen een geintje. En een beetje siervuurwerk. Ja, ik kan er zelf ook niet tegen. Ik kan bijna niet naar buiten. Dan sta ik te niezen en te proesten. Maar het is allemaal eigenlijk een beetje te geworden. Ze draven in alles door. In het verkeer. Zeg nou maar, nou zijn die elektrische fietsen. Ze rijden bijna als, onverantwoord.
0: Ja, ja, ik snap wat u bedoelt.
3: En dan kunnen we wel op die ouders steken, maar die ouders vinden dat echt niet leuk hoor. Maar die jongens, mijn broers, ja, die deden ook zo, we moeten, ik snap niet hoe ze het binnenkrijgen.
0: Nee, ja, ook dat is wonderlijk. Want er gaat zo'n hele, zeker als het over, ja goed, ik weet niet hoe oud natuurlijk iedereen is die bijvoorbeeld een cobra, die hele zware illegale vuurwerk zelfs afsteekt. Maar ja, hoe komen ze er soms aan?
3: Ja, weet je wanneer ze pas spijt krijgen? Als ze zelf getrouwd hebben en kinderen krijgen.
0: Ja, als ze allemaal een beetje ouder en wijzer worden.
3: Ze zien het gewoon niet in. Ook niet
0: met
3: rijden soms, of met alcohol. En wij zeggen opa en oma, we houden allemaal heel veel van jou. Maar niet van die rottigheid.
0: Nee, exact. En een geintje moet inderdaad wel een keer kunnen.
3: Ja, natuurlijk. Maar je kan makkelijk praten, maar ook die brandweermannen vind ik het ook gewoon heel sneu. Maar ze gaan gewoon een beetje...

0: wat een belje weghalen zo. Dat wordt gewoon te gek.
1: Ja.
0: Maar ik blijf wel een avondje binnen. Nou, laat ze dan maar iets doen. En mijn moeder zei altijd, ze hebben de oorlog niet meegemaakt, Jannie. Ze hebben de oorlog niet meegemaakt.
1: Ik denk we zijn allemaal wel heel beschermd opgevoed wat dat betreft, ja.
0: Ja, ik denk niet dat ze wel in Oekraïne vuurwerk doen. Denk jij?
1: Nee, dat durf ik helemaal niet te zeggen, maar dat lijkt mij ook niet.
0: Nee.
1: Maar misschien dat iemand dat wel weet, die dat kent. Of dat nu daar zelfs nu nog zou gebeuren. Maar ja, nee, het lijkt me dat dat dan heel veel dingen herinnert. En dat dat ook dat een nul prioriteit heeft.
0: Ja, en als ook het geld nou eens alleen nog maar de helft deden aan een goede instelling, zeg maar iemand met longziekten en zo.
1: Ja.
0: Dat zou heel positief zijn.
1: Ja, dat zou zeker zo zijn. En in principe kan het natuurlijk nu niet meer gekocht worden. Dus iedereen houdt wat over. Leuke oproep, Jannie. Om dan dat geld wat je normaal van vuurwerk uitgaf ergens anders naar te doneren.
0: Ja.
1: Dat is ook nog...
0: Ja, sorry.
1: Nee, dat is ook geen slechte.
0: Nee, maar ik zei dat vanmorgen tegen Remco even bellen. We kennen elkaar een beetje. Ik zei, dan moet je zelf stelling doen. Lezen is goed voor de mens, 10 minuten al, hè.
1: Mm.
0: En de krant lezen en zo. Misschien dat het ook een keer een puntje voor jullie is, wel zegt u het maar. Lees de gewone krant, lees een boekje.
1: Oh, zo, om daar zijn stelling over te doen.
0: Ja.
1: Ja. Ik schrijf hem op. Ik kreeg gisteren ook al een goede suggestie, dus die schrijf ik ook even op.
0: Ik kwam net bij onze kleinkinderen, 6. Er waren alle 6. Ach, nou, ach, wat een gekke ding. Ik zei, jongen, is die gezellig? Ja, dat vond ik wel.
1: Ja,
0: dat... Ik heb toch een mond om mee te praten.
1: Dat ook dat is het, hè, ja.
0: Maar ja, goed.
1: Zijn meerdere dingen, inderdaad.
0: Inderdaad. Succes.
1: Dankjewel. Fijne avond, Jannie.
0: Doei.
1: Dan ga ik nog even naar Kortgene, naar Erik.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, zegt u het maar.
2: Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, hoor. Dus dat we dat vuurwerk moeten inleveren. Dat zijn mensen die denken dat ze elk jaar de hoofdprijs winnen van de staatsloterij. Dat is toch een zinloze gedachte.
1: Ja, ik denk oprecht, voor wie nog vuurwerk heeft, dat hij dat natuurlijk mooi niet gaat inleveren.
2: Nee. Kijk maar wat er dus gebeurd is weer met het voetbal, ja. Bij die wedstrijd Feyenoord-Cambuur.
1: Dat was ook wat.
2: Nou, dat bedoel ik. Dus als je dus een klein beetje verstand hebt, dan kijk je daarnaar. En wat moet je dan doen? Dan moet je zeggen foei.
1: Foei is keurig gezegd, Erik.
2: Ja. Want daar zijn we mee bezig. Alles is foei. Oppakken, want het is geen vuurwerk meer, het zijn bommen. Kijk, ik ben grootgebracht na de oorlog met een kamer vol met kruid. Ja.
1: Mm.
2: En wij waren daar heel voorzichtig mee. We maakten leuke dingen, maar we waren daar heel voorzichtig mee. Maar die kinderen, dat zijn bommen die ze op de oom
1: neergooien. Nee, het zijn echt bommen. En zeker als je het over... Kijk, niet, wij hadden afgelopen weekend bij de havendagen siervuurwerk. En natuurlijk, dat knalt ook, hè? Als die pijlen de lucht in gaan. Maar zoiets zou, vind ik dan nog wel mooi een keer. Dus ik zou dan denken, als gemeente, doe er dan ook wat voor. Dat mensen ook ergens kunnen verzamelen, zeg maar.
2: Ja, maar ik moet mooi luisteren. Het is zo soft de boel. Ik woonde ergens en daar kwam ik dus thuis. En dan was er dus vuurwerk, want dat waren dus mensen van een ander, van een geloof. Ja, en mijn papegaai die sodemieter er naar beneden.
1: Oh.
2: En ik de politie opgebeld. Ja, dat zijn die mensen de gewoonte. Hallo, we hebben een wet, hè. Dat je dus alleen maar met vergunning vuurwerk af mocht steken.
1: Mm.
2: Dus ik vroeg, hebben die mensen dan een vergunning? Nee. Ik zeg, wie gaat het dan opknappen? Moeten wij dat zelf gaan doen? Nou, daar hebben ze geloof ik wel ingegrepen, want ze hebben even mijn lijst nagekeken.
1: Oké. Ja, het levert ook, zeg maar, het kan mooi zijn, maar het levert ook heel vaak ellende op, hè, dat vuurwerk. Wat je net zegt, als je kijkt naar afgelopen zondag, Cambuur, Feyenoord, ja, dat is ellende.
2: Je moet, als je mensen dus met kroophuis en zo, dan moeten gewoon harde straffen aangegeven worden, ja. En niet 14 dagen koffie drinken, maar 6 maanden opsluiten.
1: Duidelijk, Erik.
2: Ja, daar ben ik altijd op.
1: Ja, dat weet ik. Dat mag ook. Zolang we het netjes houden, mag je van mij heel duidelijk zijn.
2: Ja, van mij hoor je geen ondeugende woorden.
1: Nee, foei. Alleen die, hè?
2: Ja. Hoi, hoi.
1: Dankjewel, doei, doei. Nou, dat was voorlopig de laatste beller, Erik. Ik heb zeker nog 5 minuten, hoor. Dus om het eerlijk te verdelen, voor iedereen nog 2 minuten. Of als je het snel kan zeggen, dan heb ik voor 3 mensen nog 1,5 minuut, zeg maar. Iets meer. We hebben het dus over vuurwerk. Het vuurwerkverbod voor consumenten is ingegaan. Nou, er komen dus inleverpunten, zodat mensen hun vuurwerk dat ze nog in bezit hebben, daar kunnen afgeven. In Middelburg, Terneuzen en Berg op Zoom in onze regio. En ik ben heel erg benieuwd of jij denkt dat mensen dat gaan doen. Dus de stelling van vandaag is dus dat niemand

0: dat gaat doen. Ben je het er mee eens of ben je het daarmee oneens? En wat vind je van dat vuurwerkverbod? Dat mag je zeker nog laten weten. In de app komt nog binnen van Johnny. Die stuurt nog een gevoelig onderwerp, maar ik snap het verbod omdat de knallen zo verschrikkelijk hard zijn geworden. En ze gebruiken het soms om naar de hulpdienst te gooien. Ze hebben het er zelf verpest met degene die er tegen zijn. Lilian stuurt nog, ik ben zelf als de dood voor vuurwerk. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik vond het ook altijd heel spannend als ik met mijn eigen hond ging lopen tijdens de jaarwisseling. Al bang dat ze dan toch zo'n rotje of wel erger naar het beestje zouden gooien. Even kijken hoor. Kees zegt nog, jammer dat het verpest is door rellen, knalvuurwerk en dagenlang afsteken. Als ik nog vuurwerk zou hebben, zou ik het ook niet inleveren. Wel jammer dat het stopt, want het valt precies op mijn verjaardag. Ja, dat is natuurlijk wel zonde, Kees. Dan had je gewoon gratis vuurwerk op je verjaardag. Dat snap ik dan ook wel weer. Maar je geeft het zelf aan. Jammer dat het is verpest. Ik kan nog even naar Drijschoor, zie ik. Ik heb nog, zeker 2 minuten voor je, Bart. Nou, misschien niet meer.
1: Ah, goeiedag.
0: Goedemiddag.
1: Dat is leuk. Ik wou toch even reageren. Het is van alle tijden natuurlijk, want vooral na die oorlog. Toen is de boerderij van ons verbrand. Vanochtend is er ook wel eentje verbrand in Oosterstijnweg, hoor ik.
0: Maar, ja, in Oosterland.
1: Ja?
0: Ja, een halve uibenschuur. Vloots.
1: Ja, een halve juinschuur. Dus dat drukt er wel lekker. Maar in ieder geval die...
0: Arme mensen.
1: Ja, deden mijn omers, die deden munitie verzamelen. En toen op een gegeven moment is die schuren verbrand. En toen durfde de brandweer er niet bij te komen. Vanwege al die ontploffende granaten en vliegtuigbenzine en weet ik het wat. En er staat nu doodbetrein van Bru.
0: Oh ja.
1: Ja, daar praten ze nu nog over. De mensen die dat dan meemikken, die ben in de 80 natuurlijk. Toen ik op de middelbare school zat... Een boekje, kruut maken, en de apotheek, een beetje zwavel, een beetje koolstofzalen van een vuurtje en een beetje keursmees bij elkaar en een fantastische rookbommen. Er ontplofte niks natuurlijk, maar dat ging hun niet. Maar het is van alle tijden. En maar zeggen dat niet inleveren, die bewaren dat, die vinden dat leuk.
0: Ja, en dat is ook een beetje, je bent jong, je ziet al die gevaren nog niet en je knalt en dat vind je schitterend.
1: Ja, die is geen gevaar.
0: En vervolgens weet je hoeveel mensen zich eraan irriteren.
1: Ja. Ja, je ziet geen gevaar.
0: Nee.
1: Ik ben trouwens blij dat je weer eens hoort op, mijn lieve.
0: Nou, goed zo. Dat is fijn om te horen. Dankjewel. Het is wel weer de laatste dag trouwens, want morgen neemt Stefan het over.
1: Och, het is zo...
0: Maar goed, ergens in september mag ik weer Goedemorgen Zeeland vervangen als Elsa vakantie heeft. Dus kom wel weer goed.
1: Leuk, dat moeten we hier graag.
0: Leuk, okay. Lief om te horen. Dankjewel. Fijne avond en de groet aan Floor.
1: Ja, de groet aan
0: Oké, you doe ik. Hoi. Ik ga nog eventjes naar Hoek, want Jannie Heddebout wilde ook nog een reactie geven.
2: Ja, ik wou zeggen, ik hou ontzettend veel van vuurwerk. Aan mijn oude jaar, dan zeggen wij, we op boeren had en dan gaan we om 12 uur naar boven. En dan kan je over teneuzen en zo, allemaal van dat prachtige vuurwerk.
0: Ja, dat is dan leuk.
2: Ja, en daar geniet men ontzettend van. Maar ik vind het ook, af en toe mag er een knal tussen zitten, vind ik ook niet erg. Maar echt, die zware bommen, dat doet voor mij ook niet.
0: Nee, en ik vind het ook, wat ik lastig vind aan het vuurwerk op zeg maar rond Oud en Nieuw, is dat ze het vaak zoveel vroeger afsteken. Doe het dan inderdaad van 6 tot 's avonds.
2: Het is bij ons, wij wonen dan buiten en dan om 12 uur, en dan hoor je al af en toe, maar wij gaan dan s'avonds met jou altijd naar de kerk. Nou, het is al geweest op Goek gaan we daar. Nou, het is al geweest. Knal en bom, dat kan af en toe de dominee niet verstaan.
0: Nee, precies.
2: Maar goed, dat ging allemaal, dat is allemaal zo. En de een doet het zo en de ander. Maar ik zal eerlijk zijn, vuurwerk, dat vind ik ontzettend mooi. Maar ik vind het wel jammer, altijd van die bom en zulke dingen allemaal. Maar voor de rest genieten we er ontzettend veel van.
0: Dan hoop ik maar dat Terneuzen toch met Oud en Nieuw denkt van we zullen zelf eens iets regelen.
2: Ze zeggen nou, ze het niet doen. Maar we gaan toch kijken. En ik denk dat we toch nog een beetje vuurwerk gaan zien.
0: Ik denk het eigenlijk ook wel, Jannie.
2: Daarom.
0: Goed, dankjewel voor jouw reactie. En zeg maar hekkensluiter van vandaag.
2: Doei.
0: Dag. Doei. Jannie Heddebout uit Hoek. Dank allemaal weer voor de reactie in Zegt het maar. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan is Stefan hier, Stefan Dane in, voor bij Zeeland komt thuis. En dus ook tijdens Zegt het maar. Ik ben er nu gewoon nog een uurtje. Hè, tot 7 uur met Zeeland komt thuis. Dus hou je radio lekker aan. Zou ik zeggen.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
12: De Zeeuwse keuken.
8: verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
9: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg. Omroep
10: Zeeland. SVOD 22 uit Oostkapelle heeft tijdelijk een nieuwe hoofdtrainer. Carl Vergouwen, een bekende in de Zeeuwse voetbalwereld, ondersteunt de club. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis. In Spanje is een voortvluchtige crimineel gepakt die al 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. En ik bel straks om rond 7:15 met de Zeeuw van de dag. En het heeft alles te maken met het openen van een nieuwe dierenweide. Ik wil er straks alles over weten. Wil je nog iets kwijt tijdens deze uitzending? Laat het dan weten door een appje te sturen naar 0118-499-999. 5 minuten over 6. Goedenavond en gezellig dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Dit is Bente met 3, 2, 1.

0: Bente. Carol Vergouwen is terug van weg geweest omdat hoofdtrainer Harro Hazelaar door een operatie een tijdje buiten spel staat. Is de 66-jarige Vergouwen de komende tijd interim trainer bij eerste klasser SVOD 22 uit Oostkapelle. Twijfels kende de trainer niet toen hij werd gevraagd voor deze klus.
1: Nee, we hebben wel nog een gesprek gehad. Samen met het kader, met mijn trainers. Dat hebben we wel gedaan. Maar eigenlijk had ik al zoiets van, ik was geïnformeerd waar het om ging. Ik denk, nou ja, we gaan het gewoon doen. Dat was vrijdag voor de zaterdag naar de Borstel Snoepoort Cup. Meteen meegegaan. En nu gaan we vanavond ook weer training geven. Dus we zijn gewoon al nu een weekje bezig. Een dag of negen is dat, hè?
2: Je bent natuurlijk een trainer die in Zeeland op niveau heeft getraind. Bij VC Vlissingen bijvoorbeeld, bij Kloetingen. Dus eerste klas is niet nieuw voor jou. Maar we waren hier wel al een paar jaar als hoofdtrainer uit het zicht verloren.
1: Dat kan. De laatste klus was bij WJS. Dat was in 2023-2024. Doe ik even uit mijn hoofd. En hoe heet dat? Maar altijd nog wel het idee van, ik ga nog wel een keer in zelf al trainen. Maar ik was de laatste periode was ik bezig met GPC. En een team waar mijn kleinzoon in speelde met de jeugd. En na twee seizoenen had ik eigenlijk al besloten om, dan gaan we eens wat anders doen. Dan gaan we weer ook eens wedstrijden kijken en zo. Alleen ja, dan komt dit op mijn pad. Om collega Harro Hazelaar en de SVOD 22. Daar ben ik natuurlijk ook actief geweest al eerder. Geen onbekende club voor mij. Daar was ik vorig jaar een paar keer wezen kijken. Om daar hand- en spandiensten te verrichten.
2: Ja, want SVOD 22 heette vroeger Oostkapelle voor de fusie met Domburg. En daar heb jij al in twee periodes gewerkt, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus de periodes tussen 2000 en 2007.
2: En dat was ook op een mooi niveau toen, toch?
1: Ja, dat was ook hoofdklas en eerste klas niveau. Ja, dat klopt. Ja, ja. Het hoogste niveau, hè, voor die tijd van toen, hè, met Oostkapelle.
2: Dus, en nu is SVOD 22 terug op dat niveau. Tenminste, ze zijn gepromoveerd van de tweede klasse naar de eerste klasse. Er zitten natuurlijk nog wel wat divisies boven. Maar SVOD 22 is na Hoek, Kloetingen en Goes nu de beste club van Zeeland. Kunnen zij het aan op dat niveau, denk jij?
1: Ja, waarom niet? Ik denk dat als jij een kampioen bent geworden in de tweede klas, natuurlijk, dan zul je wel moeten wennen aan het niveau en hoe daar gevoetbald wordt. SVOD 22 heb ik dan nog het einde van de competitie zien voetballen voor het kampioenschap, et cetera. Ja, er zit gewoon enorm veel drijf in het team en dat is ook wel belangrijk.
2: Jij bent nu terug als interim trainer bij een eerste elftal. Je bent 66 jaar. Hoe ziet de toekomst van Carol Vergouwen als trainer er eigenlijk uit?
1: Ik zou het niet weten. Want, je kan nog heel lang trainen geven. Hè. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Alleen ik heb altijd wel het doel gehad om nog een keer een eerste elftal ook te doen. En nu komt dit op mijn pad. Om Harro en SVOD te ondersteunen. En, dat heeft nu de prioriteit.
2: En wat daarna komt, dat zie je wel?
1: Dat zien we wel. Dan wachten we af.
0: En komende zaterdag zit Vergouwen voor de eerste keer op de bank tijdens het bekerduel tussen SVOD 22 en Luctor Heinke Sand. Hij was in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Coré.

0: Spandau Ballet met Gold. Ja, het koelt vanavond af naar 14 tot 16 graden. Blijft droog. Maar weerman Mario Echthuizen die kan je bijpraten met wat je morgen allemaal kunt verwachten.
1: Ja, morgen dan zijn de eerste wel zonnige periode, maar de atmosfeer wordt snel vochtiger en onstabiel. En begin van de middag kunnen de eerste regen- en onweersbuien al binnenkomen vanuit België en Frankrijk. Ook 's avonds zijn er enkele regen- en onweersbuien, mogelijk ook met hagel en windstoten. Er staat overdag een matige wind die naar het zuiden ruimt. En voor de buien uit wordt het toch nog 26, lokaal 29 graden. En door de hogere luchtvochtigheid zal het wat benauwder aanvoelen. Nou, vrijdag en het weekend verlopen wisselvallig. Vooral vrijdag en zaterdag vallen regelmatig buien. Soms stevig met onweer en opnieuw lokaal mogelijk met windstoten. Vrijdag staat er dan meer wind uit zuidwest. Zaterdag kan deze tijdelijk vrij krachtig tot krachtig worden. Kracht 5 of 6 boven. Het wordt dan lang niet meer zo warm. Hooguit 21 à 22 graden. Zondag rond de 23.
0: Oké, en het KNMI die waarschuwt vanaf morgenavond voor wateroverlast. Code geel. Kun jij de situatie in Zeeland een beetje inschatten?
1: Ja, dat zou ook op sommige plekken in Zeeland kunnen zijn. En ik heb het al eens eerder aangegeven, ook door het warme zeewater dat nu Zeeland omgeeft van 20, 21 graden. Ja, dat is een perfecte voeding voor de buien. Dus als het in de bovenlucht al misgaat, ja, dan en je krijgt er nog wat warmere lucht van onderaf aan, ja, dan kunnen die buien alleen nog maar sterker worden. Dus dat zou ook in Zeeland op een aantal plekken flink voor neerslag kunnen zorgen.
0: Ja, en waar dat dan precies is altijd moeilijk te voorspellen.
1: Dat is heel erg moeilijk. Je ziet ook heel vaak dat bijvoorbeeld bij Zeeuws-Vlaanderen een bui dan nog meevalt met een zuidwestelijke stroming. En dan steekt het de warme Westerschelde over. En dan valt het met bakken uit de lucht in Zuid-Beveland bijvoorbeeld. Dat hebben we ook pas geleden nog gezien. Dus dat zijn situaties die dan goed mogelijk zijn.
0: Ja, gaan we in de gaten houden richting morgen. Mario Echthuizen, dankjewel.

Olivia Dean, Man I Need. Kijk ik nog eventjes met jou naar het nieuws uit binnen- en buitenland. In het noorden van Nepal zijn bijna 100 doden gevallen na grote overstromingen door een ijslawine. Die veroorzaakte zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet. Zeker 95 mensen zijn al om het leven gekomen, melden de autoriteiten daar. Het aantal vermiste toeristen is gestegen naar 579. 466 buitenlanders gaat het om, afkomstig uit 28 verschillende landen. En op beelden daarvan vanuit Nepal is te zien dat er echt een stroom aan modder heel onverwacht het land over schiet. Het zijn indrukwekkende beelden, kan ik je vertellen. Boeren die mogen door de aanhoudende droogte deze zomer 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Normaal mag dat maar tot eind augustus, maar landbouwminister heeft dit verlengd tot 15 september. Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden. En daardoor is er ook weinig hooi op voorraad voor koeien. Om boeren een kans te geven zoveel mogelijk gras nog te maaien in september, mag er dus langer mest worden uitgereden, schrijft de D66-minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dan naar een verhaal uit Spanje, want daar heeft de politie een voortvluchtige crimineel gepakt die al 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. Zijn meest recente vlucht was uit een zwaar bewaakte instelling in het Italiaanse Milaan. Hij had de tralies doorgezaagd en was met een aan elkaar geknoopte lakens naar beneden geklommen. Nou, je zou denken, dat zie je alleen in films. Het gaat om een Albanees, Thomas Taulon. Die zou tot 2048 moeten zitten voor een reeks misdaden, waaronder een gewelddadige overval en handel in drugs. Hij werd gepakt in de stad Tarragona. Taulon was in Italië al 2 keer eerder ontkomen. Hij werd toen ook nog naar ontsnapping opgesloten in België. Maar voordat hij weer werd overgedragen aan Italië, wist hij ook weer daar te ontkomen door met mensen een soort piramide te maken, zodat hij over de gevangenismuur kon klimmen. Slimme man. En dan sport nog. Tennister Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De laatste keer dat de zussen samen als duo speelden op het Amerikaanse Grand Slam toernooi was 4 jaar geleden, in 2022. Ze wonnen het dubbelspel in New York samen in 1999 en 10 jaar later in 2009. Venus die doet al mee in het enkelspel. Daar heeft ze ook een wildcard voor gekregen. En de US Open begint zondag. En samen hadden ze ook op Wimbledon in het dubbelspel in actie willen komen, maar dat ging toen niet door de blessure van Serena Williams. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Zeeuwse nieuws krijg je zo nog van Piotr Houtman. Iets na 6:30 staat hij weer voor je klaar en schrijft hij aan in deze uitzending met dat laatste Zeeuwse nieuws.

0: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Het is bijna 6:30. Piotr Houtman is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedenavond.
6: Goedenavond. Hugo de Jonge wordt volgende week opnieuw verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Oud-minister de Jonge verschijnt volgende week donderdag om 14:00 voor de commissie. Op 10 juli werd hij ook al verhoord. Toen vertelde hij onder andere dat hij geen spijt had van de vasthoudendheid waarmee hij mensen probeerde te overtuigen om zich te laten vaccineren. Wat er bij het volgende verhoor aan bod komt, is nog niet bekend. Net als andere scholen ziet ook het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee het verzuim toenemen. Om dat tegen te gaan heeft het lyceum iets nieuws bedacht: leerlingen belonen voor aanwezigheid. Naast per kwartaal iets lekkers als beloning, worden er ook aan het eind van het jaar nog leuke dingen uitgedeeld, zegt Karin Gabriels van de middelbare school.
7: Als dan op het eind van het jaar blijkt dat leerlingen 95% of meer het hele jaar door aanwezig zijn, dan krijgen ze een soort zelf te kiezen snipperdag.
6: Alle leerlingen die de norm van 95% halen, worden aan het eind van het jaar meegenomen in een loting. De winnaar krijgt 2 kaartjes voor een pretpark. In Tole wordt in oktober begonnen met de bouw van een nieuwe noodopvang aan de Postweg. In dat gebouw moeten ongeveer 150 asielzoekers worden opgevangen voor een periode van 2,5 jaar. De opvang moet in april 2027 klaar zijn. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met omwonenden. De gemeente wil daarmee zorgen, aandachtspunten en ideeën ophalen. En dan het weer in Zeeland. Komende nacht koelt het af tot hooguit 17 tot 19 graden bij enkele opklaringen. Morgen zijn zonnige perioden en wordt het lokaal 26 tot 29 graden. Maar kunnen rond het middaguur al de eerste buien met regen, onweer en mogelijk ook hagel en windstoten de provincie binnentrekken. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
5: Dankjewel, Piotr.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws.

0: En het einde klinkt als een sprookje. Risk It All van Bruno Mars. Wat hoor je dit laatste half uurtje nog van Zeeland Komt Thuis? Nou, je hoort meer over Jota. Dat is een inloophuis in Oostburg dat al jaren een begrip is. Ze bestaan 10 jaar, maar er zijn ook zorgen. Maar eerst...
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het was een bijzondere dag voor Ronald Breunis. Die zichzelf ook wel... die heeft gesolliciteerd naar de functie grasmanager en kipfluisteraar. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, een mooie dag, want de dierenweide Kakelhof Kip & Co. in Kortgenen is verhuisd en vandaag officieel geopend.
2: Ja.
0: Hoe was de opening?
2: Ja, klopt. Ik moet zeggen, boven verwachting de opkomst. En we hebben ons namens de woordvoerder van de gemeente de nodige veren toebedeeld gekregen voor inspanning, beweegdiensten en volharding en dergelijke.
0: Nou, dat is altijd
2: dus,
0: mooi.
2: Wij timmeren aan de weg.
0: Ja, want het was eigenlijk een beetje een verplichte verhuizing, hè?
2: Ja.
0: Als je er nu op terugkijkt, is het dan misschien toch wel fijn dat jullie en de dieren... Nou, vooral de dieren natuurlijk, maar jullie ook wel voor de alle werkzaamheden bij de dieren een andere plek hebben gekregen?
2: Kijk, we hebben nu natuurlijk de kans om letterlijk een keer overnieuw te beginnen. Daarvoor was het een bestaande wei waar je eigenlijk doorborduurt. En de gemeente heeft natuurlijk hier ook behoorlijk haar best gedaan en in de bus geblazen. Hmm. Om dit project tot een goed einde te brengen. En daarvoor was het natuurlijk allemaal met zeer beperkte middelen werden daar dingen gedaan. Want er was gewoon niet meer geld voor. Dus in dit geval hebben we gewoon best wel een aantal wensen kunnen inwilligen. En ik heb eigenlijk van niemand gehoord dat het er beroerd uitzag. Ik bedoel, iedereen was erg te spreken over de nieuwe locatie.
0: Ja, soms is dat lekker, ook al kost dat veel werk. Is het wel lekker om een keer helemaal met zo'n leeg blad te kunnen beginnen en dat te kunnen vullen?
2: Ja, je hamstert namelijk ook een gigantische hoeveelheid dingen waarvan je altijd denkt, oh, maar dat kunnen we vast nog wel gebruiken. Daar hebben we aanhangers vol van afgevoerd. En of die liggen er nog zo meteen voor de sloop.
0: Kan ik me helemaal voorstellen.
2: En dan is het inderdaad wel eens prettig.
0: Om dan even opnieuw te mogen beginnen. Hey, en wat vinden de dieren ervan op een nieuwe plek?
2: Ik begreep dat de geit, die speelt verstoppertje. En die vindt het allemaal wel spannend. De kippendames en heren, die zitten op dit moment nog steeds opgehokt vanwege... medicatiebehandeling en ik eigenlijk eerst wil dat er een beetje rust in de tent komt. En die mogen waarschijnlijk in de loop van deze week mogen die vrij gaan rondlopen in de wei.
0: Dan zullen ze ook wel blijer zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Die zitten nu met z'n allen een beetje op elkaar.
0: En dat was het? Of zijn er nog
2: dat
0: meer?
2: Dat was het. Is nee, maar... ja, er is de bekende toespraken en... allemaal plannen voor de toekomst, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar deze maar je hebt één geitje. Ik dacht dat jullie er meer hadden.
2: Nee, ja, wij hadden er meer. Ah. En op dit moment, wij weten natuurlijk al een aantal jaren dat die verhuizing eraan zat te komen. Dus als er op een gegeven moment dieren overleden, dan hebben we die niet vervangen of aangevuld. Want transport, dat laat zeker ook wat oudere beesten... niet onberoerd.
0: Nee, precies. Dan is die verandering te groot. Dus dan kun je beter vanaf hier weer een beetje gaan uitbreiden.
2: Precies, dat is ook de bedoeling. We gaan hier weer wat nieuwe dieren zoeken. En die worden er dan bij geplaatst.
0: Mooie dag is het in ieder geval geweest in Kortgenen voor jou, Ronald Breunis. En heel veel succes en plezier ook weer in die nieuwe wei die dan vandaag officieel is geopend.
2: Dat gaat helemaal lukken.
0: En dankjewel dat je onze Zeeuw van de Dag wilde zijn.
2: Dankjewel.

0: Tom Jones. It's not unusual. Jota Oosburg, dat is een inloophuis, bestaat ruim 10 jaar. Het is klein begonnen en groeit elk jaar met programma's en projecten waaraan behoefte lijkt te zijn in West-Zeeuws-Vlaamse samenleving. Van een workshop Happy Stones maken tot een repaircafé en een voedselbank dat allemaal gerund wordt door vrijwilligers. Boris die is een van de vrijwilligers van Jota, maar ook een van de vaste bezoekers.
1: Als ik op school zat of ik werkte ergens waar ik in mijn wijk was niet zo goed voelde ik me meer thuis. Lekker lol, grappen met kinderen, een beetje werken, een beetje begeleiden. Even weg van alle zorgen en problemen. Gewoon een fijne plek waar je met sommige waar ik mijn vrienden ook heb leren kennen. Soms deel ook waar ik hier ben. Eigenlijk een fijn leven waar ik ooit heb om mogen opbouwen.
2: Nou, dat heb je mooi verteld. En laat nou eens even je creatie zien.
1: Nou, dit is een Spider-Man steen. En ik ga nog een paar andere stenen maken. Maar Superman, nog stenen met een tekstje erop. Om andere mensen in het zonnetje te zetten.
0: Vertelde hij tegen verslaggever Marieke Kerklaan, die op bezoek ging bij het inloophuis. Vorig jaar vierde Jota het 10-jarig bestaan. En in die 10 jaar is het inloophuis uitgegroeid tot echt een begrip in de regio. Karien de Vriese is er coördinator en weet hoe het 10 jaar geleden allemaal begon.
3: Er zijn een aantal kerkgemeenschappen hier uit de regio die iets wilden opzetten en daarmee dienstbaar zijn aan de samenleving. En volgens mij is dat wel goed gelukt, want we hebben echt een behoorlijke aanloop hier zo in Oosburg.
2: Kunt u daar eens iets over vertellen? Hoeveel mensen weet u zo gemiddeld per week of per maand te trekken?
3: De zaterdag hebben we een vaste groep, ik denk een stuk of 6, 8 mensen, die hier altijd afspreken om samen te lunchen. En daarnaast ja, gewoon de inloop, zeg maar. Dus we zitten op die dagen toch wel soms aan 20, 30 mensen. In de zomer gaan we daar overheen. Dan hebben we soms 50 bezoekers op een dag. Maar dat is zo'n beetje wat hier het gemiddelde is. Donderdag, vrijdag is dan iets rustiger. Behalve als er activiteiten zijn.
2: Er is voldoende vragen naar, behoefte naar. Dat blijkt dan wel.
3: Dat is zeker, ja. Mensen verwoorden ook van hoe belangrijk Jota voor hun is. Mensen die heel vaak alleen zijn, alleen eten of die gewoon een heel klein sociaal netwerk hebben, die komen naar Jota om hier een praatje te maken. En wij zijn soms de enigen die ze spreken die dag. Dus ja, dat laat wel zien dat het zeker een rol heeft.
2: U schetste het al, het is ontstaan vanuit verschillende kerkgemeenschappen. Hoe belangrijke rol is dat hier in het inloophuis?
3: Het is zeker belangrijk in die zin dat zij het initiatief genomen hebben. Want zonder hun zou Jota nu niet bestaan. Het is ook belangrijk omdat we nog steeds financieel gesteund worden door die kerkgemeenschappen. En omdat zij ook wel eens vrijwilligers hier naartoe leiden of bestuursleden. Wat we verder aan waarden uitdragen zijn niet per se christelijke waarden. We willen ook niet dat het christelijke aspect een drempel zou vormen voor mensen om hier binnen te lopen. Jota is echt voor iedereen. Maar christelijke waarden zijn vaak ook universele waarden, net als inclusiviteit, respect voor elkaar, zorg dragen voor elkaar. Dus dat dragen we wel uit.
0: Ja, Jota zoekt volgens coördinator Karien de Vriese nog wel vrijwilligers. Het inloophuis in het centrum van Oosburg is elke woensdag tot en met zaterdag open van 10 tot 4 uur 's middags.

0: Wat kun je nog verwachten? Wat je gaat horen hier het laatste kwartiertje. Nou ja, we blikken zo nog even terug op hoe de radiodag bij Omroep Zeeland vandaag was. Met fragmenten uit Zeeland wordt wakker, Goedemorgen Zeeland. En ook uit deze Zeeland komt thuis. Dat doe ik samen met jou na Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald.
1: Goedenavond, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Schotse zangeres Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Gaan we nog even terugblikken op wat je allemaal hier op de radio hebt kunnen horen vandaag bij Omroep Zeeland. In Zeeland wordt wakker, aandacht voor het overlijden van, nou ja, misschien wel de meeste, een van de bekendste zangeressen ter wereld, Dolly Parton. De dag begon met een liedje van de Amerikaanse zangeres. Bij Remco vanochtend deelden luisteraars herinneringen, zoals dat ze linedansen op de muziek van Dolly. Henk Smit van de platenbar in Groede, die houdt vrijdag een herdenking.
1: Iedere laatste vrijdag van de maand hebben we Sing-a-Song. En het lijkt mij natuurlijk gewoon geweldig als de vaste zangers en zangeressen die iedere vrijdag of iedere laatste vrijdagavond van de maand komen zingen, nummers van Dolly Parton komen zingen.
0: Nou, dat kan dus vrijdag waarschijnlijk doorgaan in Groede. Dan naar Goedemorgen Zeeland. Rogier van Gemert uit Soeburg, Paul van Rooyen en Paul van Dijken uit Vlissingen. Die doen in het Nederlands team mee op het WK Backgammon in Londen. Backgammon is een heel oud bordspel voor twee spelers dat geluk met de dobbelstenen combineert met tactiek en strategie. Vanmiddag versloeg het Nederlandse team al Oostenrijk en daardoor speelden ze vandaag de halve finale, vertelden ze in Goedemorgen Zeeland.
2: Ja, Japan, Denemarken. Maar Denemarken is er al uit. En Japan zit in de laatste acht. Als we winnen zouden we die tegen kunnen komen in halve.

0: finale. Maar Amerika was er één. Maar ja, die hebben wij weggeslagen. Dus dat was wel lekker. Dus op de dag kan alles gebeuren. Daar komt het een beetje op neer.
1: Het wordt heel spannend.
0: Het wordt heel spannend, ja.
2: Ja, zojuist heeft Elsa nog een appje gekregen van de heren. En dat aan mij doorgegeven dat ze in de finale staan. En die spelen ze dan nog ergens vanavond daar in Londen. En in deze Zeeland komt thuis belde ik met het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Ze hebben een ludieke manier gevonden in de hoop leerlingen te stimuleren minder vaak lessen te missen. Wie 95% of meer van de lessen bezoekt, wordt beloond met elk kwartaal wat lekkers op school. Maar er is meer, vertelt Karin Gabriels, afdelingsleider onderwijs en kwaliteit daar.
3: Als dan op het eind van het jaar blijkt dat leerlingen 95% of meer het hele jaar door aanwezig zijn, dan krijgen ze als het ware een soort zelf te kiezen snipperdag. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar dat is een dag waarbij leerlingen dus eindelijk een keer in kunnen zetten op het moment dat het ertoe doet voor hun. Hè, bijvoorbeeld, ze hebben een moeilijke toets en daar willen ze echt goed voor kunnen leren. Of ze willen een keer met iemand ergens naartoe. Maar dat doen ze anders niet, want dan voelen ze zich zo ontzettend schuldig. Hè. Ja. Dat zijn de leerlingen die er altijd zijn. En dan krijgen ze een keer de kans om dat in te zetten.
2: Ja, dat lijkt me toch ook wel eens heerlijk. En dat is ook nog niet alles, want iedereen die 95% of meer aanwezigheid haalt, die maakt dan ook nog kans op 2 pretparkkaartjes. Dus nou, de school is daar goed bezig met dingen uit te delen. Daarmee zit deze uitzending van Zeeland komt thuis erop. Dat was het voorlopig ook even voor mij. Morgen neemt Stefan Dane het stokje van mij over op deze plek. En morgenochtend om 6:00, dan is Remco gewoon weer hier voor jou. Met Zeeland wordt wakker en het laatste Zeeuwse nieuws. Tot die tijd op de radio hoor je hier fijne muziek. En het laatste nieuws vind je natuurlijk 24 uur per dag in onze app en op omroepzeeland.nl. Hele fijne avond.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
14: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
13: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In een vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.